0: Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: lives where we've got holes, we've got holes, but we carry on.
1: Tekst en uitleg.
2: Franco Filo opgelet. Tekst en uitleg is komende zondag volledig gevuld met Franstalige muziek. A biento.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
1: en uitleg. Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 3:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week brengen de Rolling Stones hun nieuwe album uit. En hoewel de mannen allang van hun pensioen zouden mogen genieten, peinzen ze er echt niet over om te stoppen.
2: In Over de Top komen wij daarom met artiesten die ondanks hun leeftijd nog volop aan het werk zijn. Zoals deze gouden ouwe.
1: 86 jaar schoon aan de haak, maar nog volop aan het optreden.
2: En ook zij weet van geen ophouden.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Echt knap.

0: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuw-Sloten.
1: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
2: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
3: Het is 4:00.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Dat is een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van €50.000. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
1: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
2: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 5:00.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week brengen de Rolling Stones hun nieuwe album uit. En hoewel de mannen allang van hun pensioen zouden mogen genieten, peinzen ze er echt niet over om te stoppen.
2: In Over de Top komen wij daarom met artiesten die ondanks hun leeftijd nog volop aan het werk zijn. Zoals deze gouden ouwe.
1: 86 jaar schoon aan de haak, maar nog volop aan het optreden.
2: En ook zij weet van geen ophouden.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Echt knap.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel
7: Noord-Holland. 6 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Koeweit ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. En daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd en hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer. In het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben er weer.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

0: Fleetwood Mac met Everywhere. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op een prachtig mooie donderdagochtend. Want het zonnetje staat alweer boven de horizon en het lijkt een echt lekker dagje te worden. Het is 9 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Trouwens, serieuze zaken meteen, hè, Frank, bij jou. Want er zijn wat strandhuisjes in brand gevlogen vannacht in Velsen, als ik het goed begreep.
2: Ja, Velsen Noord. Meerdere van die recreatiehuisjes zijn daar afgebrand. Is nog veel onduidelijk, hoor. We weten niet of er mensen binnen waren. We weten niet hoe die brand kon ontstaan. Maar dat er een grote brand is geweest, dat mogen duidelijk zijn. De verslaggever is onderweg. En we gaan even bellen met de veiligheidsregio,
0: ja,
2: natuurlijk.
0: We gaan eens eventjes kijken wat er allemaal aan de hand is. Dus. Verder, jongens, is dat vermaledijde WK nog steeds bezig? En ben ik eigenlijk voornemens, en heb ik gisteren ook al gezegd, hier Frank, toen was je er even niet, maar heb ik gezegd dat ik eigenlijk niet meer ga kijken om daarmee heel de FIFA onderuit te gaan.
1: Zo, oh ja, dat is alleen, alleen verkopen, ja, toch?
0: Met alleen mijn de missende kijkcijfer.
2: Nou ja,
0: doet toch pijn.
2: Een beter milieu begint bij jezelf.
0: Nou, exact.
2: Ja, maar het slaat natuurlijk nergens op.
0: Nou, jawel. Maar
2: doe je jezelf aan.
0: Ik zat wel te denken, want ik krijg nu de hele tijd appjes en mailtjes van dat ding waar we de pool invullen.
2: Oh ja, Scorrito, moet nog even doen, ja.
0: En dat moet dan voor vanavond
2: 10 uur.
1: Voor de wedstrijd, ja.
0: 10 uur vanavond.
2: Ja, ja.
0: Ik zit te twijfelen of ik dat nog ga zitten doen. Ik heb zo de balen van die wedstrijd van Argentinië en Marokko ook. Ik vond dat zo...
1: Van die pas?
0: Nou ja, nee, maar daarvoor natuurlijk ook al wel. Maar en dat gedonnen met die Belg en met Belgen en Amerikanen. En dat dan opeens dat Trump ging bellen met Infantino.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, ja. Dat hebben de Belgen wel even opgelost, hè?
0: Ja, die hebben dat opgelost, dat is prima. Maar in principe hadden de Marokkanen het ook opgelost. De Egyptenaren hadden het opgelost tegen Argentinië. Toen opeens moest Messi toch winnen. En toen gebeurden dingen die gewoon niet deugden, Frank.
2: Nou, het had een beetje de schijn tegen. Maar daar gebeurde het tenminste nog op het veld, begrijp je?
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, precies.
1: Nou, het was niet fraai, toch?
0: Nee, het was echt niet fraai.
1: Daar ben ik het wel mee eens. Kijk, ik wil ook graag dat je dat poeltje nog even invult, maar het was niet fraai.
0: Nee, er wordt een doelpunt afgekeurd van de Egyptenaren.
2: Onterecht. Daar zijn alle kennis het over eens.
0: Ja, en vervolgens gebeurt de andere kant op precies hetzelfde. Dat doelpunt wordt niet afgekeurd. Ja, dan zijn we toch klaar. Dan hebben we toch gegeten en gedronken, Frank.
2: Nee, maar dat is natuurlijk al zo oud als de wereld. Alleen, ik ben het met je eens, hè. Ik ben het met je eens, maar dat... En dat hier moet natuurlijk een VAR... ingrijpen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Zeggen, ja,
0: je doet toch zelf net aan de andere kant precies hetzelfde, vriend. Ja.
1: Sorry dat ik het zeg. Je gaat nu heel erg een soort statement maken, maar je staat wel echt heel erg laatste. Toch?
0: Ja, luister, jullie zullen mij niet missen bij de Scorrito. Want jullie zijn... Nou. Hè, als we een beetje een tourvergelijking maken, dan ben ik echt achter de bezemwagen aan het plooien.
1: Ja,
0: dat weet ik. Ik ben er ook gewoon niet goed in. Dus jullie zullen mij niet missen.
1: En, nee, maar dat is wel makkelijk.
0: En stuur nog eens een update, zou ik zeggen. Laat eens weten hoe het allemaal gegaan is.
2: Doe maar dat.
0: Maar dan hoef ik in ieder geval die wedstrijd niet meer te kijken. En dan kan ik gewoon lekker de hele middag de tour volgen. En dan redden jullie wel met het WK, toch?
2: Mag ik jou inloggen?
0: Ja hoor,
1: nee.
0: Ga je nog even verbeteren voor mij. Dat zou leuk zijn.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Moi.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, het is 16 graden, kom op eventjes.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen gaan we lekker krantenkoek na. Son Mieux met Dark Before the Dawn.

0: ILO met Mr. Blue Sky.
1: Krantenkopquiz.
0: Ruim kwart over zes hoogtijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb hier voor jou klaar liggen 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan hebben we een beetje verbouwd. Die is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het sturen via 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Dat is wel lekker om die even op de donderdagochtend binnen te slepen, dacht ik zo. 3 stuks dus, komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Swifties betalen $25 voor slingers van de trouwlocatie van Taylor.
1: Kop 2.
0: Een vliegtuig kan niet vertrekken vanwege muggenplaag.
1: Kop 3.
0: Zeldzame zwarte ooievaar gespot in Groningsdorp Veerwerd. Nou... Eén van deze 3 is dus niet waar, maar de vraag is, welke is dat precies vandaag? Is dat kop 1, Swifties betalen $25 voor slingers van de trouwlocatie van Taylor? Is het kop 2, een vliegtuig kan niet vertrekken vanwege muggenplaag? Of is het kop 3, zeldzame zwarte ooievaar gespot in Groningsdorp Veerwerd? 088-850-5152 via WhatsApp of telefonisch kun je daar laten weten welke er niet waar is voor de eer van de ontbijttafel.
1: De krantenkopquiz.
0: Is dat vandaag kopie 1, kopie 2 of is dat toch kopie 3?

0: Lionel Richie met My Destiny.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij tenslotte ook donderdagochtend. Even rustig beginnen met de dag, toch? Ja, we hebben nog wat te doen vandaag, maar maak je geen zorgen.
1: Kop 1.
0: Swifties betalen $25 voor slingers van de trouwlocatie van Taylor.
1: Kop 2.
0: Vliegtuig kan niet vertrekken vanwege muggenplaag.
1: Kop 3.
0: Zeldzame zwarte ooievaar gespot in Groningsdorp Veerwerd. Nou, eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 3. Arie, Bert, Koos en Willem dachten dat die niet waar was. Zeldzame zwarte ooievaar gespot in Groningsdorp Veerwerd. Is er echt gebeurd? Leeft vooral in Midden- en Oost-Europa. Maar ja, dat zwarte beestje loopt nu ook gewoon rond in Friesland.
2: Cool.
0: Ja, het is een beetje een schuwbeestje. Hij mijt mensen, doen wel meerdere ooievaars, denk ik dan. Maar goed, hij is alleen op doortocht, jongens, dus hij blijft niet.
2: Jammer.
0: Het is gewoon op bezoek, verder geen paniek. Hij zit overigens tussen de gewone ooievaars.
2: Heel goed, valt niet op.
0: Nou, wel een beetje, want hij is helemaal zwart. Goed, gaan we door naar Rennie, Rodi, Els en andere Els. Die dachten allebei en alle vier dat het vliegtuig niet kan vertrekken vanwege een muggenplaag niet klopt. Maar die klopt ook. Het was een vliegtuig van Milaan naar Alicante. De muggen zijn daar naar binnen gevlogen. Wat er precies gebeurt is een krankzinnige situatie. Maar niet helemaal duidelijk. Maar ze zaten overal. Stewardessen probeerden ze allemaal dood te maken. En ja, toen zei een reiziger: ik ben allergisch voor muggenbeten. Oh. En toen was het klaar.
2: Ja, iedereen eruit.
0: Iedereen eruit. En ja.
2: Geen gekkigheid.
0: Nee, precies.
2: Ik kan maar allergisch zijn voor muggenbulten.
0: Nou,
2: nog
0: dan
2: grotere bulten.
0: Had ik de afgelopen tijd echt een klote tijd.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, maar gisteravond gewoon een ventilatortje aangezet op standje 1. Niks aan de hand, hè?
2: Ik niet. Werd wakker van eentje.
0: Echt?
2: Ja.
0: Nou, ventilator aan moet zetten, dus ja. Vanavond even doen.
2: Is goed.
0: Oké. Okay. Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 1. Swifties betalen $25 voor slingers van de trouwlocatie van Taylor. Nee, gekker nog. Ze betalen $25 voor afval dat verzameld is rondom die trouwlocatie.
2: Oh, eeuw.
0: Ja. Een kunstenaar ruimt het afval van straat op en alles is verkocht binnen 24 uur.
2: Gadver.
0: Hij had een website ervoor in de lucht gehezen, New York City Garbage.
2: Oh.
0: Hij benadrukte dat het afval afkomstig is van buiten de afzettingen rondom Madison Square Garden. Dus niet van binnen de locatie zelf. Maar dat maakt mensen niet uit.
2: Nee, dat boeit ze niet, hè?
0: Doe maar gewoon. Voor hetzelfde geld zit er een peuk van een bekende Amerikaan tussen.
2: In wel van Taylor.
0: Lekker alles door de DNA-scanner trekken. Toch? Misschien doen mensen dat wel.
2: Moet je daarmee?
0: Ik heb geen idee, Han. Ik vind sowieso het minst belangrijke onderwerp van het menselijk halfrond.
2: Afval?
0: Nee.
2: Of Taylor Swift?
0: Taylor Swift en haar trouwlocatie. Het maakt mij echt geen bal uit waar zij trouwt. Nee. En met wie en hoe dat dan allemaal gaat. Nee, joh.
2: Ja, dat is op zich wel leuk om te weten. Maar je hoeft er niet een peuk van te hebben, toch?
0: Ja, nee. Ik hoef er helemaal niks van te hebben. Nee, joh. En echt, het kan me echt niet bommen.
2: Oh.
0: Nee, ik kan er niet wakker van liggen wat zij allemaal uitspookt.
2: Hebben mensen van jullie trouwerij nog even een peuk weer opgeraapt?
0: Nou ja, ik hoop het wel. Want het was midden in de weiland. Ik wilde het toch netjes achterlaten. Goed. Zorg er wel voor dat de eer van de ontbijttafel naar een heel mooi rijtje gaat, hoor. Hou je vast. Het applaus is voor Christian Frank, Natralda, Gerrit, Arnold, Gea, Karin, nog een Karin, maar dan met een K, Joke, Jeannette, Paul en Nico. En de andere kamer was met een C, dan weet je dat.
1: De krantenkopquiz.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Christina, oud Volendam.
2: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
3: Ik ben Anne, uit IJmuiden. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 7:30. In Kolhorn is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Op het strand bij Velzen Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Van die huisjes is niet veel meer over. Ik praat erover verder met Mauri Heijnen, woordvoerder van de veiligheidsregio. Mevrouw Heijnen, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: U was daar vannacht?
6: Ja, ik was daar inderdaad.
5: Ja, wat is daar dan gebeurd?
6: Ja, er is, het is ontstaan bij één strandhuisje. En uiteindelijk zijn meerdere strandhuisjes helaas afgebrand. De brandweer heeft hard zijn best gedaan om zoveel mogelijk huisjes nog te redden.
5: Ja. Zijn er mensen gewond geraakt bij die brand?
6: Ja, er is uiteindelijk één persoon met brandwonden naar het ziekenhuis gegaan. En er is ook nog een brandweercollega die had last van hittestuwing. Maar ik hoor dat het daar ondertussen gelukkig wel weer goed mee gaat.
5: Wat is hittestuwing?
6: Hittestuwing, ja, betekent eigenlijk dat diegene heel veel last had van de warmte die de brand afgaf. En dan kan je misselijk van worden. En echt oververhit raak je dan, zeg maar. Dus dan moet er wel actie ondernomen worden.
5: Ja, want het was een hele felle brand, hè?
6: Ja, hij was echt flink, flink aan branden, ja.
5: Ja, want die huisjes zijn van hout. Er staan misschien gastanks binnen, kan ik me zo voorstellen. Hoe is het daar afgelopen?
6: Ja, nou ja, uiteindelijk is het gelukkig onder controle gekomen. En hebben ze heeft de brandweer een soort stoplijn kunnen maken, waardoor het niet verder heeft kunnen uitbreiden. Maar uit voorzorg zijn wel de huisjes links en rechts van de brandende huisjes uit voorzorg ontruimd. Dus die mensen die zijn naar buiten gehaald.
5: Ja, die zijn dus op tijd naar buiten gehaald. Waren er verder nog mensen binnen terwijl het vuur woedde?
6: Ja, voor zover we weten niet. In ieder geval zijn alle mensen van de huisjes gevonden als ze niet ter plaatse waren. En dus we missen gelukkig helemaal niemand.
5: Mevrouw Heijnen, Mauri Heijnen was dat van de veiligheidsregio over de grote brand in Velzen Noord afgelopen nacht op het strand dus. Waar minimaal 6 strandhuisjes in de as werden gelegd. 1 persoon raakte daarbij gewond. Ander nieuws is er ook vandaag, want de verdachte van het doden van de 59-jarige Karin uit Nieuw-Vennep was een bekende van de politie. Het slachtoffer, medewerker van de ABN AMRO, werd eind maart doodgevonden op een parkeerplaats bij het station in Nieuw-Vennep dus. De 36-jarige Adil Q die wordt door het Openbaar Ministerie nu verdacht van doodslag. Volgens justitie wijzen camerabeelden, DNA-sporen en een gevonden mes in de richting van deze verdachte. Hij werd een dag na de vondst van het lichaam opgepakt in Nieuw-Vennep. Ook, hij zit momenteel vast in een psychiatrisch centrum en beroept zich op zijn zwijgrecht. Op maandag 13 juli is de eerste openbare zitting in de zaak. En die dient voor de rechtbank van Alkmaar. En Rijkswaterstaat die gaat maar weer eens aan de weg werken. En dat is weer een flinke jongen. Want vanaf komende zondag is de Wijkertunnel dicht voor 4 weken. De ventilatiesystemen zijn oud en moeten daarom vervangen worden. De omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, ja, die verwacht wel wat file.
7: Kijk, je moet je voorstellen, de Wijkertunnel ligt er niet voor niks. Er gaan heel veel voertuigen gaan er onder het kanaal door. En als we de Wijkertunnel dicht doen, dat betekent dat alles via de Velse tunnel moet. Dat past niet. Dus we vragen echt de mensen om bewust te zijn. Reis niet. Als dat kan, werk thuis. Reis anders of reis samen. Dat is echt onze boodschap.
5: Ja, vooral bij de Velsertunnel wordt dan dus veel drukte verwacht. Hè. Dat is dan dat alternatief. Doorgaand verkeer van buiten de regio Eimond wordt geadviseerd om via de Koentunnel te rijden.
0: Ik krijg echt het idee, Frank, zo langzamerhand, dat je elke dag wel weer een nieuw stuk weg opdist. Wat echt op een echt dramatische wijze afgesloten is.
5: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook wel zo.
0: Ja.
5: Want veel van die snelwegen die zijn, zoals ze dat bij Rijkswaterstaat noemen, een beetje met gevoel voor dramatiek, aan het eind van hun levensduur.
0: Ja.
5: Er is veel gedoe met tunnels en bruggen, die moeten allemaal vervangen worden. Maar ook gewoon die snelwegen. Ze zijn allemaal ongeveer op hetzelfde moment gebouwd, een jaar of 50, 60 geleden.
0: Ja.
5: En dan zijn ze ook op hetzelfde moment allemaal een beetje op.
0: Ja, het is net als met, dat is een gloeilamp effect, hè?
5: Ja.
0: Vroeger tenminste, voordat je die ledbakken had.
5: Ja.
0: Als dan een gloeilamp stuk ging en je had er meerdere in je huis zitten, ja, dan gingen ze eigenlijk daarna allemaal wel. Ja,
5: kon je de klok op gelijk zetten. Nou, dat gloeilampje, dat heeft Rijkswaterstaat nu. Dus handen vol daar, aan de slag, jongens.
0: Man.
5: Werk een beetje door.
0: En als je op vakantie moet, of je moet gewoon naar je werk, Ja, check toch eventjes waar het nog allemaal stilstaat en vaststaat. En noem het allemaal maar. Want een zootje kan het zomaar zijn.
5: Nou maar of. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Ja, Frank.
5: Het weer nog even. We beginnen mistig. Maar al snel schijnt de zon overal vandaag. En dan volgt een mooie zomerdag. In de Noordkop wel beduidend frisser dan in het Gooi. Voor tussen de 22 en de 27 graden vandaag. En in het weekend nog warmer.
0: Heerlijk, gaan we gewoon van genieten.

0: Eric Clapton met I Shot the Sheriff.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege donderdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die alweer keihard aan het werk zijn. En zoals een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een timmerman, die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag strijken we neer bij Jan in Nieuw-Vennep. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je onderweg?
2: Ja, ik ben onderweg, ja, klopt.
0: Waar ga je naartoe?
2: Ik ben onderweg naar Houten, bij Utrecht.
0: Dan moet je helemaal de provincie uit.
2: Ja.
0: Godverdorie.
2: Ja, ik denk, nu moet ik voorzichtig zijn met jullie. Want dat is wel heel erg op een
0: beetje pijnlijk, ja. Ja. Nou ja, goed. Wat is er buiten de provincie zoveel beter dat je het daar moet halen?
2: Omdat het binnen de provincie niet is, laat ik het maar zo zeggen.
0: Oké, en wat is dat dan? Wat ga je halen?
2: Ik ga nu groenteplantjes halen voor de zelfoogtuin.
0: Ah, oké, voor de mensen die een abonnementje hebben bij jou of iets dergelijks.
2: Ja, precies.
0: Oké, en wat voor plantjes ga je dan halen? Wat mogen mensen binnenkort zelf gaan oogsten bij je?
2: Nou, ik doe elke 2 weken zet ik van alles in de grond. Om te zorgen dat er in het seizoen mensen zo divers mogelijk en zo gevarieerd mogelijk groenten kunnen oogsten.
0: Ah ja, oké.
2: Dus ik heb nu op mijn lijstje staan van allerlei soorten kolen, broccoli, rode bietjes, gele bietjes, slaassoorten, aardappelen, noem maar op.
0: Oké, en als je dat dus elke 2 weken dan plant, dan heb je ook later in het seizoen de hele tijd weer wat anders wat klaar is eigenlijk.
2: Precies, dan hoeven we met z'n allen niet eerst rode bieten op te eten voordat we aan de, weet ik het, andijvuur beginnen.
0: Ja, precies, ja. Oké, en is de zorgboerderij vandaag dan ook gewoon weer geopend?
2: Ja, die is ook open, ja.
0: Oké, het is dus een beetje druk allemaal, Jan, als ik je zo hoor.
2: Ja, het is gezellig druk vandaag. Een hoop mensen. En voor de rest, ja, wat ik heel erg merk, en daar heb ik zelf dan ook een beetje een gevoel bij van, oké, de wereld wordt wat rustiger. Als iedereen die je aanspreekt zegt van, volgende week op vakantie, of ik ga binnenkort weg, of ik heb geen idee. Ja, dan is het toch weer een beetje een ander sentiment in plaats van, ja, iedereen heeft het over werk, over het wordt een ander.
0: Oké. Ja, precies. Het gaat niet over snel, maar het is eigenlijk meer van hoe kunnen we een beetje afschakelen de komende tijd.
2: Ja, exact.
0: Ja, dat precies. Is inderdaad wel fijn, ja. Oké. En betekent dat dan ook dat het op de boerderij, dat je aanvoelt dat het wat relaxter is allemaal?
2: Ja, dat wel. We hebben wel veel werk aan de dieren. Vanwege de hitte de afgelopen tijd.
0: Oh, tuurlijk, ja.
2: En nu ook de droogte. Er staat geen sprietgras meer, kan ik je zeggen.
0: Is dat echt pittig, hè? Ja, ik hoorde wel verhalen al her en der, maar dat merk je dus wel echt heel duidelijk, ook daar in Nieuw-Vennep.
2: Ja, heel duidelijk. We moeten echt al het eten voor de dieren moeten we brengen bij ze, want op het land staat het niet meer.
0: Oké. En als je dan 's avonds naar je bed gaat of 's ochtends wakker wordt, ga je dan ook meteen alle weer-apps checken om te kijken of er nog wat water aankomt?
2: Ja, dat is bijna saai. Ja, het is inderdaad nu even kijken van, zie ik al wat druppeltjes aan het eind van de termijn, van de voorspellingstermijn verschijnen. Maar het is niet echt een omslag als ik het zo zie.
0: Nee, ik heb al eventjes op Jan Visser's website zitten kijken. Het ziet er niet uit alsof het elk moment keihard kan gaan regenen, inderdaad.
2: Nee.
0: Dat is wel even een dingetje natuurlijk. Oké, voor de dieren, voor het gras is het niet al te best. Maar voor al die plantjes die je nu in de grond gaat zetten, als je die straks buiten de provincie gehaald hebt, hoe zit dat dan? Kun je dat beregenen of hoe ga je dat doen?
2: Ja, dat kan ik beregenen. Kijk, we hebben wel voldoende oppervlaktewater bij ons. Dat heb je als je in een redelijk diepe polder aan de kust zit, dan heb je wel altijd water. Dus je kunt altijd wel op een of andere manier water geven.
0: Ja, dus precies. Dat lukt wel. Ja, oké. Dus daarmee is dat gedeelte gered, maar daar kun je niet je hele gras mee gaan lopen besproeien of ervoor zorgen.
2: Dat schijnt weinig zin.
0: Ja,
2: dat schijnt weinig zin te hebben.
0: Nee, exact. Oké, en voor de dieren dan, wat heb je daarvoor oplossingen voor? Ben je nou allemaal hele creatieve dingen met, meloenen in ijs of zo aan het doen?
2: Nee. We zijn eigenlijk met voren zijn we begonnen aan de wintervoorraad.
0: Oh, ja.
2: Ja,
0: Ja, dat is gewoon wel nodig dan.
2: Je hebt natuurlijk altijd voer wat je in de winter gebruikt.
0: Ja.
2: Ja, dat trekken we naar voren toe. Dat moet nu maar.
0: Dat moet nu dan maar. En dan hopen dat je nog een najaar hebt waar weer wat langer te maaien valt, bijvoorbeeld.
2: Exact, ja. Precies.
0: Goed, Jan, ik ga je niet langer van je werk houden en ook niet van je ogen van de weg. Want je moet nog helemaal naar buiten de provincie en hopen dat je snel weer terug mag. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met rechte vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: The Traveling Wilburys met Handle With Care. Oh, ik kom mijn favoriete Duitse plaat alweer.
1: Oh ja.
0: Ja, ik ben gek op deze plaat. Maar ja, op een dag als vandaag is het ook wel een beetje pittig. Ons verslaggever is onderweg. Mm-hmm. Maar zee is meer en meer is geen zee. Dus Peter Fox is dit. Hier.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Tekst en uitleg.
2: Francofiele opgelet. Tekst en uitleg is komende zondag volledig gevuld met Franstalige muziek. A biento.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Tata Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
11: De spannendste tijdreis met

0: ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
4: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Bij een grote brand in strandhuisjes op het strand bij Wijk aan Zee is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer moest met brandwonden naar het ziekenhuis. Die brand die legde 6 van die huisjes in de as. De man die verdacht wordt van de moord op een medewerker van ABN AMRO was een bekende van de politie. Het slachtoffer werd doodgestoken op een parkeerplaats in Nieuw-Vennep een paar maanden geleden. Zij was de directe collega van een vrouw die een paar dagen daarvoor ook al onder verdachte omstandigheden overleed. En Rijkswaterstaat waarschuwt vanaf dit weekend voor nog meer verkeershinder. De Wijkertunnel moet namelijk weken dicht. Dat levert vooral veel files op in de Eimond. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan, is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden.
4: Ja, dit was het NOS Journaal.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: Jamie Liddell met Another Day. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege donderdagochtend. Het wordt een prachtig dagje vandaag. We krijgen er weer een lekkere zonnige toestand bij. Het is 9 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens. Hoe zal ik het nou eens even bekennen? Ik ben weer eens in een hoekie terechtgekomen van het internet. Waarbij ik denk van ja, hier kijkt helemaal niemand naar, behalve ik.
1: Oh ja.
0: Dat heb je wel eens.
1: Jij zat toch toen ook in de geitenlikstenen hoek of zo?
0: Ja, dat was het. Geitenlikstenenhoek heb ik ingezeten, inderdaad.
2: Is dat een woord?
0: Zeker weten.
1: Ja. Waar zit je nu in?
0: Nou, ik krijg dus nu de hele tijd mensen te zien met een over het algemeen Zuid-Europese inborst. Spaans. Mm-hmm. Of Italiaans. Met een hele grote pan. Op een. Ja, met een echt heel grote pan. En die gaan dan bijvoorbeeld paella maken.
2: Ah, zie.
0: Paella.
2: Ja.
1: Paella toch
0: wel. Paella.
1: Precies.
2: Spaanse nasi.
0: Spaanse nasi maken, inderdaad. Maar dan allemaal varianten. En dus de hele tijd, mannen met grote pannen. Ik weet niet wat het is, maar... Dus,
2: trekkelijk, hè?
0: En ik zit dus, zitten ze inderdaad te denken van... ik wil eigenlijk ook zo'n grote pan.
1: Ja, wil jij ook een man met een grote pan
0: zijn? Nee, of die man... Ja, of ik een man wil worden zelf, dat weet ik dan nog niet. Maar wat ik ook wonderlijk vind is... Vaak zie je dan die mannen in hun eentje ergens... Vaak op een mooie locatie staan met zo'n grote pan. En dan gaan ze heel veel eten maken. Want het past allemaal in die grote pan.
2: Mm. Ja. Ze zijn in een eentje.
0: Ze zijn in een eentje.
1: Maar dat gebruik je toch nog wel?
0: En dan heb je dus een prachtige paella gemaakt. Een Spaanse nasi.
1: Ja.
0: En dan sta je daar. Met je goede gedrag. En je moet hem wel eten op het moment dat hij heet is natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, dus dan in bakjes doen en iedereen een bakje mee naar huis geeft van de camera crew. Dat kun je natuurlijk doen. Maar
2: had je ook een klein pannetje kunnen pakken?
0: Had je net zo'n klein pannetje kunnen pakken?
1: Ja. Of gewoon een feest geven.
0: Maar ik ben dus helemaal in de grote pannenhoek in mijn hoofd, merk ik.
1: Maar wat is de grootste pan die jij bezit?
0: Nou, die komt niet eens op een kwart van deze pannen uit. Nee, maar dit zijn paella-pannen met een doorsnee van minimaal een meter, hè? En het allergrootste probleem is dat ik weet nu al... als ik straks op een of andere markt in het zuiden van Frankrijk loop... en ik zie zo'n pan...
2: Oh,
0: ja, dan ga ik proberen thuis uit te leggen dat we hem nodig hebben en zo.
2: Ja.
1: Ja, daar heb jij altijd een aanhanger voor mee, toch? Ja. Ben je op vakantie?
0: Ik neem dit jaar geen aanhanger mee.

0: Four Tops met Loco in Acapulco.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, het wordt een spannende dag vandaag voor de Marokkaanse voetbalfans. Want vanavond speelt Marokko tegen voetbalgrootmacht, mag ik toch wel zeggen, Frankrijk. Moet ik natuurlijk weer even aankloppen bij Nesim El Youri. Die is voetballiefhebber en manager van supermarkt De Marokkaan in Amsterdam-West. Nesim, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen grote vriend. Hoe gaat
0: het? Ja, lekker. Met jou? Ben je er helemaal klaar voor de wedstrijd? Of moet je nog even een klein beetje inkomen vandaag?
3: Ik ben er helemaal klaar voor. Het is wat later op de dag. Dus we hebben nog alle tijd om ons voor te bereiden voor de wedstrijd, denk ik.
0: Ja, en het is ook wat relaxter qua tijdstip. Niet helemaal zo midden in de nacht, hè, want dat was niks natuurlijk.
3: Nee, maar op het nieuws zag ik ook dat heel veel mensen 's nachts gewoon hun wekker hebben gezet om die wedstrijd te kunnen bekijken.
0: Kun je nagaan. Ja. Frankrijk, ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Tijdens het WK in Qatar troffen jullie elkaar al in de halve finale. En toen trok Marokko aan het kortste eind. Spookt dat dan nog een beetje door je achterhoofd? Dat je denkt van ja, dat ging toen op die manier?
3: Kijk, Frankrijk is natuurlijk een topploeg.
0: Ja.
3: Alleen ja, Marokko heeft ook laten zien dat ze tegen iedereen kan strijden. En ik verwacht ook een mooie pot.
0: Ja, dat hopen we natuurlijk allemaal. We hebben natuurlijk ook Egypte tegen Argentinië zitten kijken. Tenminste, ik heb me er groen en geel aan geërgerd. Heb je die wedstrijd ook gezien toevallig, Nesim?
3: Ik heb die wedstrijd gekeken. Kijk, dat is ook iets wat ik was vergeten deze vroege morgen. Ik hoop eerlijk gezegd ook op een eerlijke pot.
0: Nou,
3: niet
0: precies.
3: Op een circus manier allemaal kriskras van Frankrijk wordt weggegeven, want dat is niet hoe het hoort.
0: Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Laten we er gewoon op hopen dat het een eerlijke en gelijkwaardige pot is en dat dat ook op dezelfde manier door de scheidsrechters behandeld wordt. Dat zou in ieder geval fijn zijn. Maar jullie spelen natuurlijk in de supermarkt ook veel in op het WK. Ga je dan voor vanavond ook iets speciaals doen voor de wedstrijd?
3: Ja, kijk, je merkt dat de sfeer enorm leeft bij ons in de winkel. Vooral nu we van die versieringen et cetera hebben. Dus we leven mee met voetbal, zeg maar. Mensen komen ook vaak binnen, praten over de wedstrijd en halen voor alles en nog wat voor thuis.
0: Ja.
3: We verkopen bijvoorbeeld van die theepotjes met Marokkaanse elftal achterop.
0: Ja.
3: Een soort combo deal met een glas in het midden, Marokkaanse glas. Ja. Traditionele glas, ja. En voor de rest hebben we ook Marokkaanse gebakjes. En ja, het is gewoon een gezellige boelbal in de winkel. Het is niet alleen maar een supermarkt. Het is ook een plek waar mensen samenkomen om het zeg maar te hebben over het voetbal. En
0: ja, en wat voor geluiden hoor je om je heen? Is iedereen er vast van overtuigd dat er gewoon gewonnen wordt?
3: Ja, kijk, ik hoor 80% dat we gaan winnen. Ook vooral omdat we de vorige keer hebben verloren. Denken de meesten ook dat ze dit keer toch wel een tandje bij gaan extra hard gaan werken om de streep binnen te halen, om de wedstrijd ook binnen te halen. Alleen, ja, kijk, Frankrijk blijft natuurlijk een topploeg. Je weet het nog nooit.
0: Ja. Ben je niet al stiekem een beetje plannen voor aan het maken? Het is nu kwartfinales natuurlijk. En dan strakjes misschien wel daadwerkelijk echt de finale in. Eerste halve finale, nog eventjes. Maar zie je niet stiekem vooruit te kijken al een beetje?
3: Kijk, ik ben momenteel nog. Kijk, het is nu ook de zomerperiode. Ik ben nu
0: momenteel. Oh, verbinding van een beetje weg. Ja, daar ben je weer.
3: Mochten ze de halve finale?
0: Mochten ze de halve finale? Huh? Je bent net weer even weg. Je zei, mochten ze de halve finale halen, dan?
3: Mochten ze de halve finale halen, dan ben ik ervan overtuigd dat ik ook naar Rabat ga en ook lekker mee ga feesten.
0: Oh,
3: met
0: kijk eens eventjes. Ja, dat is. Oh, zo zit ik dat zo diep. Ja, tuurlijk, meteen die kant op.
3: Ik hoop zeker dat we doorgaan, joh.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Goed, dan tot slot. Hoe ga je zelf kijken vanavond? Is dat in de supermarkt of ga je met familie kijken of zo?
3: Ik ga met mijn familie kijken. En het is afgelopen nacht. Afgelopen nacht van de wedstrijd, zeg maar. Die van Nederland tegen Nederland. Voor de rest, ja, gewoon een gezellige pot. En gewoon kijken naar voetbal in plaats van naar hoe Trump FIFA belt en weet allemaal.
0: Ja, en dat even achterwege laten en gewoon hopen op een mooie pot. Hè. Dat moeten we doen.
3: Ja, en we gaan vooral van genieten, want het is echt een topwedstrijd weer.
0: Goed zo. Dankjewel dat we even mochten bellen. Nesim El Youri van de supermarkt De Marokkaan in Amsterdam. En heel veel plezier vanavond dan, hè?
3: Yes, dankjewel. We gaan het zien. Komt goed.

0: Niall Horan met Dinner Party
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, op het strand tussen Wijk aan Zee en Velzen Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. En ons verslaggever Samantha staat op dat strand op dit moment. Samantha, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. En toen ik aankwam, toen ging net de laatste brandweerman weg. Want die zijn hier vannacht met, en vrouwen ook waarschijnlijk, met man en macht aan het werk geweest. Om die ja, toch wel enorme brand. Begon klein, waarschijnlijk in één huis. En daarna is het overgeslagen naar 6 huizen die verwoest zijn. En ook de naastgelegen recreatiewoningen moesten ontruimd worden. Het is tussen het strand van Wijk aan Zee en Velzen Noord. En dan eigenlijk precies op de helft van waar tientallen vakantiehuisjes staan. En dit doet bijna wel herinneren aan vorige maand in Egmond. Is iets soortgelijks gebeurd, Egmond aan Zee. Daar is toen een gasfles, daar is ook ontploft. Hier is natuurlijk nog niet bekend wat er aan de hand is. Er komen nu 2 mensen aanlopen. Ik ga even kijken of ik die kan storen. Mag ik u storen voor NH Radio? U bent rechtstreeks in de uitzending. U moet aan het werk. Bent u een van de eigenaren of niet? Nou, dat is hier eigenlijk. Ik ben hier nu ongeveer 3 kwartier op het strand van Wijk aan Zee en Velzen Noord. Maar mensen komen wel kijken hier naar de schade. Ik heb bijvoorbeeld net een nachtportier van een hotel gesproken. Die had eigenlijk het volledige zicht vanuit het hotel. Eerst was de brand heel klein. En op zijn beelden zie je ook dat de brand enorm aan het toenemen is. Steeds meer brandweer erbij. En dit is natuurlijk ook een ramp voor de eigenaren.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En wat zie je allemaal op dit moment dan nog op die locatie? Want is het gewoon afgezet met een lint en liggen die 6 huisjes helemaal in de assen? En is dat het?
3: Ja, de huisjes zijn sowieso, je zie je duidelijk natuurlijk de brandsporen. En het is niet afgezet met rood lint. Maar het is wel duidelijk dat daar vannacht ravage is ontstaan. Ook op het strand zelf, je ziet alle bandensporen van de brandweer die hier vannacht aan het werk geweest is. En die andere strandhuisjes die hier staan. Want ik hoop natuurlijk eigenlijk mensen te spreken die vannacht het gezien hebben. Maar iedereen is terug naar bed gegaan, denk ik. Want ik heb het eigenlijk nog nooit zo rustig op een strand gezien op dit tijdstip.
0: Nee, zo vroeg
3: maar,
0: ochtends, ja.
3: Dus ja, die mensen zullen straks allemaal wel ook naar buiten komen. Want het is natuurlijk schrikken. Ik sprak net wel nog een buurtbewoner uit Wijk aan Zee zelf. Die mevrouw heeft de hele nacht wakker gelegen door de sirenes. En gewoon flink geschrokken. En die kwam net ook kijken van hoe ziet dat er dan uit. En ik vermoed dat straks meer dorpsbewoners hier komen kijken. Want ja, dit is een brand met een enorme impact op dit dorp.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen. Als daar nog nieuws vandaan komt, dan horen we dat natuurlijk graag van jou, Samantha. Die daar zeker nog wel eventjes met wat bewoners zal spreken. De brand vannacht was dat tussen Wijk aan Zee en Velzen Noord in 6 strandhuisjes.

0: op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
1: Dit is een uittip. Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie, Bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Ik ben Marcia en ik kom uit Haarlem.
12: Ik ben Piet uit Hoofddorp.
13: Ik ben Claudia en ik kom uit Amstelveen.
14: Thuis in heel
15: Het is 7:30 in Bergen is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De verdachte van het doden van de 59-jarige Karin uit Nieuw-Vennep was een bekende van de politie. Het slachtoffer, medewerkster van ABN AMRO, werd eind maart doodgevonden op een parkeerplaats bij het station in haar woonplaats in Nieuw-Vennep dus. Die verdachte is een 36-jarige man en hij wordt verdacht op basis van DNA-sporen en camerabeelden. Hij werd een dag na de vondst van het lichaam opgepakt in Nieuw-Vennep. De verdachte zit nu vast in de gevangenis in Zaanstad en beroept zich op zijn zwijgrecht. Maandag 13 juli is de eerste openbare zitting in de zaak bij de rechtbank van Alkmaar. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en hart- en vaatziekten dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen daar vaker voorkomen, al leggen de onderzoekers geen directe verbanden. Gisteren werd bekend dat het Openbaar Ministerie Tata Steel vervolgt voor schadelijke uitstoot. En een grote brand op het strand bij Wijk aan Zee vannacht heeft minimaal 6 strandhuisjes verwoest. De brandweer was bezig daar vannacht, uren zelfs, vertelt de veiligheidsregio, om de brand te blussen. En niet iedereen kwam daar zonder kleerscheuren vanaf.
17: Ja, er is uiteindelijk 1 persoon met brandwonden naar het ziekenhuis gegaan. En er is ook nog een brandweercollega die had last van hittestuwing. Maar ik hoor dat het daar ondertussen gelukkig wel weer goed mee gaat.
16: Nou, intussen is het vuur onder controle. Onze verslaggever is daar nog op het strand om te kijken wat daar nog voor verhalen te vertellen zijn. Rijkswaterstaat sluit vanaf komende zondag de Wijkertunnel. De tunnel gaat 4 weken dicht, praten we dus over de A9. De ventilatiesystemen zijn oud en moeten daarom vervangen worden. De omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, die voorspelt veel oponthoud.
18: Kijk, je moet je voorstellen, de Wijkertunnel ligt er niet voor niks. Er gaan heel veel voertuigen gaan er onder het kanaal door. En als we de Wijkertunnel dicht doen, dat betekent dat alles via de Velsertunnel moet. Dat past niet. Dus we vragen echt de mensen om bewust te zijn. Reis niet. Als het kan, werk thuis. Reis anders of reis samen. Dat is echt onze boodschap.
16: Ja, vooral de Velsertunnel gaat nu veel verkeer verwerken, is de verwachting. Doorgaand verkeer van buiten de regio Eimond wordt geadviseerd om via de Koentunnel te rijden. Maar let op, ook daar kan de reistijd meer dan 1 uur oplopen. Rijkswaterstaat.
15: Ja. Ik vind overigens zijn uitspraak, de Wijkertunnel ligt er niet voor niets. Ik vind echt een van de mooiste uitspraken die ik in jaren gehoord heb.
16: Ja, ja. Nou, dan weten we dat ook weer even. Ja. Dat hij er niet voor niks ligt. Hè? Nee, voor degene die daar aan twijfelde, Piet. Ja. Ik denk, waarom ligt die tunnel hier nou?
15: Is niet voor niks.
16: Is niet voor niks, jongen. Absoluut niet. Hey, ik wil je nog even meenemen naar Rotterdam.
15: Gaan we naar Rotterdam?
16: We gaan even naar Rotterdam. Want daar in het museum Boijmans van Beuningen is vanaf vandaag de roemruchte pindakaasvloer van Wim T. Schippers weer te zien.
15: Ach, wat
16: een eerbetoon natuurlijk. En je kunt het niet overal zien, want het Rotterdamse museum heeft namelijk de exclusieve rechten op de pindakaasvloer. En bedenker Wim T. Schippers, nou, die ging daar niet lichtzinnig mee om.
19: Er moet op een bepaalde manier moet die pindakaas uitgesmeerd worden, zonder al te veel handschrift. Het moet een bepaald soort pindakaas zijn, zonder stukjes noot bijvoorbeeld. Dus dat soort instructies staan erbij. En op zijn Wim T. Schippers is de allerlaatste instructies: als u over al deze instructies een andere mening heeft, dan is dat ook prima.
16: Ah, dan is het ook goed.
15: Oh, geweldig, hè?
16: Dit is goed, hè?
15: Ja, hij had ook wel de pindakaasvloer hoeft ook niet een bepaalde afmeting te hebben.
16: Nee, maar hij moet wel geometrisch zijn. Dus deze in Rotterdam is nu een zeshoek geworden.
15: Echt?
16: Ja. Ja, ik weet niet wat voor een uitspatting dat is. Maar had voor mij een vierkant mogen zijn. Maar goed verhaal toch.
15: Ja, ik hou hier toch wel heel erg van. Het is jammer dat we zo'n rare man kwijt zijn geraakt. Oh, ja,
16: inderdaad. We kunnen allemaal wel een beetje Wim T. Schippers gebruiken. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
20: Pieter, goedemorgen.
15: Jan, hoe staan we ervoor vandaag? Want ik heb jou nog geappt, Jan. Ik heb een hele mooie video naar je gestuurd. Was je al onder de indruk?
20: Ja, de opklaringen kwamen eraan, hè.
15: Ongelooflijk. Ja. Ik zat aan de ene kant was het nog helemaal bewolkt en aan de andere kant van de zee af. Nou, het werd me toch een partij blauw.
20: Ja,
15: prachtig.
20: Ja, zeker.
15: Gaan we dat volhouden vandaag, Jan?
20: Daar ziet het wel naar uit, ja. Ja,
15: het
20: is het, ja, want er is, de vrees was dat er toch behoorlijk wat lage bewolking zou zijn. Nou, die lage bewolking beperkt zich momenteel tot het noorden en oosten van het land. Daar ligt nog steeds dat front dat die overgang markeert tussen subtropische en polaire lucht. En daaromheen is de lucht vochtig, sowieso ook bij ons wel. Maar die bewolking die is bij ons niet aan of nauwelijks aanwezig. Kan nog wel wat ontstaan, maar al met al toch vandaag een dag met flink wat zon. En temperaturen die uiteenlopen van zo rond de 22 tot 23 graden in de Noordkap langs de kust en op Texel. En zo'n 26 graden in het zuiden van Noord-Holland. En de wind is zwak tot matig en die waait uit noordelijke richtingen. Mooie dag dus. Dankzij ook een uitloper van een hoge drukgebied, waarvan het zwaartepunt, een nieuwe hoge druksel eigenlijk, die bij Texel arriveert in de loop van de dag. Nou, morgen kan het zijn dat er ook in de ochtend misschien nog wat lage bewolking is, voor de rest veel zon en temperaturen tussen 24 en 28 graden.
15: Zo.
20: En de wind is morgen meest matig en die waait uit het noordoosten aan de kust af en toe een vrij krachtige wind. Dus ja, het zijn echt mooie dagen. Geen overdreven warmte.
15: Nee.
20: En dat is wel fijn natuurlijk. Toch?
15: Dat is hartstikke lekker, Jan. Want dan hoeven we niet meteen zwetend en jankend voor de ventilator te gaan zitten. Maar nu kunnen we ook nog wat doen. En genieten van het prachtige weer.
20: Zeker.
15: Gaan we doen. En of dat zo blijft, ook aankomend weekend. En daarna dan gaan we zo meteen even bespreken.
20: Ja hoor, doen we.
15: Tot zo.
20: Tot zo.
15: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
21: Nee, valt mee. 2 files hebben we. Eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Daar sta je voor afrit Soest 5 minuten vast. En op de N201 van Hilversum richting Uithoren tussen afrit Nederhorst en Bergen en Loenersloot 10 minuten.
15: En zometeen jouw kansen op kaarten voor de museum Stoomtram Horen Medemblik met dingen met Dario na. Doe maar met Is Dit Alles?
22: Goedemorgen.

0: Jessie J met Price Tag.
1: Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies helemaal 7:15 en dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor de museumstoomtram. Hoor een medeblik. Twee stuks kunnen van jou zijn. Je hoeft hem alleen maar te vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Je hebt ze in alle soorten. Maar deze met melk vind ik wel erg lekker.
0: Wat zegt hij nou? Je hebt ze in alle soorten?
4: Je hebt ze in alle soorten. Maar deze met melk vind ik wel erg lekker.
0: Je hebt ze in alle soorten, maar deze met melk vind ik wel erg lekker. Ja, wat zou dat nou zijn, hè? 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor de museumstoomtram. Horen, medemblik.
4: Je hebt ze in alle soorten. Maar deze met melk vind ik wel erg lekker.
0: Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Ja, ik help het je hopen, hè, dat je het in één keer goed hebt. Dat zou zo lekker zijn. Dan zijn die kaarten voor de museumstoomtram Horen Medeblik in één keertje voor jou ook.
4: Je hebt ze in alle soorten. Maar deze met melk vind ik wel erg lekker.
0: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, bellen via WhatsApp, dat kan ik helaas niet opnemen. Dus probeer even de gewone telefoon te gebruiken. En dat nummer te draaien 088-850-5152.
4: Je hebt ze in alle soorten. Maar deze met melk vind ik wel erg lekker.
0: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Met Erwin.
0: Erwin, wat denk je dat het antwoord is?
5: Een reep chocola.
0: Een reep chocola. Goeie optie, even kijken. Chocoladereep. Nee, allebei niet goed.
5: Oké.
0: Doei, Erwin.
5: Hoi.
4: Je hebt ze in alle soorten. Maar deze met melk vind ik wel erg lekker.
0: Ja, ik zou meteen chocoladereep uit je hoofd zetten, want dat heeft Erwin al geprobeerd. Daar hoef je niet meer voor te bellen. Maar wat is het wel? 088-850-5152.
4: Je hebt ze in alle soorten. Maar deze met melk vind ik wel erg lekker.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Rob.
0: Rob, vertel.
6: Ik denk een liga.
0: Een liga? Dus even kijken of je gelijk hebt. Nee. Wel leuk bedacht, Rob.
6: Jammer. Oké, okay. Gedag. Hoi.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen.
0: Hallo.
7: Met Ali.
0: Ali, ik hoor heel veel radio op de achtergrond. Als je wat zachter mag, dan mag je straks weer harder, oké? Okay?
7: Ik zet hem al uit.
0: Ja, als je hem straks maar aan zet dan, Ali.
7: Ik dacht koffie.
0: Je dacht koffie. Heb je een speciaal soort koffie in je hoofd of gewoon koffie in zijn algemeenheid?
7: Gewoon koffie in de algemeenheid.
0: Even kijken. Nee, dat is niet goed. Maar je zit al een eind in de richting, hoor. Haal die volgende keer beter. En de radio snel weer aanzetten, goed?
7: Ja, oké. Okay.
6: Doei.
4: Je hebt ze in alle soorten. Maar deze met melk vind ik wel erg lekker.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met John.
0: John, vertel.
8: Koffie, thee. Ja, ik had eerst koffie, maar ik dacht, dan neem ik wat thee.
0: Ja, dat snap ik. Even kijken of de thee ook lekker is met melk. Nee, daar heb je niet van. Ja, mazzel, John. Dankjewel voor het meedoen.
8: Fijne dag, hè.
4: Je hebt ze in alle soorten. Maar deze met melk vind ik wel erg lekker.
0: Ja, wat is dat nou? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Ja, goedemorgen, John.
0: John, nog een John, denk je. Hallo.
9: Cappuccino.
0: Een cappuccino, denk je? Oeh, je zit heel dicht in de buurt, maar hij is niet goed. Verdikke me. Volgende keer beter, hoor.
9: Hoi.
0: Hey. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Met Berend.
0: Berend, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
10: Ik dacht latte macchiato.
0: Je dacht latte macchiato.
4: Latte macchiato.
0: Berend, dat is helemaal goed. Ik denk dat je het beter uitspreekt dan Dario, maar het klopt. Latte macchiato is helemaal goed en betekent dat twee kaarten voor de museum Stoomtram Horen Medeblik voor jou zijn.
10: Dankjewel.
0: Ja, weet je al wie je mee gaat nemen toevallig?
10: Ja, ik ga mijn lieve vrouwtje meenemen.
0: Ja, die wil per se mee, Berend. Je hebt helemaal gelijk.
10: Tuurlijk.
0: Ja. Ik wens jullie heel veel plezier en ik zou er gauw vertellen dat jullie binnenkort een leuk uitje hebben samen.
10: Fijn, dankjewel, hè.
0: Doei.
10: Doei. Hoi.

0: Genesis met Follow You, Follow Me.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Onze verslaggever Samantha die staat op het strand. Ja, eigenlijk precies tussen Velsen-Noord en Wijk aan Zee in. Er zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. Samantha, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. En de ravage die is enorm. Ja, waar het begonnen is, dat huisje is sowieso helemaal plat gehaald door een shovel. En ook de huisjes daaromheen, ja, het is haast niet te omschrijven. Dit is gewoon een heel droevig gezicht. Helemaal zo volop in het zomerseizoen. Het zal je huisje maar zijn. We hoorden net dat ik het rustig vond op het strand. Inmiddels komen er wat buurtbewoners van met name Wijk aan Zee hier polshoog te nemen. Die hebben vannacht allemaal de brand weer langs horen gegaan, zijn daar wakker van geworden. En spreken allemaal hun warmte en medeleven uit voor de eigenaren van de woning. Uiteindelijk één gewonde, maar net hier ook iemand die opgelucht ademhaalde. Want ja, je slaapt toch ook in zo'n huisje. Gelukkig geen doden. Ik sprak net de vader van een eigenaar van een huisje. Laten we maar even meeluisteren.
4: Wij hebben een huisje, dat is een huisje of 8, 9 van de brand af. Mijn dochter die was daar aanwezig straks. En die kon niet slapen. Die wilde de voordeur dicht doen. Maar het was een mooie avond. En zag ze gewoon koven vliegen. Nou, toen ging ze kijken. En toen was er één huisje tot in brand. En heeft ze de omwonenden die ze kon bereiken. Die ze wist dat ze er waren. Wakker gemaakt. En toen ze dan terugkwam om te kijken. Vond het derde huisje al in de brand. En dat ging vrij snel.
3: Wat heftig.
4: Ja, best wel. En de brandweer kwam. Die begint dan met hun eigen spullen te blussen. En vervolgens de beheerder is gekomen met met een grote shovel. Die heeft één huisje ertussen uitgedrukt. Om zeg maar een blokkade op te werpen. En zodoende is het toch erger voorkomen eigenlijk. Ja.
3: Bent u er nu emotioneel onder? Dat idee heb ik. Of,
4: Ja, wat moet je maar dunkt zeggen. Ik leef mee met de mensen die hun huisjes zijn verloren. Al hebben houden zitten erin.
3: Ja. Ja, dit is natuurlijk vreselijk.
4: Ja, dat klopt. Ja.
3: Ja. Hoe is je dochter nu?
4: Ja, nou, ze appte net, zeg, hoe is het overdag? Het is, nou, is nog steeds even erg. Maar het is helemaal zwart geblakerd en de mensen zijn een beetje radeloos die erbij staan. Ja. Nachtmerrie.
0: Ja, verschrikkelijke situatie daar, Samantha. Wat jij daar op de vroege ochtend aan het aanschouwen bent op dat strand. Ja, tussen Wijk aan Zee en Velsen-Noord in, dus zoals gezegd. Ik vroeg me af, deze meneer heeft het over een shovel die een huisje ertussen uitgedrukt heeft om ervoor te zorgen dat de vuur niet verder naar andere huisjes kon doorslaan. Hoe dicht staan die huisjes eigenlijk op elkaar daar doorgaans?
3: Ja, die staan echt wel dicht op elkaar. Dat is weinig privacy als je er eentje zou hebben op je terras. Dus ja, dat de brand zo is overgeslagen, dat is ook eigenlijk wel logisch. Ik refereerde net al aan de brand vorige maand in Egmond aan Zee, waarbij ook twee huizen vernietigd zijn eigenlijk. Ja, en in dit geval zijn het er 6. En ja, de brand slaat helemaal met dit soort houten woningen zo over.
0: Ja, hoor je al verhalen over een potentiële oorzaak van waardoor dit kan ontstaan zijn?
3: Nee, nu nog niet. Ik denk dat het daar nog echt te vroeg voor is. Je hoorde deze man ook. Die zat echt heel hoog in zijn emotie. En over eventuele wat de oorzaak is geweest, heb ik nu nog niets gehoord.
0: Oké, dankjewel. Samantha de Groot, onze verslaggever daar bij die strandhuisjes in Wijk aan Zee.

0: Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
4: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
5: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
6: Ik ben Brian uit Amstelveen.
7: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Geschrokken betrokkenen melden zich vanochtend op het strand in Wijk aan Zee na de enorme brand daar van vannacht. Die verwoestte 6 strandhuisjes. 1 persoon raakte gewond. Het slachtoffer moest met brandwonden naar een ziekenhuis. De man die verdacht wordt van een moord op een medewerker van ABN AMRO was een bekende van de politie. Het slachtoffer werd in de tijd doodgestoken op een parkeerplaats in Nieuw-Vennep. Zij was een directe collega van een vrouw die een paar dagen eerder ook al onder verdachte omstandigheden overleed. En Rijkswaterstaat waarschuwt maar weer eens voor verkeershinder. Vanaf dit weekend gaat namelijk de Wijkertunnel voor weken dicht. En dat levert veel vertraging op. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
12: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
11: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
13: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding, hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd, kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
11: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS-journaal.
9: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
14: Nou, we hebben 7 files en je krijgt de 2 langste. Allereerst hier op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naardenvesting en Blaricum, 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En ook op de N99 van Den Oever richting Den Helder sta je vast, tussen de aansluiting met de N240 en afrit Anna Palona, ook bijna 10 minuten.
15: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig?

0: Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: De ontbijttafel.
8: Met Pieter Kok.

0: Natasha Bedingfield met Unwritten. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:11 op die vroege donderdagochtend. Maar we beginnen de dag met een zonnetje en daar gaan we dan ook lekker van genieten. Het is 9 juli. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, ik heb het gisteren gedaan en ik voelde me door... Ik had een beetje het idee dat Anne aan het meekijken was, laat ik het zo zeggen.
1: Dat ik aan het meekijken met jou?
0: Ja, ik dacht dat jij aan het meekijken was. Ik heb iets gedaan waar ik niet trots op ben. Maar ja, ze zaten eenmaal in de voorraadkast en toen was het No More Mr. Nice Guy.
1: Huh?
0: Ja, wat? Ik heb het over mieren. Ik had mieren in de voorraadkast... Oh. En ik heb een bepaalde manier om de mierennesten buiten bij ons uit te schakelen. En ja, dat is er gewoon één. Die wordt niet gewaardeerd door, nou, zowel de mieren, maar ook niet door Anne.
1: Nee, dat vind ik een afschuwelijke manier.
0: Ja.
2: Wat is de manier?
0: Oh ja, ik heb het hier een keer met Luke Iking over gehad trouwens. Van Boulevard, die doet dat ook.
2: Ja, dat kan je niet maken.
0: Die doet het ook op deze manier.
2: Oh. Heel erg over roddelen.
0: Ja, nee. Ja. Om ze kapot maken.
2: Heb je die mier gezien? Zag er niet uit.
3: Ja. Wat je met wie die het doet, ja.
0: Nee, die doet dat volgens mij ook op deze manier. Ja, toch... Maar het werkt zo goed.
1: Nee, zeg het nou.
0: Ja, toch gewoon even een keteltje kokend water in het holle gieten. Ja.
1: Dat vind ik heftig.
0: Is ook heftig. En je hoort ze ook gillen.
1: Je kan toch ook gewoon vallen?
0: Vallen?
1: Ja, je hebt toch een mierenval?
0: Ja, nee, we haalt niks uit, joh.
2: Mierenval?
0: Alleen maar lekker.
3: Een klein blokje kaas erin.
0: Pat, zie ik heb er één. Nou, weer opnieuw zetten.
1: Staat toch?
0: Je bedoelt zo'n lokdosie?
1: Ja.
0: Ja,
3: daar gaan ze wat erin zitten.
0: Ja, precies.
3: Kokend water.

0: Voice met Help Me Rhonda. Meteen zomer, hè?
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Maar dan nu serieuze zaken. Want misschien weet je het nog wel. In maart van dit jaar werden er in een week tijd 2 medewerkers van ABN AMRO doodgevonden. De 40-jarige Leonie en de 59-jarige Karin. En heftig nieuws vanochtend. De verdachte van het doden van de 59-jarige Karin uit Nieuw-Vennep was een bekende van de politie, blijkt uit onderzoek van onze redactie. En aan de lijn heb ik verslaggever Mike Polder. Mike, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, laten we daar even beginnen. Wat is er toen gebeurd in Nieuw-Vennep?
3: Ja, dat was maandagavond, 30 maart. Dan wordt Karin van 59 eigenlijk levenloos gevonden op de parkeerplaats van het station. Ze is met geweld om het leven gebracht, zo blijkt dan uit forensisch onderzoek. En dan begint eigenlijk een megagrote zoektocht naar de dader. Want die is op dat moment spoorloos. En dan worden ook mensen gevraagd, let op, benader deze man niet zelf, maar waarschuw de politie als jij hem ziet. En een dag later wordt eigenlijk een man opgepakt in een soort klein winkelcentrum een paar kilometer van het station. En dat is Adel Q. Die moet aanstaande maandag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Want de politie denkt dat hij Karin om het leven heeft gebracht.
0: Oké, en wat weten we inmiddels dan over deze verdachte?
3: Ja, hij is niet een onbekende van de politie. Sowieso werkte hij als arbeidsmigrant hier in Nederland. Hij komt oorspronkelijk uit Italië. Zijn advocaat laat weten dat hij Italiaans spreekt en een beetje Engels. Hij werkt op Schiphol als schoonmaker van vliegtuigen. Maar afgelopen december is hij in de hoofdstad al opgepakt op verdenking van mishandeling van een man in een hostel. Maar hij heeft die man toen bedreigd en mishandeld, zo denkt de recherche. En afgelopen maart, nog voor de moord op Karin, is hij aangehouden in datzelfde winkelcentrum waar hij is opgepakt voor winkeldiefstal. Dus hij is al in aanraking geweest met de politie. Verder, blijkt dat hij last heeft van psychiatrische klachten. Hij zit op dit moment ook vast binnen de gevangenis van Zaanstad op een psychiatrische afdeling. En eigenlijk wordt daar waarschijnlijk maandag meer over bekend, hè, wat justitie daarmee gaat doen en in hoeverre dat mogelijk in verband staat met de doden van Karin op 30 maart.
0: En ook wel interessant, want de politie communiceert eerst dat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, een zwervend bestaan leidt, maar het blijkt dat dat ook niet helemaal het geval is, hè?
3: De politie kijkt altijd naar waar sta jij officieel ingeschreven. En als jij geen adres hebt, wat dat betreft, ben jij in de ogen van de politie iemand zonder vaste woon- en verblijfplaats. En hij was pas een paar maanden in Nederland. Hij komt dus uit Italië, dus dat zwervende bestaan, dat is niet op niets gebaseerd. Hij was dus ook in een hostel in Amsterdam, is het idee. Dus wat hij dan in Nieuw-Vennep doet en dat hij dan af en toe op Schiphol is. Maar goed, hij had dus wel een plek waar hij woonde, waar een bed stond waar hij sliep en waar ook volgens de politie schoenen van hem zijn gevonden met daarop DNA.
0: Je verbinding valt heel eventjes weg, Maaike. Even kijken of we je snel weer terugkrijgen. Daar ben je weer.
3: Horen jullie mij?
0: Ja, zeker. Je had het over de schoenen die gevonden werden.
3: Ja, er zijn dus schoenen gevonden die van hem lijken te zijn, met daarop ook DNA-materiaal van het slachtoffer Karin uit Nieuw-Vennep.
0: Okay, ja, het is sowieso een beetje een vreemd verhaal. Dit is natuurlijk een afschuwelijk gedeelte daarvan. Maar in maart van dit jaar werden er dus in een week tijd 2 medewerkers van ABN AMRO doodgevonden. Die 40-jarige Leonie en 59-jarige Karin. Maar Karin bleek ook nog eens een keer de persoonlijke assistent van Leonie. Wat wordt er tot nu toe over verteld als het gaat over of die zaak met elkaar te maken hebben?
3: Nou, als eerste vooralsnog lijken die zaken niets met elkaar te maken te hebben qua misdrijf dan. Maar het is wel eigenlijk een bizar detail. Want Karin is dus op 30 maart om het leven gebracht. En 4 dagen eerder is haar directe collega Leonie uit Amsterdam doodgevonden in de badkamer. En justitie denkt dat ook zij is vermoord. Daar zijn nog niet harde bewijzen voor, maar haar partner, Glenn V, zit vast. En eigenlijk, wat ik heb ontdekt, is dat Karin in die dagen na de dood van Leonie, als je het nog snapt, ook getuigenissen heeft afgelegd bij de politie, ook over haar collega. Dus op het moment dat zij eigenlijk onderweg naar huis op 30 maart om het leven werd gebracht, zorgde dat voor echt een schokgolf. Los van natuurlijk het ontzettende drama voor nabestaanden, ook binnen de ABN AMRO en binnen de politie, van wat is hier aan de hand? Waarom wordt er nu een getuige ineens om het leven gebracht? Maar vooralsnog zijn er geen aanwijzingen en lijkt het erop dat Karin echt op het verkeerde moment op de verkeerde plek was.
0: Ja, aanstaande maandag 13 juli is de eerste zitting in de zaak. Ik kan me voorstellen dat ze dan hier misschien ook al wel wat over willen zeggen. Maar wat verwacht je verder van die zaak?
3: Nou, Het is waarschijnlijk dat Adil Q er niet bij aanwezig is. Hij heeft eigenlijk tot nu toe altijd gezwegen, laat zijn advocaat weten. Hij is ook bij heel veel zittingen achter gesloten deuren niet aanwezig geweest. Maar waar het waarschijnlijk om zou gaan maandag is of hij wordt opgenomen in een soort psychiatrische observatiekliniek, het Pieter Baan Centrum. En daar wordt er dan gekeken door experts wat er met zijn geestestoestand aan de hand is en in hoeverre daar een verband is met de dood van Karin. Dus, nou ja, je kan het lezen bij NH maandag. We zijn erbij.
0: Het is een uitgebreid verhaal wat jullie tot nu toe uitgezocht hebben. Dat artikel is natuurlijk al te vinden bij ons op de site nhnieuws.nl, waar je alles nog eens even rustig kunt checken. En inderdaad, jullie zijn erbij bij die zaak. En dan is er ongetwijfeld meer over te lezen, toch?
3: Zeker, zeker.
0: Goed, dankjewel. Onze verslaggever Maaike Podder was dat.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers. Aan tafel. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Ik ben Karin. Ik ben een Groninger malleboom en ik woon in Purmerend.
10: Ik ben Ron uit Egmond aan Zee.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Te met 8:30 in Driemond is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Geschrokken betrokkenen melden zich vanochtend op het strand bij Wijk aan Zee. Een enorme brand verwoestte daar vannacht 6 strandhuisjes. 1 persoon raakte daarbij gewond. Het slachtoffer moest met brandwonden naar een ziekenhuis. De uitbater van het nabijgelegen strandpaviljoen kan nu zijn ogen niet amper geloven.
14: Ja, dat is zeker een nachtmerrie. Zeker nu de vakantie gaat beginnen en het seizoen gaat starten en het mooi weer is. Denk ik dat iedereen hier heel erg ontdaan en verdrietig van wordt om dit zo te zien.
13: Nou, het is een hard gelach daar. Er is niks meer van over van die 6 huisjes. Veel andere huisjes konden nog wel gered worden door de brandweer overigens. Hoe de brand kon ontstaan vannacht is nog niet bekend. De verdachte van het doden van Karin uit Nieuw-Vennep was een bekende van de politie. Het slachtoffer, medewerker van ABN AMRO, werd eind maart doodgevonden op een parkeerplaats bij het station in haar woonplaats. De verdachte is een 36-jarige man die dus wordt verdacht op basis van DNA-sporen en camerabeelden, vertelt verslaggever Mark Polder, die ook weet dat de man nog onderzocht wordt.
15: Verder, blijkt dat hij last heeft van psychiatrische klachten. Hij zit op dit moment ook vast binnen de gevangenis van Zaanstad op een psychiatrische afdeling. En eigenlijk wordt daar waarschijnlijk maandag meer over bekend, hè, wat justitie daarmee gaat doen en in hoeverre dat mogelijk in verband staat met de doden van Karin.
13: Nou, die maandag 13 juli is namelijk de eerste openbare zitting in de zaak bij de rechtbank in Alkmaar. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten dan inwoners van andere gebieden. Dat maakt Gezondheidsinstituut Nivel bekend. Ze leiden dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen in de IJmond vaker voorkomen. Al leggen de onderzoekers dus geen verband. Gisteren met Tata Steel bijvoorbeeld. Gisteren werd bekend dat het Openbaar Ministerie Tata Steel wel vervolgt voor de schadelijke uitstoot en de gezondheidsrisico daardoor. En Rijkswaterstaat sluit vanaf komende zondag de Wijkertunnel af. Voor 4 weken. De ventilatiesystemen zijn oud en moeten daarom vervangen worden. De omgevingsmanager van Rijkswaterstaat voorspelt veel oponthoud.
16: Kijk, je moet je voorstellen, de Wijkertunnel ligt er niet voor niks. Er gaan heel veel voertuigen gaan er onder het kanaal door. En als we de Wijkertunnel dicht doen, dat betekent dat alles via de Velsertunnel moet. Dat past niet. Dus we vragen echt de mensen om bewust te zijn. Reis niet. Als dat kan, werk thuis. Reis anders of reis samen. Dat is echt onze boodschap.
13: Ja, dan komen er wat minder files. Maar files komen er natuurlijk wel. Want als je de A9 helemaal afsluit, dan krijg je gedoe. Extra drukte wordt natuurlijk verwacht in de Velsertunnel. En mensen die met je doorgaand verkeer zijn, willen ze liever via de Koentunnel hebben.
12: Ja, reis niet, zegt hij. Hè?
13: Reis niet, gewoon stop ermee.
12: Blijf gewoon thuis, doe de gordijnen dicht.
13: En mocht dat er hulp
12: meer doen, ja.
13: Ja, inderdaad, reis niet. Nou, ik snap best dat ze een beetje vol op het orgel gaan. Want het is wel vervelend natuurlijk, zo'n hele A9.
12: Zeker weten, ja.
13: Maar het is ook vakantietijd, hè? Dus ook even geen paniek.
12: Nee, laten we dat zeker niet doen. Ja. Hoe lang bleef dit ding nou dicht?
13: 4 weken.
12: Potverdorie.
13: Nou, dus dat is dan de hele zomervakantie eigenlijk.
12: Ja, eigenlijk wel, ja. Tegen de tijd dat alles weer een beetje opgestart wordt, zou die in theorie weer open moeten zijn. Dus. En dit is allemaal voor het ventilatiesysteem.
13: Ja, dat zijn.
12: Dan kun je binnenkort, als je in de file staat, je haar doen waarschijnlijk.
13: Ja, maar dat sowieso, hè, want ze blazen eigenlijk continu die
12: Lucht eruit.
13: Ja, die lucht moet eruit geblazen worden.
12: Ja.
13: Dus je rijdt eigenlijk altijd een beetje met de wind mee in zo'n tunnel.
12: Of vandaar dat hij al zoveel harder gaat.
13: Ja, zeker. Ja,
12: behalve omhoog, dat had weer een stuk langzamer. Ja.
13: Inderdaad, ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
17: Pieter, goedemorgen.
12: Jan, hoe staan we ervoor? Is het nog steeds, als ik hier naar buiten kijk, is het in Hilversum in ieder geval lekker zonnig, Jan?
17: Ja, het is nagenoeg overal zonnig in de provincie. Het kan zijn dat er nog wat bewolking binnencijpelt vanaf het IJsselmeergebied. Want er zit een groot bewolkingsgebied boven het noorden en oosten van het land. Dat hangt samen met de grens tussen subtropisch en polaire lucht. Die grens die ligt een beetje boven Groningen en min of meer stil. Langzamerhand zal die bewolking daar gaan oplossen. Of althans vooral in het oosten, het noordoosten, Groningen en Drenthe blijven toch wel wat kwetsbaar voor die lage bewolking. Maar bij ons is het zonnig en blijft het vandaag overwegend zonnig. Behouden ze dus een paar wolkenveldjes. En de temperatuur die is nu op een niveau van 18 tot 19 graden. Het wordt vanmiddag op Texel 23 graden. En in de regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi 25 tot 26 graden. Waarschijnlijk ook in de Zaanstreek.
12: Heerlijk.
17: Dus, en een zwakke tot matige wind uit het noorden, dus fraai weer. Hebben we te danken ook aan een hoge drukcel ter hoogte van Texel in de loop van de dag. Nou, morgen blijft de luchtdruk hoog boven de Noordzee. De lucht is nog wel wat vochtig, dus in de ochtend kan er boven zee, vooral in de nacht zien we dat dan gebeuren, lage bewolkingen mist ontstaan die zich dan weer wat gaan uitbreiden. Maar morgenochtend lost dat geleidelijk weer op. En de rest van de dag is het zonnig met temperaturen die uiteenlopen van 24 graden op Texel tot plaatselijk 28 graden in het zuiden van de provincie. En de noordoostwind die er dan staat is zwak tot matig en aan de kust af en toe vrij krachtig. Nou, in het weekeinde weinig verandering. Het is droog, het is zonnig en de temperatuur komt uit op waarde boven 25 graden op de meeste plaatsen. In de Noordkop en op Texel omstreeks 24, 25 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten. Fraai weer dus dankzij hoge druk ten noorden van ons land. Dat blijft begin volgende week zo, dus verandert weinig. Pas in de loop van volgende week zou er een keer een bui kunnen vallen met onweer. Maar dat is eigenlijk pas na half juli het geval.
12: Ja.
17: Na 15 juli dan nemen de onweerskansen toe. Voor de rest is het stabiel, warm en zonnig zomerweer. En de hoge temperaturen van 30 graden en meer, die zien we eigenlijk alleen in het zuiden van het land. Misschien ook in het midden een aantal dagen. Maar in het grootste deel van onze provincie blijft de temperatuur dus net onder de 30 graden.
12: Ja, eigenlijk ideaal, Jan. Toch, als je toch zomerweer wil hebben en het niet al te heet, dan zit je in Noord-Holland eigenlijk perfect.
17: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja, ja.
12: Maar qua regen, want ik had vanochtend vroeg Jan Ham uit Nieuw-Vennep aan de telefoon. Die zei dat hij bij de boerderij waar hij werkt, dat daar toch de wintervoeding al aangebroken wordt voor de dieren op dit moment. Omdat het gras gewoon niet meer groeit.
17: Nee, het is te droog. En er kunnen een paar forse buien, zoals 2 weken geleden met dat noodweer.
12: Ja, dat is leuk.
17: Daar, dat is maar tijdelijk. En die is dan zo weer weg, hè?
12: Ja, een wat langdurige meer regen zou voor iedereen die in die business zit wel welkom zijn. Maar daar kunnen we nog lang op wachten. Dus als ik je goed begrijp.
17: Ja, zeker. Ja, okay. Dat is nog niet
12: aan de orde. Nee. Oké, Jan, we zijn op de hoogte. We gaan ervan genieten en we spreken elkaar later.
17: Doen we.
12: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
18: 9 files hebben we en je krijgt een paar langste. Allereerst die op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord. 10 minuten, dat komt door wegwerkzaamheden. De A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer, tussen Landsmeer en Zeeburg 5 minuten. En op de N99 ten Hoever richting Den Helder, tussen de aansluiting met de N240 en afrit Anna Palona, net iets meer dan 5 minuten.

0: Katje, Gretjes hier met A Little More. Ja, en dan gaan we natuurlijk naar het nieuws van, ja, toch echt vandaag.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, want 6 strandhuisjes tussen Velsenoord en Wijk aan Zee zijn vannacht volledig verwoest door een brand. Ons verslaggever Samantha de Groot, die staat daar op het strand. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Ja, wat is daar vannacht nou allemaal gebeurd precies?
3: Nou, zo rond 2 uur kwamen de eerste meldingen binnen dat er een brand was. Die brand is ontstaan in 1 vakantiehuis vermoedelijk. Zo'n typische zomers vakantiehuisje die je op zoveel plekken langs het Noord-Hollandse strand ziet. En al snel sloeg het vuur over naar de andere huisjes. In totaal zijn er 6 recreatiewoningen totaal verwoest. De omwonenden die moesten ook hun huis uit. Er sliepen mensen in de getroffen huisjes. In ieder geval is bevestigd dat in 1 huis mensen sliepen. Die zijn eigenlijk wakker gemaakt door omwonenden die de brand zagen ontstaan. En ja, ik sta nu op een paar meter afstand van die echt tot op de grond afgebrande woningen. Het is een verschrikkelijk gezicht. Het is een nachtmerrie voor die eigenaren. Ik zie alleen maar zwart. Ik zie as. Van 1 vakantiehuis zie ik nog de contouren. En is een klein gedeelte van de keuken nog te identificeren aan de hand van dat ik 1 pan op het vuur zie staan. Dat is het meest linkerhuis. Dat is afgebrand. En ja, de situatie hier nu op het strand is dat de eigenaren, maar ook de mensen die vannacht uit de omliggende zomerwoningen zijn gehaald, ja, die staan hier eigenlijk ontredderd te kijken van hoe kan dit? Er is overigens ook nog niets bekend over de oorzaak. Dorpsbewoners uit Wijk aan Zee, die komen nu ook kijken. En iedereen, ja, handen voor de mond van de schrik. Ik sprak strandpaviljoenhouder Rob Veijen en hij was er ook bij vannacht.
4: We lagen in een hele diepe slaap. En vervolgens werd ik gebeld door de eigenaar van exploitatiemaatschappij Bad Zuid, Jeroen van Zorn. En die belde mij dat er brand was bij de strandhuisjes. Dus ik heb mijn kleren aangetrokken en ik ben hierheen gereisd. En daar troffen we aan een megabrand bij de huisjes. Dat ik dacht van jezus, het gaat nu wel erg hard.
3: Ja, 6 huisjes in totaal afgebrand. Ja. Wat kan je omschrijven wat je zag vannacht?
4: Ik zag een hele grote vuurhaard, wat niet zomaar onder controle te krijgen was. En we hebben onwijs een mazzel dat we niet heel veel wind hadden. Dus door de goede actie van iedereen is het denk ik bij 6 huisjes gebleven. En niet bij meer.
3: Ja, want wat was die goede actie dan?
4: Er kwam een show voorbij. Die heb een huisje naar voren kunnen drukken. Ik vond dat de brandweer goed werk leverde met z'n allen. Er waren genoeg hulpdiensten omheen. De brandpunt die functioneerde goed met de slangen en de aansluiting. Dus wat dat betreft denk ik dat het beperkt is gebleven.
3: Ja. Het is tussen op het strand tussen Wijk aan Zee en Velsen-Noord. We zijn nu op de plek des onheils. Ik zie hier ook het huisje dat inderdaad naar voren is getrokken. Er staan hier wat eigenaren ook. En nachtmerrie.
4: Ja, dat is zeker een nachtmerrie. Zeker nu de vakantie gaat beginnen. En het seizoen gaat starten en het mooi weer is. Denk ik dat iedereen hier, ja, heel erg ontdaan en verdrietig van wordt om dit zo te zien. Dit is heel teleurstellend.
3: Weet jij al iets over de oorzaak?
4: Nee, over de oorzaak is nog niks bekend. Ik weet daar nog niks van.
0: Nee, kortom, dat zal ongetwijfeld onderwerp van gesprek zijn daar op het strand. Want ja, merk je dat het normale leven ook wel een beetje zijn gang gaat daar inmiddels op de vroege ochtend, Samantha?
3: Nou, het strand is hier op dit moment heel erg breed. Ik zie aan de vloedlijn weer de mensen hun hond uitlaten. Ik heb zelfs al mensen gesproken die geen idee hebben wat voor drama zich hier vannacht heeft afgespeeld. Maar dat dit nog echt de hele zomer een enorme impact hier zal hebben op de eigenaren van deze hier tientallen zomerwoningen en prachtige strandhuizen. Nou, dat is mij wel duidelijk.
0: Dankjewel. Onze verslaggever Samantha de Groot daar op het strand van Wijk aan Zee, waar 6 strandhuisjes volledig zijn verwoest door brand vannacht.

0: Edcilia Romli met Hemel en Aarde. Ann,
1: ja.
0: Zometeen wil ik het even met je hebben over iets wat ik niet voor elkaar krijg met AI.
1: Met AI?
0: Daar schijnt alles mee te kunnen, behalve dit. Zometeen meer naar Gilbert O'Sullivan.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week brengen de Rolling Stones hun nieuwe album uit. En hoewel de mannen allang van hun pensioen zouden mogen genieten, peinzen ze er echt niet over om te stoppen.
2: In Over de Top komen wij daarom met artiesten die ondanks hun leeftijd nog volop aan het werk zijn. Zoals deze gouden ouwe.
1: 86 jaar schoon aan de haak, maar nog volop aan het optreden.
2: En ook zij weet van geen ophouden.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Echt knap.
3: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de Bazaar.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Ik ben Wim Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
8: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen, de man die verdacht wordt van een...

0: Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
1: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
0: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
3: 6 files hebben we en je krijgt de langste 2. Allereerst die op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord 5 minuten. Dat komt door die wegwerkzaamheden. En op de N201 van Hilversum richting Uithoren. Tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot een kwartier vertraging.
4: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: De ontbijttafel.
15: Met Pieter Kok.

0: de Jommeliek. Maar don't you want me. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Het is inmiddels 9:09 op een, ja, wat we wel zeggen, best wel lekker zonnige start van de donderdagochtend. We schrijven vandaag 9 juli. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, we zijn allemaal heel erg enthousiast over AI, hè?
2: AI.
1: Nou, ik niet, hoor.
0: AI, dan wel?
1: Nee, ik vind er niks aan.
0: Nou, dat is lekker voor je, maar dan heb je wel pech, want iedereen gaat er enorm mee aan de haal.
1: Ja.
0: En dan heb ik het niet over het editen van bepaalde plaatjes of iets dergelijks, hoor, want dat is allemaal leuk en aardig dat dat kan. Maar daar kan natuurlijk een heleboel meer mee. Je kunt er goed dingen mee zoeken, bijvoorbeeld, hè? Een soort uitgebreide zoekmachine-achtige frats.
1: Ja, moet je wel nog even checken.
0: Nee, maar kun je er een wolle sjaal mee breien? Nee, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Nee, laten we eerlijk zijn, dat gaat niet. Mm-hmm. Dus absoluut, er zijn dingen die het niet kan.
1: Ja.
0: Maar er zijn wel dingen waarvan ik inmiddels begin te denken, waarom kan die dat niet?
1: Oké. Okay.
0: En dat ik denk, waarom moet ik hier zelf nog mijn best voor doen?
1: Want waar gebruik je het voor? Dingen op te zoeken en zo?
0: Nou, ik gebruik het bijvoorbeeld voor, kun je even uitleggen hoe dit en dit ook weer in elkaar zit?
1: Mm-hmm.
0: En dan, nou, dan gaat een heleboel bronnen opzoeken. Nou, allemaal op zich best wel handig systeem.
1: Mm-hmm.
0: Maar, ik heb 2 honden, zoals je weet. En ik was de borstels van de honden kwijt. En dan kun je dus aan niemand vragen waar die liggen. En dat vind ik dan...
1: Heb je niet aan ChatGPT gevraagd?
0: Nee, maar ik dacht, er was dus een moment dat ik dacht van waarom... Ja, ik zou het eigenlijk even moeten... Ik heb een vraag.
2: Ja.
0: Als ik een vraag heb, ga je naar ChatGPT.
1: Is dat nu jouw Pavlov-effect geworden?
0: Nou, blijkbaar, ik moet eerlijk toegeven dat ook als ik een krant vast heb...

0: heb, dan probeer ik wel eens in te zoomen met mijn vingers. Ja. En dat werkt ook niet zo natuurlijk. Nee. De ogen worden ook wat slechter. Ik ben ook geen 18 meer. Dus dat soort dingen zit erin. Maar dat begin ik dus ook tegen te komen met dingen die ik kwijt ben. En dat zijn dan in dit geval, gaat dus om de borstels voor de honden. Weg, kwijt, gisteren echt uur gezocht. Mm-hmm. Niet te vinden. Maar ergens op mijn netvlies zie ik ze zo liggen. Weet je wel? Ja, ja. Dan heb je wel eens met iets, dan kunnen die ook je sleutels zijn. Ja, liggen altijd daar. Of ik heb ze daar voor het laatst gezien. Ja. Ik kan alleen maar daar liggen. Nou, daar ligt het dan niet. En dan denk ik dus automatisch van, nou ja, dus als ik ze ergens zie liggen, dan weet de AI misschien ook wel waar ze liggen. Maar dat is dus niet zo.
1: Heb je AI lekker meegenomen door je huis? Ben je even gaan filmen?
0: Dat is heel grappig dat je het vraagt. Ik zat dus wel te denken, je hebt van die brillen tegenwoordig waar een camera in zit.
1: Oh, ja.
0: Nou, je zou er in theorie natuurlijk iets op los kunnen laten, dat hij gewoon altijd met je meekijkt. En als je dan wat kwijt bent, dat je kunt zeggen, heb jij deze dingen toevallig voor? Dan laat je me een plaatje zien van die borstels. Waar heb je deze voor het laatste? Ben ik die tegengekomen? Weet hij het nog.
1: Het zou toch niet leuk zijn als je nooit meer iets kwijt bent in je leven? Dat is toch een hele ervaring.
0: Ja, meen je dat serieus?
1: Ja, natuurlijk. Waarom niet?
0: Ik vond het niet leuk hoor gisteren dat ik ze kwijt ben. Ik ben nog steeds kwijt.
1: Ben je ze nog steeds kwijt?
0: Ja.
1: Je hebt van die AirTags, hè? Kun je ook gebruiken. Kun je overal opplakken.
0: Ja, zeker. Maar dat doe je niet op een hondenborstel. Komt er wel op neer dat ik straks nieuwe borstels moet gaan kopen.
1: Nee, je moet gewoon nog even goed zoeken.
0: Ja, wat denk je dat ik gedaan heb tot nu toe?
1: Waar heb je ze voor het laatst gezien?
0: Op ChatGPT. Nee, maar waar heb ik ze laatst gezien? Ja, ergens buiten op een randje, denk ik.
2: Buiten
0: op een
2: randje.
0: Ja, ook bij de afkukelafdeling heb ik gekeken, ja. Niet te vinden. Ja, we gaan hier samen ook niet uitkomen. Het zou heel gek zijn als jullie nu opeens zeggen, ze liggen daar. Ja, nou, want dan...
2: Nee, ik weet het niet.
0: Oh.
2: Ik heb ze hier. Nee.
0: Verrassing.
2: Nee, maar Pieter, zijn gewoon een paar hele ouderwetse, handige regels waarvan je weet dat het altijd werkt. Hè?
0: Zoals?
2: Dus als jij iets vergeten bent gewoon om...
0: Teruggaan naar de plek waar je...
2: Terug naar de plek waar jij...
0: Ja.
2: Dat is ook met die borstels zo. Daar heb je geen alternatieve intelligentie of hoe heet het allemaal, kunstmatig.
0: Artificieel, ja.
2: Heb je allemaal niet nodig, Piet. Gewoon,
0: wat moet ik doen?
2: Oude trucs. Even terug naar de plek waar je ze het laatst gezien hebt.
0: Ja. En dan in de afkukelhoek.
1: Maar heb je het wel gevraagd aan ChatGPT?
0: Nee, ga het misschien toch doen.

0: Jimmy James en de Vagabonds met I'll Go Where the Music Takes Me.
1: De ontbijttafel.
2: Ik krijg veel tips.
3: Waar je borstels liggen.
2: Over de hondenborstels. Ja. Als je honden een hekel hebben aan de borstels, hebben ze de borstels waarschijnlijk begraven, krijgen we binnen.
3: Dat zou lachen zijn.
2: Vraag de honden gewoon waar de borstels zijn. Zij kunnen het ruiken. Ja, waarschijnlijk wel. Maar dan moet ik wel...

0: anders laten ruiken. Want nou ja, goed, wordt heel ingewikkeld.
1: Heb je slimme honden?
0: Eentje durf ik wel slim te noemen. De ander, dat is echt...
1: Nee, een beetje dommig.
0: Nou ja, er wordt wel gereden, maar er zit niemand achter het stuur.
1: Oh ja.
0: Het is echt een schat van een beest.
1: Nou, misschien komt hij wel met de borstel terug, je weet het niet. Ja.
0: Goed jongens, weet je wat er ook allemaal te gebeuren staat? Dat is morgen.
2: Live vanaf het strand in Castricum.
0: Jawel! Leuk. We zijn morgen met NH vanaf 10 uur. De hele dag tot 6 uur op het strand in Castricum. En kun je langskomen? Hartstikke leuk. Doe dat vooral. En zandsculpturen kunstenaar Maxim Gazendam, die komt ook. En die heeft gisteren alvast eventjes in de uitzending een beetje verteld wat hij gaat doen. Heb jij gemist misschien, Frank? Maar hij gaat daar een sculptuur maken.
3: Kijk.
0: En dan krijgt hij dus ongeveer 8 uur de tijd voor. 7 tot 8 uur de tijd.
3: Oh.
0: En hij zegt, dat wordt een tafelmodel sculptuur.
3: Tafelmodel?
0: Ja. Van, van 50 bij 50 bij een meter.
3: Ja, zoals de koelkast.
0: Ja. Precies, die is dan 60 bij... Nou ja, doet het niet toe. Maar
3: 60?
0: Ja, voor mij is al 60. Is het voor jou maar 50?
3: Ga niet om de grote...
1: Jongens, we gaan niet over toe voor een koelkast.
0: Zeker wel.
3: Gaat erom wat je ermee doet, Piet.
0: Ja, en wat je er koud in houdt. Nou goed, hij gaat best wel een mooi kunstwerk maken. En heeft dus gisteren opgeroepen. Hij zei, ja, jij mag gewoon insturen wat je wil dat ik maak. En als je een suggestie hebt.
1: Leuk.
0: Die zijn binnengekomen, maar die mogen ook nog binnenkomen via 088-850-51-52. Wat ik langs zag komen, vond ik dus heel leuk. Muiderslot.
3: Ah, goed.
1: Ja.
0: Want dan maak je een zandkasteel, ja, maar dan natuurlijk echt op hoog niveau. Hè?
1: Ja. Ja, inderdaad.
0: Dat zou ik wel echt gek vinden.
3: Heel leuk.
0: Maar hij zei ook van ja, ik kan misschien ook nog kleine Noord-Hollandse elementen erin verwerken. En ik ga een uitdaging ook niet uit de weg.
1: Ja.
3: Zeetje.
0: Ik kwam natuurlijk meteen met een windmolen aan. En dan een oud model, zeg maar.
3: Ja, snap ik.
0: Dus want anders sta je in Almere voor je.
3: Ja,
0: dat moet je ook niet hebben.
3: Snapt niemand. Nee.
0: Mocht je dus iets in willen sturen wat hij zou kunnen maken in dat zandsculptuur. En wil je komen kijken, dan moet je zijn bij Strandtent Deining in Castricum. Want daar vindt het allemaal plaats. Morgen dus vanaf 10 uur. Dan zit iedereen daar lekker een mooi programma te maken vanaf het strand. Ja,
1: heerlijk, echt leuk. Mooi weer erbij.
0: Ja, prachtig weer erbij. Zou het zeker doen. En mocht je wat in willen sturen voor wat het zandsculptuur in zich zou moeten hebben. 088-850-51-52. Wil je nog iets zeggen, Anne?
1: Nee, ik zat hierover na te denken wat ik dan zou willen.
0: Wat zou je dan willen?
3: Wat zou je willen?
1: Nou, weet ik niet. Misschien wel de Zaanse Schans of de kaasmarkt of zo.
3: Oh ja, leuk.
0: Ja, leuk. Gewoon een heel stuk kaas.
1: Nou
0: ja,
1: of heel Texel gewoon.
0: Gewoon heel Texel erop.
3: Heel Texel?
0: Ja. Ja, dat is misschien best een goed idee. 50 bij 50 bij een meter. Lukt
1: precies.
0: Ja,
1: waarom niet?
0: Paar lammetjes in de rij.
3: Ja, paar lammetjes.
1: Heel leuk.
0: Dansend op het dak van Muiderslot. Succes!
4: De ontbijttafel.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Ik ben Maria en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Marianne en ik kom uit het prachtige Haarlem.
13: Ik ben René, Tornema. Thuis in heel Noord-Holland.
14: NPO NH.
15: Het is 9:30 en Nieuw-Vennep is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De politie gaat ervan uit dat de Nederlandse criminelen betrokken waren bij de hack van telecomprovider Odido eerder dit jaar. Dat sterke vermoeden is mede gebaseerd op het feit dat de hack begon met een telefoontje van een Nederlands sprekende man naar de klantenservice, zegt de politie nu. Het onderzoeksteam van de recherche roept die beller met klem op om zichzelf te melden bij de politie. Gebeurt dat niet, dan wordt zijn stem op een later moment mogelijk openbaar gemaakt. Bij de roemruchte Odido-hack door Shiny Hunters een paar maanden geleden werden miljoenen klantgegevens van Odido buitgemaakt. En de grote brand op het strand bij Wijk aan Zee vanochtend heeft vannacht minimaal 6 strandhuisjes verwoest. De brandweer was daar uren bezig vannacht met het blussen, vertelt de veiligheidsregio. En intussen komen teleurgestelde betrokkenen aan op het strand. Die kunnen eigenlijk amper geloven wat ze zien.
17: Ja, dat is zeker een nachtmerrie. Zeker nu de vakantie gaat beginnen en het seizoen gaat starten en het mooi weer is. Denk ik dat iedereen hier heel erg ontdaan en verdrietig van wordt om dit zo te zien.
16: Bij de brand raakte 1 persoon gewond en moest met brandwonden naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat sluit vanaf komende zondag de Wijkertunnel voor 4 weken. De ventilatiesystemen zijn oud en moeten daarom vervangen worden. De omgevingsmanager van Rijkswaterstaat verwacht de nodige files.
18: Kijk, je moet je voorstellen, de Wijkertunnel ligt er niet voor niks. Er gaan heel veel voertuigen gaan er onder het kanaal door. En als we de Wijkertunnel dicht doen, dat betekent dat alles via de Velse Tunnel moet. Dat past niet. Dus we vragen echt de mensen om bewust te zijn. Reis niet. Als dat kan, werk thuis. Reis anders of reis samen. Dat is echt onze boodschap.
16: Ja, vooral bij de Velsertunnel, de A22 dus, wordt veel drukte verwacht. Doorgaand verkeer van buiten de regio Eimond wordt geadviseerd om via de Koentunnel te rijden. En een chauffeur van een vuilniswagen heeft vanmorgen zijn wagen leeg moeten kieperen op straat in Zaandam. Dat deed hij nadat er rook uit de wagen kwam. De chauffeur bedacht zich geen moment en gooide het afval op straat om te voorkomen dat de hele vrachtauto vlam zou vatten. Bergafval is uiteindelijk door de brandweer geblust. Wat er precies in brand is gevlogen, dat is nog onduidelijk. Het gebeurt wel vaker natuurlijk in zo'n vuilniswagen. En de Schatkamer, het digitale archief van beeld en geluid in Hilversum, is in een maand tijd meer dan 1 miljoen keer bezocht. Dat laat de directeur weten vandaag. Het gaat om 1 miljoen bezoeken vanaf verschillende apparaten. En dan wil jij natuurlijk, Pieter, weten. Zeker. Welke dan?
15: Ja, waar hebben we dan met z'n allen naar zitten kijken dat we dachten, oh, eindelijk kan ik dit eens even terugzien.
16: Ja, nou, series. Even series doen. Jeugdsentiment series. Flores natuurlijk. Over die ridder. Rutger Hauer in de hoofdrol. Zwiebertje.
15: Ja, leuk op zich.
16: Joop Doderer of zo heet hij, geloof ik. Q&Q natuurlijk, uit de jaren 70.
15: Oh, dat is allemaal echt voor mijn tijd, hoor.
16: Voor jou,
15: zit jij nou al te roepen al?
14: Q&Q?
15: Ja.
14: Keek altijd bij de vriendin van mijn moeder.
15: Q&Q?
14: Ja.
15: Wanneer was dat? Wanneer werd dat uitgevonden?
16: Hoe oud ben jij?
15: Hoe oud ben jij eigenlijk?
14: En Floris keek altijd met mijn vader.
16: Hoe oud ben jij eigenlijk?
14: Dat was altijd op zondag.
15: Maar wacht even. Q&Q, KRO, in Nederland 1. 1974 werd dat uitgezonden. Dus ik weet niet precies wat voor teletijdmachine je daar had staan.
14: Dit soort dingen zitten gewoon in de herhalingen. Net als Floris. Was heel lang nog op tv.
16: Oké.
15: Maar op welke...
14: Dit ken jij niet?
15: Nee, ik heb dit nooit gekeken.
14: Floris ook niet?
15: Nee, maar ik keek allemaal heel rustig. We hadden in die tijd De Tros, toen ik jong was.
16: De Tros.
15: En er werd uitgezonden The A-Team, Airwolf, MacGyver. Dan had je al deze Nederlandse troep niet nodig, hoor.
16: Hè?
15: Ja, man, was kikker toch?
16: Maar ja, die zitten niet in het schatkamer.
15: Nee, die zitten
16: schatkamer.
15: Niet in het archief.
16: Maar wel met zo'n busje met die deur open, natuurlijk The A-Team.
15: Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,
16: pam, pam, pam. Hoe oud ben jij eigenlijk?
15: Wat een serie was het,
16: hè, jongens. Staat ook nog over, trouwens.
15: Oh.
16: Iets recenter.
15: Mag ik heel even een stukje, vind je het goed?
16: Van The A-Team.
15: Oh, als je dit zag, jongen, op de televisie. Ik kon niet terugkijken ook, hè, Ann? Ik leg het maar even uit, voor de duidelijkheid.
16: Ja, hoor.
15: Heerlijk, kan uren luisteren. Ja, ik zit weer helemaal boven op de slaapkamer van mijn ouders bij de grote televisie.
16: Hé, hey,
15: ja.
14: Gezellig.
15: Ja, we hadden geen televisie in de woonkamer. Dat vonden ze niet netjes of zo.
14: Maar op de slaapkamer wel?
15: Ja.
14: Oh, oké.
16: Okay. Jij trapt ook overal in.
15: Ging daar kijken, ja. Ja, dat vonden ze blijkbaar wel netjes. Ja, nou goed, ik stel geen vragen verder, jongens.
16: Gaan we roepen dat er nog meer nieuws te vinden is in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
19: Vanochtend schijnt over het algemeen de zon. Maar het oosten van de provincie kan soms wat te maken hebben met lage bewolking die over het IJsselmeergebied dichterbij komt. Vanmiddag en vanavond is het echter weer zonnig en uiteraard droog. Temperaturen lopen uiteen van 23 graden op Texel tot zo'n 26 graden in het zuiden van de provincie, en de wind waait zwak tot matig uit het noorden, vanavond uit het noordoosten. Morgenochtend wellicht nog wat bewolking, voor de rest zon en temperaturen tussen 24 graden op Texel en 28 graden in onder meer de regio Amsterdam en het Gooi. De wind is morgen meest matig en later aan de kust vrij krachtig uit het noordoosten.
15: Jan, dankjewel. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB. Het is steeds wat rustiger aan het worden op de weg, hè, volgens mij.
14: Ja, eigenlijk wel. Twee files hebben we. Eentje op de N99 van Den Oever richting Den Helder, tussen de aansluiting met de N240 en Den Helder 5 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En op de N201 van Hilversum richting Uithoren, tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot, 10 minuten.

0: één programma waar je zowel Olita Adams te horen krijgt als Edcilia Romini. Hier gebeurt het Never Knew Love.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, hij is zeker gaaf. Hij is roestvrijstaal. Mm-hmm. En hij is deel plastic, maar wel geel plastic. Waardoor het lijkt alsof het een stukje kaas is. Ook omdat er gaatjes in zitten.
2: Cheddar.
0: Cheddar.
2: Zo geel is hij wel, toch?
0: Ja, hij is wel een beetje cheddar geel. Dat ben ik wel met je eens. Maar hij is ook wel een beetje buitenkant van een Noord-Hollandse kaasgeel. Buitenkant.
2: Goed punt.
0: Toch? Goed, hoe win je hem? De ontbijttafel kaasgaven exclusief hier en alleen hier te winnen. Het is eigenlijk heel makkelijk. Je hoeft alleen maar even het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar vlot het woord kaasgaaf zegt. Geen 2 keer, geen 4 keer, geen 80 keer. Gewoon 3 keer achter elkaar kaasgaaf zeggen. Dat gaat als volgt. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
2: Is dat vlot?
0: Ik vind dat vlot genoeg. Ja.
2: Oké. Okay.
0: Het ligt er ook een beetje aan de leeftijd, hè? Mocht je hoger op leeftijd zijn, dan is er ruimte voor een wat langzamere kaasgaaf. Daar ga ik heus niet heel moeilijk over lopen doen. Maar zeg je eerst goedemorgen. Zeg je eerst je naam. Neem je de telefoon op altijd door te zeggen hey, toedeledokie. En dan zeg je 3 keer kaasgaaf. Nee. Dan krijg je helemaal niks.
2: Nee. Goed.
0: Je krijgt het alleen als je 3 keer achter elkaar gewoon het woord kaasgaaf roept. Toch zo makkelijk is het. 088-850-5152. Daar heb je naartoe. Mocht je niet kunnen appen, dan pak je die telefoon en dan draai je dat nummer gewoon. Krijg je Anna aan de lijn en dan zet die jou alsnog op de lijst. Ik denk dat dit je wel lukt. Zometeen hoor je of het ook echt lukt. Na de Little River Band. Hey.

0: wat is dit goed, hè?
1: The Little River Band met It's a Long Way There.
2: Hij is gaaf.
3: Gaaf.
2: De ontbijttafel kaasgaaf.
1: Oké, nu tijd voor serieuze zaken. We gaan een kaasgaaf weggeven. Ann, ben jij er helemaal klaar voor?
4: Helemaal.
1: Oké, dan gaan we iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Dit begint goed.
5: Kaasgaaf.
1: Jawel! Is gewoon goed. En goed is goed. Met wie spreek ik?
5: Met Menno.
1: Menno, ik mag je feliciteren. Hij is helemaal voor jou, hoor. De ontbijttafel kaasgaaf.
5: Ja, dankjewel.
1: Ja, en waar komt hij te liggen bij jou, Menno?
5: Ja, ik denk gewoon in de keukentafel, zeg maar. De keukenla. Ja.
1: In de keukenla, maar niet in de keukentafel, toch?
5: Nee.
1: Ja, dat mag. Dat moet je zelf weten. Ja. Het is jouw kaasgaaf vanaf nu. Dus,
5: verborgen ruimte.
1: Ja. Nee, hartstikke goed. In de lade ligt hij ook het liefst. En wat voor kaas wordt er doorgaans mee gesneden bij jou thuis, Menno?
5: Dat wordt jong belegen, zeg maar.
1: Jong belegen?
5: Oh, ja.
1: Wat goed zeg. En waar kom jij oorspronkelijk vandaan, Menno? Vraag ik heel even voor de Noord-Hollandse liefhebbers onder ons.
5: Ik kom oorspronkelijk uit Klessinaveen.
1: Ja, precies. Nee, heb ik het toch goed gehoord.
5: Ik ben in vakantie op Noordwijk en ik heb hem even op NH staan. Dus
1: nou, geweldig.
5: Mooi zender.

0: Je had echt drummer moeten worden, wat mij betreft, Bart. Dat was echt, toch?
1: Ik weet niet of het mensen daarmee lastig moet vallen.
0: Daar ook al mee.
1: Een beetje op tafel trommelen, dat gaat dan nog wel. Maar als het op de maat moet, dan haak ik al sneller.
0: Wordt het opeens een heel erg lastig verhaal. Bart Slim, jij gaat beginnen aan je goeiemorgen. Wat ga je doen? Zometeen zo de dag voordat je daadwerkelijk het strand op gaat.
1: Ja, jeetje man, wordt een bijzondere dag morgen. We gaan al pas een beetje in die zomerse stemming proberen te komen. Les Humphries Singers met Mexico. En Ruben Heijn met It Feels Right. Lekker liedje is dat. Die komen allemaal aan het begin van de uitzending. En dan doe ik een bakkie met Rick van der Burg. Hij was laatst ook al de gast. Hij is die ultrarunner. Bezig met die voorbereiding op die krankzinnige wedstrijd in september. Meer dan
0: 3 maanden.
1: Ja, idioot. Ik ben benieuwd hoe die in de wedstrijd zit.
0: Dat gaan we zo meteen horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen na Don Henley over zomer gesproken.

0: alles live op radio en tv bij NH.
1: Tot morgen op het strand van Castricum.
0: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Dit is een uittip.
9: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.

0: Zij was op haar beurt de directe collega van een vrouw die een paar dagen eerder ook al onder verdachte omstandigheden overleed. De beruchte Odido-hack eerder dit jaar begon waarschijnlijk met een telefoontje aan de klantenservice van een telecombedrijf. De politie dreigt nu de stem van dat telefoontje openbaar te maken als diegene zich niet gauw meldt. En geschrokken betrokkenen melden zich vanochtend op het strand bij Wijk aan Zee. En een enorme brand verwoestte daar vannacht 6 strandhuisjes. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allach aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De verkeersinformatie dan van de ANWB. Nou, die wegwerkzaamheden op de A1 en de A9 die zijn genoegzaam bekend, denk ik zo. Er is nog een stremming bijgekomen, een vertraging. De N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er nu 10 minuten langer over.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Vers aan tafel, vers aan tafel.
13: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
12: Vers
13: aan tafel.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers
13: aan tafel.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Goedemorgen.
19: Met Bart Slim.

0: NH.
1: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Dan zou ik er lekker mee doorgaan, toch? If it feels right. Ruben Heijn hoorde je. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de donderdag op NH. Het kan je niet ontgaan zijn dat die zomer als een lekkere warme deken over ons heen gegleden is weer, hè? Zonder dat we het door hadden. En dat is goed nieuws, denk ik, ook met het oog op morgen. Want dan staan we natuurlijk met z'n allen, althans een groot deel van ons fijne zennetje, op het strand van Castricum. Ja, dat wordt bijzonder. Veel zin in. Dat is allemaal morgen. Eerst even de dag van vandaag. Lekkere muziek, hè, die hoor je tussen nu en 12 uur hier in Goedemorgen. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Kolfje naar de hand van Frank Boer. Hoop gebeurt vannacht daar op het strand. Potverdorie, het strandhuis is daar. Jan Visser combineert straks weer een weersvoorspelling met een ongevraagd kledingadvies. En ik doe zometeen een bakkie met Rick van der Burg. Hij was hier een kleine, anderhalve week, twee weken geleden even te gast. Te vertellen om hoe het staat met zijn voorbereiding op die krankzinnige race in Griekenland in september. Die hardloopwedstrijd waar hij meedoet. Ik ben heel benieuwd hoe het met de voorbereidingen staat. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè, tussen nu en 12 uur. Straks Mary J. Blige en Family Affair. Eerst Mungo Jerry en In the Summertime. En net als voor Nienke Hoekmeijer uit Purmerend, die glimmend van trots de verrichtingen van haar zoon Julius van den Berg in zijn debuut in de Tour de France volgt, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, tijd voor een bakkie met Rick van der Burg uit Weesp. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je was hier natuurlijk een week of twee geleden. En dan had ik natuurlijk even moeten opletten hoe jij je koffie drinkt. Maar ik ga toch even aan je vragen. Wat kan ik voor je inschenken?
2: Ja, cappuccino.
1: Oh, cappuccino.
2: Ja. Met een beetje suiker. Okay. Dus,
1: Nou weet ik het weer.
2: Ja. Niet echt een koffie drinken.
1: Nee, precies. Je moet nog een hoop leren qua koffie drinken.
2: Precies.
1: Die cappuccino die komt eraan. Nou, ik stipte het al even aan. Hè. Een week of twee geleden was je hier te gast. Hier in de studio zat je tegenover me. Om te vertellen over dat onwaarschijnlijke avontuur dat jij aangaat. Het lopen van de Spartathlon. Een race van 246 kilometer in Griekenland. In september moet dat toch allemaal gaan gebeuren. Wij als NH volgen jou in voorbereiding op die race. Nou, laat ik dan meteen met de kampioensvraag stellen. Rick, hoe gaat het met de voorbereidingen?
2: Ja, wel oké. Okay. Ja, het klinkt een beetje negatief, maar ja, weet je, ik ben ook best wel een redelijke voetbalfan.
1: Ja.
2: zoals iedereen wel weet is het WK er en niet op de beste tijden. En de nacht die sla ik over. Maar ja, het is wel vaak tot een uurtje of 12 heb je nog wel wedstrijden. Ja, dan zit ik toch wel even te kijken.
1: Ja.
2: En dan, de kid staat hier gewoon altijd om 6 uur, 7 uur op. Die staan niet een uurtje later op. Dus als je een uurtje later naar bed gaat, dan heb je gewoon een uurtje minder slaap.
1: Ja, en slapen is natuurlijk ook in die voorbereiding een belangrijke factor, rust.
2: Ja. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Dus dat voel ik wel. Dus iets meer focus weer op slaap. Weer gewoon op tijd naar bed.
1: Ja.
2: Maar ja, dat... Goed. Gaat het wel goed, hoor.
1: Nou, goed om te horen. Nou ja, dat lijkt me inderdaad wel lastig. Nou, dat WK is natuurlijk al op een zeker moment voorbij. En dan kan je dan weer volle bak in de focus. En dat slapen weer oppikken. Nou begreep ik, Rick, dat jij morgen iets bijzonders gaat doen. Wat ook allemaal past in dat voorbereiden op die race. Want wat gaat er morgen plaatsvinden?
2: Ja, klopt. Ik ga een zweetanalyse doen. En dan denken mensen van, wat is dat in vredesnaam? Ja. Maar ja, dat is gewoon, ik ga kijken wat er dus in mijn zweet zit. Dat zit dus in de naam. Maar ja, je verliest heel veel zouten tijdens een wedstrijd. En als je die niet goed aanvult, dan stopt je lichaam eigenlijk, dan verkramp je. Kan je je voeding niet meer binnenhouden of opnemen.
1: Okay.
2: Dus dat is wel echt heel belangrijk om te doen. Dus dat is niet echt meer gokwerk. Dat is ook heel persoonlijk.
1: Yeah.
2: Dus de een zweet heel veel en de ander niet. Of in ieder geval veel zouten. Dus dat ga ik nu testen voor het eerst. Dus ik heb ook eigenlijk geen idee wat er gebeurt.
1: Nee, en hoe gaat dat dan? Want ik neem aan dat je dan een inspanning moet leveren om zweet te produceren. En dat tappen ze dan een beetje af of zo?
2: Dat denk ik wel, ja. Je gaat gewoon op een loopband staan.
1: Ja.
2: Zweten. En dan, ik eerlijk gezegd weet ik ook niet echt wat ik moet verwachten.
1: Nou ja, dat wordt nog spannend.
2: Ben wel benieuwd.
1: Misschien dat er gewoon iemand naast je gaat rennen met een flesje. Zo van,
2: precies, alles opvangen. Nou, ik zweet nogal veel.
1: Okay.
2: Dus dat is niet zo heel moeilijk. Maar,
1: maar zweten is denk ik ook belangrijk, toch? Een vocht afdrijven, dat je niet oververhit raakt.
2: Nee, klopt, ja. Ja, nee, kijk, het koelt je lichaam.
1: Ja.
2: Dus als jij dan, als je dat niet goed bijvult, dan raak je dus oververhit.
1: Ja.
2: De afgelopen tijd heb je best wel veel in het nieuws gezien. Dus dat is wel echt heel belangrijk, omdat goed te weten eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, goed te weten wat je moet aanvullen.
1: En die analyse van jouw zweet, die neem je dan weer mee in je voorbereiding. Dan stem je ook je voeding op af en zo.
2: Ja.
1: Dus dat past allemaal. Dat hoort allemaal bij die voorbereiding. Nou staan we natuurlijk aan de vooravond van de zomervakantie. Dat is voor heel veel mensen ook een beetje een periode van weinig doen. Geldt dat voor jou ook? Of is het bij jou juist het tegenovergestelde?
2: Nee, echt compleet tegenovergestelde. de kids hebben wel gewoon vrij. Dus veel leuke dingen doen. Maar zoals aankomend weekend bijvoorbeeld heb ik mijn eerste beetje een soort van test.
1: Okay.
2: Trailrun op de Veluwe van 62 kilometer. En dan die dag daarvoor, dus aankomende zaterdag, ga ik 25 tot 30 kilometer lopen.
1: Okay.
2: Om een beetje moeie benen te creëren.
1: Yeah.
2: Ja, dus, en dan loop van de weken nog een wedstrijd. Maar echt ook heel veel uren trainen.
1: Ja.
2: Dus zo rond de 10, 15 uur. Ja, ga ik zeker aantikken.
1: Wauw.
2: Dus
1: nou, dan ga ik jou daar heel veel succes bij wensen. Ook bij die zweettest van morgen, Rick. Heel benieuwd wat eruit gaat komen. En zullen we dan na mijn vakantie gewoon weer even bellen voor een update?
2: Ja, leuk. Nou, ja, laten we dat doen.
1: Oké, bij deze afgesproken. Je cappuccino is ook klaar. Neem hem lekker mee. En heel veel succes, Rick. En bij je voorbereiding op deze bijzondere race. Rick van den Burg was dat uit Weesp. Oh man, petje over hoor. Nu al voor wat hij gaat doen daar in september. De Spartathlon rennen. Ongelooflijk. Hey, dit is Canyon in Goedemorgen. Op weg naar het nieuws van 10:30 is dit Als ik maar bij jou ben. Goedemorgen.

0: jou.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip. Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent,

0: arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ik ben Siska uit Heilo.
4: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
5: Ik ben Bianca uit Naarden.
6: Ik ben Rob uit Heilo.
7: Ik ben Lisanne uit Amsterdam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 11:20. In Zwanenburg is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit aanwijzingen blijkt dat het namelijk om een Nederlandse man gaat.
11: Een van die aanwijzingen is dat wij ook een gesprek hebben opgenomen. Of er is een gesprek opgenomen waarop de verdachte te horen is. En na analyse van deze stem, zeggen wij van ja, dit zou zomaar een Nederlander kunnen zijn.
10: Ja, de politie heeft de opname dus laten analyseren en op basis daarvan wordt er vanuit gegaan dat de stem echt is. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. De verdachte van het doden van Karin uit Nieuw-Vennep was een bekende van de politie. Het slachtoffer, medewerkster van de ABN AMRO Bank, werd eind maart doodgevonden op een parkeerplaats bij het station in de woonplaats. De verdachte is een 36-jarige man die verdacht wordt op basis van DNA-sporen en camerabeelden. Hij werd een dag na de vondst van het lichaam opgepakt in Nieuw-Vennep. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten dan inwoners van andere gebieden in Nederland. Dat maakt het Gezondheidsinstituut Nivel bekend. Ze leiden dat uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen in de IJmond vaker voorkomen, al leggen deze onderzoekers geen direct verband met bijvoorbeeld Tata Steel. Gisteren werd bekend dat het OM Tata Steel gaat vervolgen voor schadelijke uitstoot. En een chauffeur van een vuilniswagen heeft vanmorgen zijn wagen leeg moeten kieperen midden op straat in Zaandam. Dat deed hij nadat er rook uit zijn wagen kwam, uit de laadbak. De chauffeur die bedacht zich geen moment en gooide het afval op straat om te voorkomen dat ook de wagen vlam zou vatten. De bergafval is door de brandweer geblust. Wat er precies in de brand vloog, is niet bekend. En ja, Bart, ik wil je toch nog even meenemen naar Rotterdam. Ja. Want ja, dit is toch wel leuk, dit. In de geest van Wim Schippers is daar in Museum Boijmans van Beuningen vandaag de roemruchte pindakaasvloer weer te zien. Het Rotterdamse museum heeft namelijk de exclusieve rechten op die pindakaasvloer. En die rechten zijn vastgelegd. Bedanker Wim T. Schippers die ging daar absoluut niet lichtzinnig mee om, vertelt de conservator van het museum.
12: Er moet op een bepaalde manier moet die pindakaas uitgesmeerd worden, zonder al te veel handschrift. Het moet een bepaald soort pindakaas zijn, zonder stukjes noot bijvoorbeeld. Dus dat soort instructies staan erbij. En op zijn Wim T. Schippers is de allerlaatste instructies. Als u over al deze instructies een andere mening heeft, dan is dat ook prima.
10: Ah, valt weer mee dan. Ja.
13: Ja, mooi. Er werd hem ook ooit gevraagd waarom pindakaas, waarom niet bijvoorbeeld jam? Oh ja. Zei die jam, ja, dat kan, maar dan is het geen pindakaasvloer meer.
10: Oh, wat missen we die man nu
13: ja,
10: al.
13: Ja, man, nu al. Ja. Ik ga kijken. Het is sowieso een prachtig museum, ja, van Beuningen. Echt,
10: inderdaad.
13: Een bezoekje van de moeite van een bezoekje waard.
10: Ja,
13: en het depot is ook mooi. Helemaal glazen constructie en zo. Ziet er
10: ja, ja, het is schitterend. Het is ook overigens niet zo dat ze daar in dat museum die rechten hebben dat het dan ook vol staat met die pindakaas.
13: Nee.
10: Dat mogen ze op elk gekozen moment rustig kopen. Dat maakt Wim T. niet uit.
13: Nee, precies. Ja, mooi. Wat een volstrekt unieke persoonlijkheid.
10: Ja, te gek. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Frank. Nou, over volstrekt unieke persoonlijkheden gesproken. Nee. Jan Visser, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Bart.
13: Nou, ik zei het al in mijn openingspraatje. Die zomer die heeft gewoon weer een flinke stap over de drempel gezet. Want het is prachtig weer en dat blijft het voorlopig ook, hè?
14: Ja, zeker. We hebben nog wel steeds toch een klein beetje nog dissonant voor vandaag.
13: Okay.
14: Te maken met die wolkenvelden.
13: Ja.
14: En die samenhangen met de overgangsgrens die boven het noordoosten van het land stagneert. Tussen de polaire lucht boven Noord-Duitsland En Groningen ook trouwens. En de subtropische lucht die zich bevindt boven het zuidwestelijk deel van ons land en boven Engeland en Noord-Frankrijk en België. En daarmee samenhangend veel bewolking. En een deel van dat bewolkingsgebied, vanmorgen was vrijwel de hele provincie zat in de zon, maar die bewolking is zich weer even wat aan het uitbreiden. Het is nu in een groot deel van West-Friesland te streken en in Wieringermeer is het bewolkt. En ook op Texel begint de bewolking weer toe te nemen. Elders is het zonnig. Maar die bewolking zal later wel weer gaan verdwijnen, hoor. Want uiteindelijk lost het grotendeels op. Maar dat toch even vooral voor vanochtend. Vanmiddag dus zon. Dat geldt ook voor vanavond trouwens. En de komende nacht gaat er weer bewolking boven de Noordzee ontstaan die zich wat uitbreidt. Maar de rest van de dag dus zon en de temperatuur loopt uiteen. Van maximaal Bart 23 graden op Texel tot zo'n 26 graden in de regio Amsterdam, het Gooi-Haarlemmermeer. En de wind is zwak tot matig en die waait uit noordelijke richtingen vanavond uit het noordoosten. Morgen misschien in de ochtend nog wat wolkenvelden. Voor de rest veel zon en temperaturen tussen 24 en 28 graden in onze provincie. En de noordoostenwind is matig, aan de kust af en toe vrij krachtig. In het weekeinde verandert er niet veel, het blijft droog, zonnig en warm met temperaturen tussen 24 en 28. In het Gooi misschien 29 tot 30 graden. Geen overdreven hitte, dat nee. Niet. Die zit in de zuidoosten, maar ook niet zo extreem. 33 graden, best wel veel natuurlijk, maar geen 35 plus of zo. En de eerste helft van volgende week verandert er eigenlijk niet veel. Nee. Blijft droog, zonnig en warm tot zeer warm.
13: Ja, dus volle bak zomer, kunnen niet alles zeggen. Nou, hartstikke fijn.
14: En de grote hitte, ja, die zit toch vooral ook in het zuiden van Europa.
13: Ja.
14: En ik zag vanmorgen die minimumtemperaturen in het zuidoostelijk deel van Frankrijk, of het echt tegen de Spaanse grens aan.
13: Mm-hmm.
14: Dus het gebied van Languedoc-Roussillon en zuidelijker.
13: Ja.
14: In Cap Vert, dat is een kaap daar in dat gebied. Ja. Had geen lagere temperatuur dan 30 graden.
13: Jeetje.
14: En de afgelopen nacht in Cap de Creus in Catalonië was het 's nachts, zo rond middernacht, iets later, 30,6. Nee, sorry, wat zeg ik? 36.
13: Mijn hemel. Hey, je moet er toch niet aan denken eigenlijk, hè? Nee. Vreselijk nou.
14: Ja.
13: Dat blijft ons gelukkig bespaard, Jan. Goed smeren, zoek af en toe een beetje de schaduw op en kalm aan, hè?
14: Ja, zo is het.
13: Dat lijkt me een uitstekend advies. Dankjewel voor nu, Jan. Tot over een uurtje.
14: Ja hoor.

Nou, love, dat is een beetje een groot woord, hoor. Maar vooruit, de Contours hoorde je met Do You Love Me... met allemaal van die dansjes van weleer die voorbij komen. Hè? De mashed potato, do the twist, de watusi. Een heleboel van dat soort dingen. Dansjes, die werden dan benoemd in dat liedje. Daarvoor trouwens ook nog The Road to Mandalay van Robbie Williams. Clint Eastwood, hij leeft nog steeds. Nog net, hoor. Hij was ooit burgemeester van een plaats die dezelfde naam heeft als het bandje dat ik nu ga draaien. En ik ben daar een keer doorheen gereden, door dat plaatsje. Het is in de buurt van San Francisco. Saai. Ja, echt geen reet te beleven. Wij waren daar in de buurt en toen zag ik het staan. Toen dacht ik, oh, dan moeten we even gaan kijken, weet je wel. We waren met een camper zo'n tour aan het maken door Amerika. En toen kwamen we dus langs het plaatsje in kwestie, Carmel. En ik wist dan toevallig dat Clint Eastwood daar de burgemeester van was geweest. Nou, dan maken we even een detour. Nou, een beetje een slaperig stadje met vooral heel veel dure huizen. Met mensen die achter grote omheiningen zaten opgesloten. Nee, dat was echt een enorme tegenvaller. Dus bandje is wel leuk, hoor. Die hoor je nu, Carmel en Silly. En daarna de All Saints, Pure Shores.

Uit de film The Beach. Misschien weet je die nog, hè, met Leonardo DiCaprio. Prachtig stukje strand in Thailand. Wat meteen na het uitkomen van die film natuurlijk overspoeld werd met toeristen. Ja, zo gaat dat dan. Hè. Wel een mooi liedje van All Saints Pure Shores. Dus. En dit is de one and only. De grote kleine man. Die ook heeft staan juichen toen zijn basketbalclub de Knicks kampioen werd. Oh, zal een feestje gevierd zijn. In huizen Joel. Dit is Billy Joel in Goedemorgen en de Piano Man.

0: tekst en uitleg.
1: Franco Filo opgelet. Tekst en uitleg is komende zondag volledig gevuld met Franstalige muziek. A biento.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
0: Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Dat laadje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
8: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
9: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
10: Ik ben Julius uit Purmerend.
11: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.

0: telefoontje aan de klantenservice. De politie dreigt nu de stem van dat telefoontje openbaar te maken als diegene zich niet gauw meldt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Mühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
11: Goedemorgen.
12: Met Bart Slim.

0: van de meer dan 1300 artiesten die dit weekend op het North Sea Jazz Festival optreden. Vrijdagavond speelt zij. Ga zeker even kijken. Ik ben heel benieuwd. Ja. 13 minuten over 11.
1: Ciao tutti. Buongiorno.
0: Ja.
1: Daar zijn we.
0: Zeker. Uurtje 2 van deze donderdag editie van Goedemorgen. Ja, de laatste even vanuit de studio. Want morgen zitten Pieter en zijn team van de ontbijttafel nog wel hier. Maar vanaf 10 uur staan wij op het strand. Nou, we staan er al in alle vroegte natuurlijk. Morgen gaat er weer een team van absolute toppers die kant op om daar even die studio op te bouwen. Alsof het allemaal maar niks is. Ja, het blijft toch altijd wel een heel bijzonder momentje, hoor. Dat je gewoon een radiozendertje even uit de grond stampt. Die het gewoon doet. Dat je muziek kan draaien. En dat ik te horen ben en te verstaan ben. En dat alles ruilt en zeilt. Ik vind het altijd heel erg knap hoe die jongens dat allemaal eigenlijk in een vloek en een zucht allemaal opbouwen. En dan zenden we dus uit vanaf het strand van Castricum. We zitten daar bij een hele leuke strandtent. En dan vanaf 10 tot 6, 7 misschien wel zitten we daar gewoon lekker te zenden. Bij een, denk ik, prachtig mooie temperaturen. Terwijl we uitkijken over de zeeën. Nou ja, er komen allemaal mensen langs. Dat wordt hartstikke leuk. Dat is allemaal morgen. Eerst maar eens even dit tweede uurtje van Goedemorgen op de donderdag. Nog bijna een heel uur de lekkerste muziek. Natuurlijk het laatste nieuws uit Noord-Holland. Een weerupdate. Jouw kans op het winnen van een klein, maar fijn prijsje. Ja, morgen doen we even geen toetoplaat. Nee, morgen is een beetje alles is anders show. Frankie staat enorm naar me te gesticuleren. Ja, is er breaking news?
2: Nou, een beetje. Ik dacht, ik roep het maar meteen even. Ja. Zangeres Bonnie Tyler is overleden.
0: Oh, ja, van dus, de Total Eclipse of the Heart.
2: Inderdaad, bekend van die plaats. Ze was 75 jaar. Ja. Ik dacht, je bent altijd erg begaan met de muziek. En daar hoort het dan wel bij.
0: Nou, ik zie trouwens dat we een hele scherpe muzieksamensteller hebben. Want ik kijk even naar mijn playlist.
2: Ja.
0: Hij is eraan toegevoegd.
2: Hij staat er al in.
0: Dus we gaan hem straks draaien. Maar goed dat je het even meldt.
2: Ja, man.
0: Hartstikke goed. Ja, breaking news. Toch een grote zangeres van de Power Ballads. Goed. Dan even terug naar het hier en nu.
2: Ja, sorry, man.
0: Nee, geeft niks. Heel goed dat je het meldt. Op deze donderdag, het is 9 juli op nhnieuws.nl. Het verhaal van Hotel de Rijper in De Rijp. Ja, dat heeft dankzij de verzamelmoede van de man van Uitbater, Lucie Ulrich, alle kenmerken van een museum. Maar dat is het niet. Ja, de honderden attributen in het hotel die kunnen op veel bijval van de bezoekers rekenen.
3: Nou, wij vinden het heel erg mooi. Je hebt een enkele die het niet leuk vindt. Die hebben een bepaald idee van hoe het hotel uit moet zien. Maar de meeste mensen lopen naar binnen een soort wauw. Een soort eerst verbazing en daarna een wauw-factor.
4: Het is fantastisch hier. Er is van alles te zien.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, en daarom krijg ik meestal elke dag wel een antwoord. Alleen vandaag niet. Ja, ik kreeg wel een antwoord. Een paar fouten van Rob onder andere. Ja, die toeter die zat verstopt in de non-stop dance van de Gibson Brothers. Helemaal aan het begin en heel kort en daardoor denk ik lastig. Dus hij gaat er vandaag niet uit. Hij zat niet verstopt in Hungry Heart, maar in de non-stop dance. En voor de volledigheid, want zo netjes wil ik dan ook wel even zijn. Het woord wat was weggetoeterd was crazy. En dan wel in het zinnetje and you're almost crazy. Nou, hij gaat er een keer niet uit. En morgen doen we ook geen herinnert u zich deze nog quiz. Want morgen zitten we op het strand. Hè? Dan is het een beetje de alles is anders show. En dan, nou ja, tijdens mijn afwezigheid moet je maar even afwachten of het ook allemaal doorgaat. Dan moet je maar even gewoon blijven luisteren. Hè? Dat alles geeft mij wel de gelegenheid om even iets langer dan gemiddeld stil te staan bij het overlijden van Bonnie Tyler. Ja, dat is nieuws wat eigenlijk net binnenkomt. Vers van de pers. Nou ja, je kent haar van haar schorre stemgeluid. Ik wist dit helemaal niet, maar dat is ontstaan na een keeloperatie. Nou, die heeft haar heel veel succes opgeleverd. En vooral in het zingen van power ballads. De bekendste ga ik straks draaien. Grote hit. Total Eclipse of the Heart, maar It's a Heartache. En Holding Out for a Hero. Ja, dat is ook zo van dik hout zaag met plankenplaten. Van Bonnie Tyler. Ja, ze is 75 geworden. Ze overleed in een ziekenhuis in Portugal. Daar lag ze al enig tijd in een kunstmatig coma na een darmoperatie. Nou, zij wordt herinnerd van haar fraaie liedjes. En mogen zij rusten in vrede. Ik ga haar grootste hit draaien. Dit is Bonnie Tyler in Goedemorgen. Met Total Eclipse of the Heart.

0: deal, wellnessdeal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Ik ben Johan uit de Purmerbuurt.
10: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
11: Ik ben Willem uit Lekkerbuurt.
12: Ik ben Anne uit Naarden.
13: Ik ben Govert Opstroet.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 11:30. In Rustenburg is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het huizenblok aan de Gooilandweg in Huizen, waar vorige week een zware explosie was en een bewoner overleed, moet helemaal tegen de vlakte. Dat bevestigt een woningcorporatie in onze redactie. De schade na de explosie en de brand is gewoonweg te groot, zeggen ze. Het gaat om 8 woningen met 7 bewoners. Zij overnachten volgens de woordvoerder van de Alliantie, dat is de woningcorporatie, op dit moment bij familie en vrienden of in hotels. Ze zijn nu druk bezig om woningen voor hen beschikbaar te maken, zegt de woningbouw. Wanneer het blok gesloopt wordt, is nog niet duidelijk. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hek van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit aanwijzingen blijkt dat het om een Nederlandse man gaat, zegt de politie.
17: Een van die aanwijzingen is dat wij ook een gesprek hebben opgenomen. Of er is een gesprek opgenomen waarop de verdachte te horen is. En na analyse van deze stem zeggen wij van ja, dit zou zomaar een Nederlander kunnen zijn.
16: Ja, de politie heeft die opname laten analyseren dus. En op basis daarvan wordt er ook van uitgegaan dat de stem echt is. Geen AI dus. Als de man zich niet meldt, dan maakt de politie de stem en het gesprek openbaar. Ja, we zeiden het net al even. Zangeres Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden. Ze had meerdere hits in de jaren 70 en 80. Ja, en dit was de grootste. Die hebben we net gedraaid, denk ik.

0: Ja, daar gaat ze. Bonnie Tyler. Haar familie meldt in een verklaring dat ze vannacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Daar lag ze al enige tijd in coma na een spoedoperatie. Uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van haar aandoening. Ze was 75 jaar. Een chauffeur van een vuilniswagen heeft vanmorgen zijn wagen leeg moeten kiepen midden op straat in Zaandam. Dat deed hij nadat hij rook uit zijn wagen zag komen. De chauffeur bedacht zich geen moment en gooide al het afval op straat om te voorkomen dat ook de dure vrachtauto in vlammen op zou gaan. De berg afval is uiteindelijk door de brandweer geblust. En ja, door de aanvallen van Iran wordt tanken opnieuw duurder. Vannacht bombardeerde Amerika militaire doelen van Iran bij de straat van Hormuz. Daar gaan we weer. En Iran viel vervolgens Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten weer aan. Nou, door de escalatie is de olieprijs weer aan het stijgen. En ja, dat gaan we dus ook weer merken aan de pomp.
1: De gemiddelde benzineprijs is volgens consumentencollectief United Consumers weer boven de €2,50 gestegen. €2,53 om precies te zijn.
0: Ja, daar gaan we weer.
2: Ja, man.
0: Het is een beetje om een
2: leek net de goede kant op te gaan.
0: Het leek even, ja.
2: Terug bij half.
0: Ja, het scheepvaartverkeer daar in die formale Dijde straat van Hormuz. Daar vaart bijna geen boot meer doorheen. En dat is al de tweede dag op rij.
2: Liefstwaarse repair. Terwijl je ook kan afvragen, die eerste keer al eigenlijk niet nodig was.
0: Ja, precies. Houd dat toch eens op.
2: Het houdt ook echt een beetje de wereldeconomie in een wurggreep ook. Hè. Ga om de tafel en ga dat conflict oplossen.
0: Makkelijker gezegd dan gedaan, blijkt. En tot die tijd gewoon een zeilboot kopen.
2: Precies.
0: Dan kan je misschien niet door die straat van Hormuz, maar je komt wel gratis op je.
2: Ja, en je woont aan het openbaar vervoer of zo. Nee.
0: Ja, nou ja, daar doen ze wel wat prijsconcessies in.
2: Ja,
0: hè. Dus dalkaartje van de NS, kan het ineens wat goedkoper.
2: En kinderen tot 12 gratis, van die dingen.
0: En dat halen wij dan net niet meer.
2: Nee, precies.
0: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel Frank, het weer dan. Jan.
3: Het oostelijk deel van de provincie zit nog enige tijd in de bewolking. Elders schijnt de zon. Vanmiddag en vanavond is het overal, zeker in de loop van de middag, zonnig. En de maximumtemperaturen lopen dan op naar waarden tussen een graad of 22, 23 graden. In de kop van Noord-Holland en op Texel en zo'n 26 graden ten zuiden van het Noordzeekanaal. De wind is zwak tot matig en waait uit noordelijke richtingen vanavond uit het noordoosten. Morgen is het overwegend zonnig met middagtemperaturen tussen 24 en 28 graden. De wind is matig, later aan de kust vrij krachtig, uit het noordoosten.
2: De verkeersinformatie van de ANWB, ik noem ze toch maar even. Ze zijn hier inmiddels bekend, hè? Die wegwerkzaamheden op de A1 die duren nog tot half augustus. En op de A9 die duren nog tot half juli. En dat levert wel de nodige vertragingen op. En dan is er nog eentje bijgekomen. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. Daar doe je er 4 minuten langer over. Er staat er een te hoog voertuig en dat deel van de A9 is dan ook dicht.

Diana Ross en The Supremes en Come See About Me. En Freedom hoorde je ook nog, hè? Van Wham Bam. Thank you, man. Straks een goedemorgen Sarah Bareilles en Love Song. Eerst, ja, mijn lievelingsband. Ja, maar mooier kan ik het niet maken. Er is eigenlijk maar één band waar ik... één band waar ik letterlijk alle albums van heb. En dat is deze band. Ja, Steely Dan. Je weet het vast wel, hè, als je vaste luisteraar van mijn programma bent. Ja, dat is de band die mij het meest na aan mijn hart ligt. Opgericht door twee studievrienden op de universiteit, geloof ik. Hun eerste bandje heette trouwens Leather Canary. Dus leren kanarie. Kom er maar eens op. En in dat bandje speelde ook de Amerikaanse acteur Chevy Chase trouwens. Die speelde volgens mij drums in Leather Canary. Nou, die band hield op een zeker moment op met bestaan. En toen ontstond deze band, vernoemd naar een... hoe zou ik dat nou zeggen? Een object, een seksspeeltje. Uit het boek Naked Lunch van William Burroughs. Muzikaal eigenlijk met niets te vergelijken en tegelijkertijd ook heel herkenbaar. Ja, ze combineerden eigenlijk jazz en soul en funk. Maar ze hadden zo'n specifiek idee van wat ze wilden maken en hoe dat moest klinken. En dat konden ze soms nauwelijks overbrengen aan muzikanten die met hun meewerkten. En toch wilden al die grote muzikanten graag met hun de studio in. Omdat het, ja, dat ze noemen dan een musicians band. Hè? Dus een band die het goed doet bij andere muzikanten. Als je ook de albums erbij pakt en je leest de liner notes, dan zie je echt alleen maar toppers voorbij komen. Ook de teksten van Steely Dan, die hebben nogal een cultstatus verworven. Vaak cryptisch, soms op allerlei manieren geïnterpreteerd. En in interviews lieten ze nooit zo heel erg veel los over die teksten. En voeden ze een beetje de raadselachtigheid ervan. Er zijn hele discussies te vinden op internet over wat die teksten nou precies betekenen. Sterker nog, er is zelfs een Steely Dan Dictionary. En in Amerika zijn er zelfs sociologen geweest die zich hebben gebogen over de betekenis van de teksten van Steely Dan. En Donald Fagen en Walter Becker, dus de oprichters van de band, hebben altijd geweigerd om hun poëzie, hun teksten uit te leggen. En dat die teksten soms verkeerd begrepen werden, dat gebeurde ook bij het nummer dat ik nu van ze ga draaien. Het liedje gaat over een oudere man die een wat jonger meisje probeert te verleiden met Cuervo Gold, tequila, en Fine Colombian, cocaïne. Alleen hij merkt dat ze muzikaal gezien bijna geen raakvlakken hebben. En dat is toch een beetje een mood killer. En op zeker moment gaat het in het liedje over Aretha Franklin. She don't remember the Queen of Soul. Dus met andere woorden, zij weet niet wie Aretha Franklin is. Want er is eigenlijk te jong voor. Nou, dat zinnetje bereikte Aretha Franklin zelf. En die legde het uit dat Steely Dan vond dat zij, de Queen of Soul, niet meer relevant was en er niet meer toe deed. Nou ja, tegendeel was het geval. Maar dat heeft toch een enige tijd tot wat wrijving geleid tussen Steely Dan en Aretha Franklin. Is uiteindelijk allemaal goed gekomen, gelukkig maar. Steely Dan dus, mijn lievelingsband, nu in Goedemorgen. Dit is het mooie Hey 19.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joem, wat ga je doen?
1: Joem, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten?
2: Joem, wat ga je doen?
3: Nou, vertel het maar, Joem.
0: Morning. Ieder Horen is misschien wel de meest bekende uitvaartbegeleider. En die heeft een boek geschreven. Hij heeft heel veel volgers op Instagram. En hij kan hele interessante verhalen vertellen over wat er heden ten dagen gebeurt tijdens uitvaarten.
3: Ja, interessant.
0: Dat is echt best wel interessant. Verslaggever Samantha die gaat naar een open dag hier in Hilversum.
3: Okay.
0: Dus die gaat daar zo meteen op uit. En we hebben even een belletje met Karin Bloemen.
3: Oh, leuk.
0: Zij staat binnenkort in het concertgebouw.
3: Oh, wat leuk.
0: In het kader van de zomerconcert.
3: Oh ja, natuurlijk. Ja,
0: ja. Ja, ja.
3: Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Veel plezier
0: en erbij. En dit overhemd dat je nu aan hebt, dat moet je ook morgen aan.
3: Ja, maar die twee dagen achter elkaar hetzelfde. Ja. Ik heb nog
0: kan
3: wel
0: je even
3: eentje
0: buiten hangen?
3: Ja, ik heb nog wel iets in deze sfeer.
0: Dat is een strandtent, hè?
3: Ja,
0: heb daarom je het al gezegd?
3: Ja, zeker. Heel veel herhaald. Morgen dus, strand van Castricum de hele dag. Wordt hartstikke gezellig. Dat is allemaal morgen. Eerst het hier en nu. En June, zo dadelijk tot die tijd. Matthew Wilder, Break My Stride, Toodaloo, hè?

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Morgen trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. Kom langs bij onze mobiele studio, ontmoet gezellige gasten, speel een potje pim-pam-pet met June Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot morgen op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
0: Dit is een uittip.
3: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
8: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
10: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
11: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
12: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
13: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: 1 minuut over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het huizenblok aan de Gooilandweg in Huizen, waar vorige week een zware explosie was en een bewoner overleed, moet helemaal tegen de vlakte. De schade na de explosie en de brand is te groot. En de politie heeft afgelopen nacht een grote zoekactie gedaan in Haarlem-Schalkwijk. Agenten met kogelwerende vesten en een speciaal team met diensthonden werd ingezet. En de beruchte Odido-hack eerder dit jaar begon waarschijnlijk met een telefoontje aan de klantenservice. Politie dreigt nu de stem van dat telefoontje openbaar te maken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf.

0: Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Tot 2.

0: 12 en dit programma heet June tot 2. En we hebben een interessante gast eerder geweest bij ons, maar heeft werkelijk zoveel verhalen. En er waren toen heel veel reacties op deze man. Het dagboek van een uitvaartverzorger, geschreven door Ido Horen. En voor de mensen die hem volgen op Instagram, het is echt een hele bekende uitvaartondernemer. Hij is bij ons de gast. Samantha op pad gestuurd, we spelen Pim Pam Pet en we hebben Karin Bloemen. Maar, voor dit alles, Barbara.
1: Hey, goedemiddag.
0: Oké. Even jouw aandacht.
1: Ja, ik ben er.
0: Hetzelfde geldt voor Maarten.
2: Hallo.
0: Maarten, topproducer.
1: Topproducer.
0: En Barbara, hele goede nieuwslezer.
1: Was veel complimenten, wat leuk.
0: Ja, ik zat gisteren mijn plekje te eten bij ons in de provincie. En werkelijk, ik waande mij in vakantiesferen. Heel leuk plekje, aan de Vecht. De drankjes die werden geserveerd vanuit een caravan. We zaten buiten, want het was lekker weer. Je kon er binnen zitten in een plantenkas. En toen dacht ik, ik ben op vakantie. Ik ben gewoon weer op vakantie.
2: Wat lekker.
0: Ja, vond ik heerlijk. Kennen jullie ook van die plekjes dat je denkt, oké, als ik daar een drankje doe, of als ik daar ga zitten eten in de provincie, dan ben ik als het ware op vakantie.
2: Ja, ik was vorige week, toen het lekker weer was, dit weekend met de honden naar de Spiegelplas.
0: Ja, Nederhorstenberg.
2: Van Nederhorstenberg, inderdaad. En daar staan boten. En dat is dan heel laag, dus je kunt dan een beetje via de kade kan je daarin stappen. En daar staan allemaal boten, met allemaal hele hippe mensen, met helemaal mooi muziekje aan, allemaal cocktails en champagne drinken. Toen stonden wij daar met de honden aan de kade. Met een handdoek en een Nike-tas. Met eigen gebrachte cola. Dacht ik, wat moet ik nou doen in het leven om daar op die boot te komen.
0: Oké, misschien is er iets te regelen. Krijg je nu zo meteen een appje of een telefoontje. Die denkt, Maarten, stap lekker bij ons op de boot. Barbara, heb jij ook gewoon zo'n leuk hysterisch verhaal? Ja, de meeste hysterische verhalen komen altijd bij Maarten vandaan.
1: Dat is waar, maar dat moet ik erover toepen, hè? Ja, even denken.
0: Heb je een plekje dat je denkt, oké, daar heb ik wel eens wat gedronken of wat gegeten?
1: Nou, en ik vind Amsterdam, waar ik woon, als ik gewoon een spontane wandeling doe, bijvoorbeeld Zomerlust, dat is zo'n gebied dat de afgelopen jaren dan heel hip is geworden. Ja. Dat kennen mensen misschien van zo'n Nuon-terrein, wat vroeger heel saai was, daar kwam niemand. En nu kun je daar heerlijk zwemmen en dan heb je ook Huis aan de Amstel. Dat is een soort van oud huis waar je een terras hebt en dan kijk je uit.
0: Heel
1: de
0: leuk, hele grote tuin.
1: Ja, dan krijg je ook een goed.
0: Moet je wel reserveren, want anders heb je geen plekje.
1: Oh nee, ik ga er altijd spontaan gewoon heen.
0: Oké.
1: Maar dat is vast. Maar dan krijg je ook een vakantiegevoel.
0: Oké,
1: dus ik herken wat je zegt. In vakantie gewoon in eigen land. Zo'n geluksgevoel wat je in één keer overvalt.
0: Ach. Nou, oké. Zijn er meer luisteraars op dit moment met van die plekjes gewoon in eigen provincie? Laat het ons dan weten, telefonisch of via de app. En weet je wat ik ook leuk vind, Maarten? Als we nu bijvoorbeeld 1, 2, 3 mensen bellen vanuit het buitenland. Dat ze nu luisteren naar ons.
2: Ja.
0: En dat ze dat even laten weten.
2: Oké.
0: We hebben van die luisteraars die zeggen, nou weet ik veel, met een camper op reis. Zeggen, luister naar je. Vanuit Portugal. Zijn luisteraars misschien vanuit Spanje. Aan de andere kant van de wereld ben ik ook erg benieuwd naar. Nou, meer wensen heb ik niet.
2: De lat ligt hoog.
0: Ja, dat wel. Maar ja, het is donderdag. Ik denk, ik zit een beetje hoog in. 028. Hoe?
1: 028?
0: 088. 850. 51, 52. We gaan gewoon even met z'n allen op vakantie. Ja, of in de provincie, of je neemt ons mee naar al die verhalen in het buitenland. Nou, deel het met ons, vinden we namelijk heel leuk. En deze muziek past er uitermate goed bij. Casey en Assangement en Give It Up.

0: Casey in the Sunshine Band en Give It Up. Zijn er nog leuke tips waar je bij dan in het buitenland waant, in onze eigen provincie? Wim Hemker, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh joh, gefeliciteerd nog met je verjaardag.
1: 80 jaar.
0: Ja, 80 jaar man, schoon aan de haak.
1: Ja, maar, ja. Nog wel.
0: Ja. Hey, praat goed in de telefoon, kan dat?
1: Ja, dat doe ik, nu.
0: Ja, oké, dat is beter. Ja, want je praat er een beetje naast. Maar heb je een leuke tip, Wim?
1: Ja, ik zou je vertellen. Ik kom vaak bij Café 1890.
0: Ja, zeker op zaterdagochtend.
1: Ja, bij Leo Dries, altijd gezellig.
0: Ja.
1: En toen ik jarig zou worden, dacht ik van nou, misschien is het leuk om daar te eten.
0: Ja.
1: Nou, Cora ken ik dan wel, omdat die ook Cora. Iedere zaterdag aanwezig is. Cora, ja. van het kaartspel.
0: Ja.
1: Ik zeg, Tima, oh, dat is geen probleem. Ik zeg, moet ik wat aanbetalen? Nee, ik heb je telefoonnummer.
0: Ja.
1: Nou, of je daar je tent mee vol krijgt, is een tweede, maar dat maakt niet uit.
0: Nee.
1: Ik heb daar gegeten met Tima, met familie, mijn zussen,
0: ik
1: met mijn broer.
0: Ik zag de foto's, ja.
1: Als je het over een vakantiegevoel hebt, is daar het wel.
0: Ja.
1: Het was ongekend. Heerlijk temperatuurtje. Hele mooie grote tafel waar we ruim aan zaten.
0: Oh, wat heerlijk.
1: De gerechten waren geweldig. Gewoon top. Ik denk, dat moet ik even melden. Want als je het over een vakantiegevoel hebt, dat geldt ook voor luisteraars, ga er echt een keer eten. Want
0: 1890.
1: Geweldig.
0: Ja, Amstelveenseweg.
1: Amstelveenseweg.
0: Mooi man, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Dag lieverd.
1: Dag, goed. De groetjes.
0: Jo, hoi. En dan gaan we van, van Wim gaan we naar Hans. Dag Hans.
2: Hoi, hoe gaat ie?
0: Ja, gaat goed. Ja, met goed, jou?
2: Goed. Oh, niet slechts.
0: Oh, mooi. Hey, heb je ook nog een leuke tip?
2: Ik dacht dat ik hem mooi had. De theetuin in Weesp.
0: Nou, op de Oostermarkt.
2: Ken jij die?
0: Enig.
2: Ken jij die?
0: Ja.
2: Ben je er geweest?
0: Ja, heel vaak.
2: Je moet het wel weten waar het is, hè?
0: Ja, ik heb gewoond aan de achterkant op de stationsweg. En dan ging ik met een roeibootje naar de theetuin.
2: Nou, kijk.
0: Ja.
2: Hoeveel vakantiegevoel kan je krijgen zo?
0: Nou, absoluut. Even voor de mensen die het niet weten. De theetuin is een begrip in Weesp. Google maar even. Daar kun je lekker zitten. En dan kun je wat drinken. En dan kun je eventueel ook een broodje eten. En dan kun je ook prachtig door de tuin lopen daar.
2: En je kan natuurlijk op het station altijd nog een fiets huren. En dan even langs de vecht fietsen.
0: En dan even langs de vecht rijden. Hans, je weet precies wat we leuk vinden. Hey, dankjewel, man.
2: Hoi, hoi. Tot de volgende keer.
0: Yo. Hoi. Hoi, hoi. Maarten, wat komt er verder binnen?
3: Nou, Els heeft nog een leuke tip. Ze zegt, in Den Helder is in het park Kelderduin deze week een camping voor minima. Nou, dat is een mooi initiatief. Dus die voelen zich denk ik ook helemaal op vakantie.
0: Ja.
3: Madelief is gek op het marineterrein in Amsterdam. Lekker zwemmen met veel jonge, hippe mensen. Willem heeft het over de Zaanse Schans. Hij voelt zich daar altijd een toerist, ondanks dat hij gewoon Noord-Hollander is. En Cindy heeft het over Texel. Ze zegt, ja, als je daar bent, dan voel je meteen vakantie.
0: Ja, dat is ook zo. Dat weet jij ook.
3: En een appje van Ineke. Morgen zijn we natuurlijk in Castricum.
0: Ja, op het strand in de Deining, hè?
3: Precies, speciale uitzending vanaf het strand. En zij vraagt zich af of jij er rond 3:30 nog bent, want ze wil je graag ontmoeten.
0: Mm, misschien lig ik in de zee. Nee hoor.
3: Dan wil ze je zeker ontmoeten.
0: Ja, maar ik ben er. Tuurlijk, ik ben er gewoon.
3: Ja.
0: Ja, wij maken samen dus, jij en ik, het programma tussen 12 en 2.
3: Ja.
0: Zoals we iedere dag doen. Met erbij te gast Henny Huisman. In het eerste uur. Tweede uur Wolter Kroes.
3: Ja.
0: Daarna kom jij en ik.
3: Ja.
0: Daar blijf jij zitten, bij Nick Velderman.
3: Precies.
0: Met er ook nog wat gasten in.
3: Ja, en daarvoor nog Bart Slim.
0: En daarvoor
3: natuurlijk.
0: Bart Slim. Maar ik blijf zeker. Ik ben er gewoon tot 4:55 zeker.
3: Heel goed.
0: Ja. En als ik even in de zee lig, dan kom ik er altijd weer uit.
3: En anders hou ik je vast.
0: Ja, zoiets.
3: Jij komt niet weg.
0: Nou, weet je, en over gasten gesproken. We gaan Jobke draaien. En die is morgen te gast.
3: Bij Bart Slim.
0: Bij Bart Slim.
3: Leuk.
0: Leuk, we kijken vooruit. Nou ja, de plaats heet Terug bij Af, maar we kijken vooruit naar morgen. Locatieuitzending. Castricum, de Deining.

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind. Barbara, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Nou, het woonblok in Huizen waar vorige week een gigantische explosie was, moet helemaal tegen de vlakte. Dat is nogal wat. Zometeen meer.
2: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
4: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
5: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
6: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Ik ben Danisha en ik kom uit Zaandam.
16: Ik ben Arjen en ik kom uit Blaricum.
17: Met Andrea, ik woon in het prachtige Zaandam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Halfveen precies. In Aalsmeer is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het woonblok in Huizen waar vorige week een zware explosie was en een bewoner overleed, moet helemaal tegen de vlakte. Dat bevestigt de woningcorporatie. De schade na de explosie en de brand bij het huizenblok aan de Gooilandweg is gewoon te groot. Het gaat om 8 woningen met 7 bewoners. Op dit moment overnachten ze bij familie en vrienden of in hotels. De woningalliantie zegt druk bezig te zijn om nieuwe woningen voor hen in orde te maken. Wanneer het blok gesloopt wordt, dat is nog niet duidelijk. En de politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit aanwijzingen blijkt dat het gaat om een Nederlandse man.
19: Een van die aanwijzingen is dat wij ook een gesprek hebben opgenomen. Of er is een gesprek opgenomen waarop de verdachte te horen is. En na analyse van deze stem zeggen wij van ja, dit zou zomaar een Nederlander kunnen zijn.
1: Ja, als de man zich niet meldt, ja, dan gaat de politie het gesprek openbaar maken en dan horen we dus de stem van die man. Dan ander groot nieuws. Zangeres Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden. Ze had meerdere hits in de jaren 70 en 80, waarvan deze toch wel de grootste was. Once

0: Ja,
1: ja, prachtig.
0: Sorry, een beetje bruut afgebroken van mij. Maar later wellicht meer daarover. Haar familie meldt in de verklaring dat ze vannacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag enige tijd in kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. Uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van haar aandoening.
1: Nee, triest.
0: Ja. En dan een 27-jarige vrouw uit Duitsland. Ja, die wordt ervan verdacht gevaar op de weg te hebben veroorzaakt bij het zware ongeluk afgelopen zondagmiddag op de N9 bij Schorl. Ja, bij die kettingbotsing raakten 4 auto's betrokken en moesten 7 mensen naar het ziekenhuis. Er is geen indicatie dat de vrouw onder invloed achter het stuur zat, maar ze wordt dus wel verdacht van gevaarlijk gedrag. En door de aanvallen in Iran wordt tanken opnieuw duurder. Vannacht bombardeerde Amerika militaire doelen van Iran bij de straat van Hormuz. Iran viel vervolgens Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten aan. Maar door die escalatie is de olieprijs weer aan het stijgen. En dat merken we dus meteen aan de pomp, zegt deze verslaggever.
2: De gemiddelde benzineprijs is volgens consumentencollectief United Consumers weer boven de €2,50 gestegen. €2,53 om precies te zijn.
0: Ja, oei.
1: Ik ben op de fiets.
0: Je bent, dat, kijk, dat is goed.
1: Maar het is wel triest, want heel veel mensen zijn je weer de dupe van.
0: Ja, op allerlei manieren.
1: Iedereen behalve Trump.
0: Ja. Ah. Tja, tja, tja. Wat ga ik erover zeggen?
1: Niks.
0: Een rode kaart ga ik hem geven.
1: Ja.
0: Meer nieuws in de app en op nanieuws.
1: Laten we het daar nog eens over hebben.
0: Ja, meer nieuws dus in de app en op nanieuws.nl.
1: Oké. Ja, wij kunnen niks zeggen. Laten we maar gewoon gauw hebben over het weerbericht. Jan Visser, goedemiddag.
3: Dag, Joen.
1: Is een stuk veiliger. Het weerbericht,
3: Jan.
1: Ja,
3: een stuk neutraler, ja.
1: Ja, precies.
3: Ja, het weerbericht. We zijn vanmorgen met vrij veel zon begonnen. En er lag ondertussen al nog steeds bewolking boven het noorden en oosten van het land. En die bewolking is zich later wat gaan uitbreiden. Dus op veel plaatsen ging de zon enige tijd weg. En nu begint de bewolking weer langzaam op te lossen. De bewolking heeft nog steeds te maken met het feit dat er een front ligt boven het noordoosten van het land. Eigenlijk de verzamelde fronten, zwakke fronten overigens. Tussen polaire lucht, dus duidelijk met lagere temperaturen, boven Zuid-Scandinavië met name. En de subtropische lucht die zich bevindt onder meer boven Engeland, waar Londen inmiddels alweer, net als de laatste dagen, boven de 30 graden zit. Op dit moment al. Dus dat is behoorlijk hoog. Nou, bij ons gaat die bewolking vanmiddag langzamerhand toch oplossen. Temperatuur is nu 22, permanent 23 graden. En dan wordt het uiteindelijk op veel plaatsen nog wel zo'n 25 tot 26 graden later in de middag, met meer zon en ook vanavond trouwens. En aan de kust iets lagere temperaturen, omdat de wind zwak tot matig is, uit noordelijke richtingen. Nou, de komende nacht zien we wel weer wat mist ontstaan, lage bewolking ook. Kan morgenochtend nog hier en daar wat aanwezig zijn. Maar daarna lost het op en is de rest van de dag zonnig, bij temperaturen tussen 24 graden op Texel en zo'n 28 graden in de regio Amsterdam en in het Gooi. En de wind is morgen meest matig uit het noordoosten, aan de kust in de middag en avond af en toe vrij krachtig. Kortom, fraai zomerweer. En het zal in het weekende niet anders zijn. Droog, zonnig en temperaturen tussen 24 en 29 graden. Misschien dat het Gooi net tegen de 30 graden aanloopt op zondag. En eigenlijk de eerste helft van volgende week gaat dat door. Ja. Weinig verandering, dus het blijft standvastig zomerweer. Aanhoudend warm, maar niet al te warm. Echte tropische temperaturen zien we in het zuidoosten van het land. En pas richting 17 juli, dus eind volgende week, dan is er wat verandering mogelijk op Til. Want dan komt er een lage drukgebied dat zich de komende dagen vormt boven Spanje, waar de hitte eindelijk wat gaat afnemen. Dat beweegt zich langzaam in de richting van onze omgeving. Het duurt wel even voor het hier is, maar dat zou dan rond 17 juli voor minder warm weer kunnen veroorzaken. En bovendien enkele regen en onweersbuien.
1: Ja, maar dat is nog ver weg.
3: Dat is nog ver weg.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Doen we nog even de luchtdruk en de weerspraak voor vandaag?
3: 1020. Wie de zon tegemoet treedt, heeft de schaduw achter zich.
1: Ah, zo is het. Oké, dankjewel. Jan, tot morgen.
3: Tot morgen.
1: En natuurlijk tot over een uur. Hè. Ieder uur een weerbericht van jou.
3: Ja.
1: Dankjewel. Hoi.
3: Hoi, hoi. Penso que un sueño para

0: zijn van de Gypsy Kings.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pim.
1: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: 10:50 en hier komt zo meteen de selectievraag voor Pim Pam Pet. Vanavond, want het is donderdag, hebben we tussen 7 en 9 uur uiteraard weer het programma Over de Top. Met niemand minder dan Maarten Faber en Jomer Vlot.
3: Zeker, ja.
0: Dat is het thema van vandaag.
3: Nou, het is heel leuk, want morgen komt...
0: Het is altijd
3: nieuwe...
0: leuk, hè?
3: Ja, zeker. Maar deze week speciaal, dat morgen komt een nieuwe album van de Stones
0: uit. Ja, de Rolling Stones.
3: Ja, hun 25e album. En de mannen zijn allemaal een beetje rond de 80. Dus wij dachten, we gaan artiesten in het zonnetje zetten... Het die eigenlijk al met pensioen mogen, maar nog steeds lekker aan het knallen zijn.
0: Heerlijk. En noemen ze een paar voorbeelden, de Stones.
3: Nou, toevallig gaan we bellen met Lee Towers.
0: Lee Towers, die is leuk,
3: 80,
0: die stopt ook niet.
3: En die stopt nog lang niet.
0: I can She clearly
3: knows. Precies. Cyndi Lauper is natuurlijk nog lekker bezig.
0: We hebben hoe oud is die dan, Cyndi Lauper?
3: Ik weet al die leeftijd
0: die
3: volgens mij 73, geloof
0: ik. Waar? Ziet er altijd zo jong uit.
3: Madonna natuurlijk, die vorige week nog een album heeft uitgebracht.
0: Ja.
3: Dries Roelvink, die zijn AOW doneert aan het goede doel. Omdat hij denkt, ik ben nog zo lekker aan het werk. Dus allemaal dat soort artiesten.
0: Leuk, vanavond tussen 7 en 9.
3: Ja.
0: Hartstikke goed, dat is even een mooie tease. Nu de selectievraag voor Pim Pam Pet. We doen gewoon een taal. Een taal doen we. Welke taal ken je met de volgende letter? Het is misschien ook leuk om een keer over de top... over taal te doen.
3: Ja.
0: Oké, maar dit is gewoon de P van Pieter. 088 850 51 52. Een taal dat moet beginnen met de P van Pieter. Ik ken er al twee, maar ik doe niet mee. Maar jij wel. Als je nu even een appje stuurt...

0: OMD, oftewel Orchestra Manoeuvres in the Dark en So in Love.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Selectievraag van vandaag is de volgende. Een taal met de P van Pieter. Oftewel de P van, denk ik, Portugees.
2: Portugees, inderdaad. Maar ook Pools, Papiament.
0: Oh ja, Papiamento.
2: Wat ze onder andere in Aruba spreken. Of Persisch.
0: Persisch?
2: Ja.
0: Ik denk dan wel aan een Persisch tapijtje, maar dat heeft niks met die taal te maken. Oké, hartstikke goed. Met wie gaan we spelen?
2: Met twee leuke vrouwen, met Antoinette en Tineke.
0: En die kennen elkaar nog niet, maar nu wel. Antoinette en Tineke, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Dag dan.
3: Hallo.
0: Tineke, mag ik even je antwoord? Wat was je antwoord, Tineke?
3: Portugees.
0: Portugees, keurig. En Antoinette?
4: Ik had toen straks gezegd Pools.
0: Pools?
4: Ja.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Hartstikke goed. Ja.
0: Oké. Okay. Mooi, dan gaan we beginnen. Antoinette en Tineke, zijn jullie er klaar voor?
4: Ja hoor.
0: Nou, dan gaan we helemaal los. Met de eerste vraag. Wat kun je drinken? Wat kun je drinken? Hier komt de letter, hè? Nog niet antwoorden. Hier komt de letter. Wat kun je drinken met de volgende letter? Het is namelijk de B van Bernard.
5: Bier.
2: Oh, een lekker koud biertje.
0: Ja.
2: Tineke, een punt voor jou.
0: Oké. Dan vraag nummer 2. Een koosnaampje. Een koosnaampje.
6: Met welke letter? Koosnaampje.
0: Ja, letter komt eraan hoor. Rustig. Een koosnaampje met de H van Hendrik.
2: Honnepoddetje
0: van
2: me. Dat was weer heel snel, Tineke. Hartstikke goed.
0: Honneponnetje. Antoinette, kom op, hè.
6: Ja, oké.
2: Je kan het.
0: Ja. Vraag nummer 3. Een insect. Wat voor insect ken je?
6: Met welke letter?
2: De letter komt nog.
0: Oh, kom nog. Het duurt even.
6: Kijken, hoor.
0: Nee, het is de G van Gerard. Een insect met een G van Gerard.
2: Wat zeg je, Tineke?
6: Een insect met een G van Gerard. Dat is een moeilijke letter.
2: Ze zijn allebei druk aan het overleggen. Zo kan ik geen antwoord verstaan. Ik denk zal verstaan.
6: Oh, die is moeilijk. Nee, ik zeg
2: maar dat. Heeft nou iemand een antwoord gezegd? Hallo? Oh, ze zijn ook niet meer in contact met ons.
6: Nee, nee.
2: Hallo?
7: Hallo?
2: Ja. Heeft iemand het antwoord?
7: Ik zei een gekko, maar...
2: Een gekko? Een gekko is geen insect. Nee, we gaan snel door. We gaan snel door.
7: Een gekko, is dat een insect?
0: We gaan door.
2: Nee hoor, Antoinette, dat is geen insect. Dus niemand heeft een punt. We gaan door met de volgende vraag. Ja. June, kom op.
0: Hallo, we gaan door met vraag nummer 4. Een sport. Een sport. Stilte graag.
2: Ja, alleen roepen het antwoord.
0: Oh, ik kan niet meer. Een sport met de volgende letter. De W van Willem.
5: Worstelen,
2: dat was Antoinette.
7: Nee. Ja? Was die goed?
2: Ja, Antoinette, borstelen is goed. Jij hebt
7: een
2: punt.
7: Dat is een sport, hè?
2: Dat is een sport.
7: Kijk eens aan. Ja, mooi.
2: Ja.
7: Hartstikke leuk.
2: Toch? Ja. Toch een punt?
7: Ja, zeker.
2: Zo is het. Ja.
7: Ja.
2: Mooi.
0: Sorry, ik moet zo lachen. De laatste is een... Hallo, de laatste is een vervoermiddel. Een vervoermiddel.
7: Een vervoermiddel.
0: Oh, ik ben blij dat ik niet iedere dag heb. En mijn hele mascara is weg. Een vervoermiddel met doe maar de M van Marie.
7: Ja.
0: Gaan we even overleggen met elkaar. Vervoermiddel, dames, met de M van Marie.
2: Ik zou het ook niet weten. Ja,
7: motor.
0: Ja,
2: de motor. Maar wie zei dat?
0: Ja, dat moet jij.
2: Antoinette, daar staat 2-2. Ja. Nog een vraag.
0: Nee, dat wil ik niet. Nee, dat wil ik niet.
7: Ik zei niet. Was het te snel?
2: Nee, het was goed, schat. Je hebt een punt.
7: Ja?
2: Ja, okay. Niks aan de hand. Fijn. Je hebt er 2 punten.
7: Nou, wat lief. Kijk eens aan.
2: Ja.
0: Hey, een boom is de laatste vraag. Wat er ook gebeurt. Een boom is de laatste vraag.
6: Een boom, hoor.
2: Ja.
6: Een boom.
0: Het is de B van Bernard.
5: Berkenbol.
2: De Berkenbol. Ja. Dat was Tineke.
1: Pim Pam Pet.
0: Dus Tineke, je hebt gewonnen.
5: Nou,
0: ja,
5: kijk eens aan.
0: Ja,
5: gefeliciteerd,
0: okay.
5: Lieve. Je hebt gewonnen.
0: Nou, hartstikke,
5: hartstikke
0: goed.
5: Okay.
0: Dag allemaal. Ja. Ik vond het heel gezellig.
5: Ja, ik ook.
0: Mooi. Moet even nieuwe mascara aanbrengen.
5: Wat lief dat je me terug hebt gebeld, hè, Maarten?
2: Ja, tuurlijk, lieverd. Je was ingelood. Eerlijk gebeld.
5: Ja, weet ik. Ik zal volgende keer jullie eens wat schelpen brengen.
0: Tineke, blijf je aan de lijn?
2: Huh? Breng maar wat schelpen.
5: Ja,
2: leuk.
5: Ik
0: ga de plaat draaien en praat Maarten verder over schelpen.
5: Als je met een hoge rekening zit, dat is niet te bedoelen. Huh?

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week brengen de Rolling Stones hun nieuwe album uit. En hoewel de mannen al lang van hun pensioen zouden mogen genieten, peinzen ze er echt niet over om te stoppen.
2: In Over de Top komen wij daarom met artiesten die ondanks hun leeftijd nog volop aan het werk zijn. Zoals deze gouden ouwe.
1: 86 jaar schoon aan de haak, maar nog volop aan het optreden.
2: En ook zij weet van geen ophouden.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Echt knap.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
0: Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Ik ben Silly Billy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
8: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
9: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Ene precies, dat laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De politie heeft deze week 3 jongens aangehouden die verdacht worden van het voorbereiden van een liquidatie. Het gaat om 3 18-jarigen, onder meer uit Hoofddorp en Amsterdam. Een vrouw uit Duitsland wordt ervan verdacht gevaar op de weg te hebben veroorzaakt bij het zware ongeval op de N9 bij Schorl afgelopen zondag. Bij die ketsingbotsing vielen 7 gewonden. En ondernemers doen goede zaken door de Marokkaanse WK-koorts. Er is vooral een stormloop op t-shirts en taarten. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
0: Dit is een uittip.
4: Kijk Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
15: Dit was een uittip.
16: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.

0: voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: June tot 2.

0: Het is 9:09 en onze gast Ieder Hoorn is denk ik onderweg. Dus die spreken we zo meteen over zijn boek Dagboek van een uitvaartverzorger. We hebben nog een aantal dingen te doen. Karin Bloemen zo meteen over een heel leuk concert in het Concertgebouw. Dat alles in het kader van de zomerconcerten van de Vriendenloterij. En we hebben onze verslaggever Samantha op pad gestuurd. Dus genoeg te doen. Gekkenhuis. En dan moeten we ons ook nog mooi maken, Maarten, voor het strand van morgen.
1: Dat ook nog.
0: Oh, wat doe je aan?
1: Spray tan en zo min mogelijk. Ah.

0: Namika, je ne parle pas français.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker is er wat te doen, want we gaan even vooruitblikken naar een prachtig concert dat eraan komt. In het Concertgebouw in Amsterdam met niemand minder dan onze eigen Karin Bloemen. Dag Karin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo lieverd.
2: Hoi, zoals je hoort, ik zit in de auto op een prachtige weg in het midden van Italië.
0: Och, wat heerlijk. Hoe is de situatie daar? Heb je het heel warm?
2: Ja, het is echt 32 graden.
0: Ach, mijn lieve. En ja. Dan zit je in je bikini in de auto?
2: Ja, dat is zo'n beetje.
0: Wat heerlijk. Maar op een gegeven moment...
2: Ik ga de foto sturen aan een daakje.
0: Ja, doe me dan ook van Marnix erbij, als dat kan.
2: Ja, dat is goed.
0: Ja, heel lieverd. 18 juli, Concertgebouw Amsterdam. Daar heb jij vaker gestaan. Kun je mij nog even als leek vertellen hoe mooi die akoestiek daar is?
2: Ja, maar het is zo prachtig. Ik bedoel, het hele gebouw is natuurlijk gemaakt om een groot orkest goed te laten klinken. En we hebben ook voor zang is het zo fijn. Dat je hebt helemaal gewoon bijna niks nodig aan apparatuur. Want de akoestiek is geweldig. Dus echt, dat gebouw is al zo goed gerenoveerd ook. Het is echt heel fijn. Ja. En we staan dus inderdaad zaterdagavond en zondagmiddag hebben we een concert. En ik bedoel het niet alleen. Het is samen met Jamai en Glennis Grace.
0: Ja, Glennis Grace ook.
2: Ja. Ja, en dan gaan we gewoon allemaal hele leuke Amsterdamse en Nederlandstalige liedjes zingen.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld, hopelijk, het is stil in Amsterdam. Dat vind ik zo mooi.
2: ik beleg het, ik kan niet... We hebben een hele leuke medley met allemaal echte liedjes die alleen maar over Amsterdam gaan.
0: Oh ja, geef mij maar Amsterdam.
2: Ja, precies. En aan de Amsterdamse grachten natuurlijk. Maar ik zing bijvoorbeeld ook een heel oud liedje van Astrid Nijg.
0: Ja, welke?
2: En het was natuurlijk over het oudste beroep van de wereld.
0: Oh, ja.
2: Ik doe wat ik doe. En misschien is dat dom. Dat vind ik al zo leuk. En ik zing een duet met Jamai en met Glennis. En we hebben gewoon ook nog een Schaap met de Vijf Poten medley. En Glennis kan zo geweldig zingen. Dus met haar zing ik samen het duet Samen Zijn. Wat van Willeke altijd oorspronkelijk is.
0: Ja.
2: Nou ja, dat dus. En dan door dat prachtige orkest gespeeld. Ja, het is een feest wordt het.
0: Hey, maar je neemt Cor toch ook mee?
2: Ja, Cor Bakkerie speelt natuurlijk ook piano. Ja, zeker.
0: Ja, zeker. En ja. André Vrolijk volgens mij accordeon. Dus dan is het echt een Amsterdamse setting. Ja.
2: Ja, maar dat hoor je goed bij hem niet meer, schat. Het is zo leuk. Ik zie ook een nummer van Tante Leen. Dat de begeleiding, daar gaat het om de accordeon.
0: Ja.
2: Zo leuk is
0: en dat. En ga je er ook nog allerlei dingen bij vertellen? Of hoeft dat niet?
2: Nou ja, ik ga natuurlijk proberen Glennis aan het lachen te krijgen en Jamaya's rol. Dat snap jij natuurlijk ook wel.
0: Maar dat is jou wel toevertrouwd.
2: Ja, nee, maar we gaan gewoon heel veel plezier hebben. En ik zal natuurlijk ook af en toe gewoon wel een paar dingetjes vertellen. Omdat het soms een beetje duiding nodig heeft, weet je wel, waar nummers vandaan komen.
0: Ja, leuk. Hey, en luister liever, moet dat dan nog volop gerepeteerd worden? Of schudden jullie dat zo uit je mouw? Ben je weg?
2: Ik kan al donderdag met het orkest en dan vrijdag met het orkest. En dan gaat echt een lang weekend zijn we bezig.
0: Nou, maar geniet nu nog even van je vakantie.
2: Ja, dan gaan we lekker even de zon erop.
0: Ja, we moeten het niet te veel over werk hebben. Ik draai gewoon, geef mij mijn Amsterdam van Johnny Jordaan. En jij staat in het Concertgebouw 18 juli hebben we het dan over. Begint om 8:00 s'avonds het concert. Samen met Jamai, met Glennis Grace en natuurlijk met het hele orkest. Cor Bakker achter de piano. En niet te vergeten André Vrolijk, accordeon. Gaat allemaal goed komen. Nou, lieverd, geniet van je vakantie nog.
2: Oké, schatje, dankjewel. En ik hoop dat iedereen ook zondagmiddag, hè, is het ook. Hè? Dus dat is natuurlijk helemaal fijn.
0: Ja, de 18e.
2: Voor de andere mensen is dat heel fijn.
0: Ja, de 18e en de 19e juli. Dankjewel, dag Karin. Okay.
2: Doei.
0: Kijk, dat afscheid, dat kan ze alleen maar doen op deze manier. Ja, 18 en 19 juli dus in het Concertgebouw. Echt wat dat betreft heel erg leuk. We hebben een paar vrijkaarten voor de 18e. En die gaan we verloten. Niet bellen, we doen dat even via de app. Dus appen 088-850-51-52. Als je naar het concert wil van 18 juli Concertgebouw. Onder andere dus met Karin Bloemen met dit nummer erin. En dat moet ik dan gewoon draaien.

Zij het Sweet Dreamer van Sweet Sensation. Goed, onze gast is onderweg of verschijnt niet. Dat weten we nog niet. Nou ja, zo niet, dan hebben we het vandaag in ieder geval niet over het dagboek van een uitvaartverzorger. Doen we het een andere keer. Ja, misschien een dingetje van overmacht. Wat wel zeker is, is dat wij, Maarten, Bart Slim en Nick Velderman en ik zelf, wij zijn er morgen allemaal in de strandtent. En die heet De Deining in Castricum. Daar kun je makkelijk komen op de fiets. Of vanaf het station in Castricum met een kustbus. Gratis is die bus trouwens. Ja, of parkeren op het parkeerterrein als je met de auto komt. Wij vinden het hartstikke leuk als je er komt. We zijn in ieder geval vanaf 9:30 tot 18:00 tot 18:30. En dit is Joe Jackson.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Hoi, ik ben Roel uit Alkmaar.
5: Hallo, ik ben Tineke de Nooi en ik woon in Laren.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Is het precies. We gaan niet naar Aalsmeer, maar we gaan wel naar Heemstede. En daar is het 22 graden. Barbara Mulder, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie heeft deze week 3 jonge mannen aangehouden. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een liquidatie. Het gaat om 3 18-jarigen, onder meer uit Hoofddorp en Amsterdam. Eerder dit jaar kreeg de politie een melding dat in een hotel in Amsterdam mensen met een vuurwapen zouden zijn. In een hotelkamer werden inderdaad meerdere vuurwapens gevonden en veel munitie. Later bleken deze vuurwapens te maken te hebben met de voorbereiding van een liquidatie. Vervolgonderzoek leidde deze week dus tot arrestatie van 3 mannen. En dan zoekt de politie de man die in februari de klantenservers van Odido misleidde. En zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit aanwijzingen blijkt dat het om een Nederlandse man gaat.
9: Een van die aanwijzingen is dat wij ook een gesprek hebben opgenomen. Of er is een gesprek opgenomen waarop de verdachte te horen is. En na analyse van deze stem zeggen wij van ja, dit zou zomaar een Nederlander kunnen zijn.
8: Ja, als de man zich niet heel snel meldt, dan gaat de politie het gesprek openbaar maken. En dan is de stem van de man dus ook te horen. Het woonblok in Huizen, waar vorige week een zware explosie was en een bewoner overleed, moet helemaal tegen de vlakte. Dat zegt de woningcorporatie. De schade na de explosie en de brand is gewoon te groot. Het gaat om 8 woningen met 7 bewoners. Op dit moment overnachten ze bij familie en vrienden of in hotels. De woningcorporatie zegt druk bezig te zijn met het zoeken van huisvesting. Wanneer het hele blok gesloopt wordt, is nog onduidelijk. Een vrouw uit Duitsland wordt ervan verdacht gevaar op de weg te hebben veroorzaakt. Afgelopen zondag bij een groot ongeluk op de N9 bij Schorrel. Daar was een kettingbotsing en 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er is geen indicatie dat de vrouw onder invloed was, maar ze heeft dus wel gevaarlijk gedrag vertoond, zegt de politie. Laatste berichtje vanavond natuurlijk. De kwartfinale van het WK tussen Marokko en Frankrijk. In Amsterdam worden allerlei voorbereidingen getroffen. Bij een patisserie in Bos en Lommer zijn ze al dagen druk met het maken van taartjes.
7: Ja, wat leuk.
8: En op de markt worden heel veel shirtjes verkocht. Deze marktkoopman werkt op plein 4045.
10: Er waren ongeveer 400 stuks die zijn helemaal uitverkocht vorige week al. Alleen een paar shirtjes over.
8: Ja, dus die shirtjes gingen als warme broodjes over de toonbank.
7: Ik ben heel benieuwd.
8: Ja, ja, wat gaat dat worden? Ja, wat denk jij? Ja, ja, ik denk, best wel veel verstand van voetbal, weet ik.
7: Ja, maar ik vind dit, nou jij nog meer. Ik vind het een lastige. Ik denk dat ze met gelijkspel de verlenging ingaan. En dan denk ik uiteindelijk dat met penalties misschien Marokko wel een hele grote kans maakt.
8: Oké, we gaan dat zien.
7: Wat denk
8: spannend.
7: Jij?
8: Ja, nu moet ik natuurlijk zelf ook iets zeggen. Oeh, lastig, lastig. Ja, op een of andere manier heb ik een voorgevoel dat Frankrijk gaat winnen.
7: Ja, misschien
8: dat er geen verlenging
7: 2-1 voor Frankrijk.
8: We gaan dit fragment
7: Weet je, we gaan gewoon kijken.
8: Dat is ook
7: vanavond, 10 uur,
8: zo is het.
7: Moet het gebeuren.
8: Absoluut. En meer nieuws vind je ondertussen in de app en op nanieuws.nl.
7: Dan gaan Barbara en ik weer samen naar de kroeg in Amsterdam.
8: Oh jee, daar zit ik nu weer aan vast, hè?
7: Zeker. Oh. Ook dat fragment, die toezegging, gaan we bewaren. Nee. Ik heb hem alleen nog niet gehoord. We gaan in Jan Vriessen met het weerbericht als veiliger.
11: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon, maar er zijn soms ook nog wel wat wolken. De temperatuur loopt op naar een graad of 22 tot 23 in de Noordkop en op Texel en 25 tot 26 graden in het zuiden van de provincie. De wind is zwak tot matig en waait uit noordelijke richtingen. Morgen is het overwegend zonnig met temperaturen tussen 24 en 28 graden en een matige aan de kust in de middag een vrij krachtige wind uit het noordoosten.
7: En dan de verkeersinformatie van de ANWB, de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenwest en het knooppunt Eemnes is vertraging 9 minuten. Heeft te maken met de werkzaamheden aan de overkant. Want als er werkzaamheden zijn, en die zijn er, tot 17 augustus op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Maar zijn er werkzaamheden, dan krijg je op een gegeven moment dan het teken dat de andere zijde niet harder mag dan 30 km per uur. Heb ik zelf ervaren. Dus hou daar rekening mee. De A9 Diemen richting Amsterveen. Tussen het knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. Ook daar werkzaamheden. En de parallelbaan is daar gesloten.

0: Martens met Happy Hour.
1: NH helpt.
0: Ja, is het een helpactie? Een beetje ja en een beetje nee. In ieder geval luister naar het sfeerverslag van Samantha. En dan kun je het zelf een beetje interpreteren. Samantha, goedemiddag.
2: June tot 2.
0: Oh, dit is het niet. We gaan even... Dat komt zo meteen. Oké, ik dacht dat ik verbinding had met Samantha, maar dat is dus nog niet zo. Nee, goed jongens, alles gaat anders vandaag. En we hebben altijd nog muziek om op terug te vallen.

0: The Way You Take Time. Nou, volgens mij gaat het nu goed.
1: Is er nog iets te doen?
0: Want als het een beetje mee zit, Maarten, er waren wat problemen met de verbinding. Ik dacht dat we Samantha hadden, maar dat was nog niet zo.
2: Nee.
0: Maar nu wel.
2: Staat ze klaar.
0: Ja? Weet je het zeker?
2: Paraat.
0: Oké. Samantha? Oh ja, daar is ze. Goedemiddag.
3: Op een nieuwe locatie zelfs, hier in Hilversum, is dit een bijzonder logeerhuis. Petra Visser, goedemiddag.
4: Logeerhuis.
5: Goedemiddag.
3: Wat maakt dit logeerhuis zo bijzonder?
5: Dit logeerhuis maakt het bijzonder dat wij een zelfstandig logeerhuis zijn voor mensen met dementie en geheugenproblematiek. En wij kijken naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen. En daarin zetten wij ook de mensen in hun kracht. Dat ze meedraaien alsof we een groot huishouden met z'n allen draaien.
3: En vandaag willen jullie dat graag laten zien aan mensen die belangstellend zijn. Want het is bedoeld om bijvoorbeeld mantelzorgers, familieleden te ontlasten.
5: Ja, klopt. En dat kan dus zijn wanneer mantelzorgers, familie, buren met vakantie willen en dan niet weten, ja, wat doen we nou met onze naaste die zorg nodig heeft. Nou, dan kan er ingeschreven worden hier om te komen. Het kan zijn wanneer een naaste zelf ziek wordt of wanneer een naaste een ziekenhuisopname moet ondergaan. Maar ook gewoon een keer een weekend alleen thuis ontzorgd worden. Dus iets met je vrienden doen, iets voor jezelf willen doen, je hobby's kunnen blijven uitvoeren. Zonder dat je nog de zorg hebt van ik moet zo laat thuis zijn of ik moet zo laat thuis zijn.
3: En degene met geheugenproblemen die hier dan komt te logeren, wat kunnen jullie diegene bieden zo'n dag?
5: Op de eerste plaats, wij doen geen activiteitenprogramma. Het is een huishouden wat we draaien met daaraan vast. Alles wat de dag brengt, gaan mensen in mee. Mensen helpen mee met tafeldekken. Mensen helpen mee met de lunch schoonmaken. Mensen helpen mee met de was. Wat ze maar kunnen en willen doen. Wij kunnen wel een activiteitenprogramma in elkaar draaien, maar dat is bijna niet te doen, omdat het fluctueert in gasten komen, gasten gaan. En wij gaan in op wat mensen zelf willen doen. Dus komt er bij hun iets van, ik heb wel zin in een wandelingetje. Nou prima joh, ga ik even met je mee. Maar ik ga eerst kijken of ik daar nu tijd voor heb of...
3: Er wordt even koffie ingeschonken, maar hier aan tafel zitten een paar van de huidige logiers. Zullen we daar gewoon even naartoe lopen? Ja, kijken wat er gaat gebeuren, want dat mag hier. Wat er gebeurt, gebeurt. Dat begrijp ik van jou.
5: Precies. Mevrouw, dit is een interviewster van Radio Noord-Holland. Zij komt een kijkje nemen en een interview in verband met het open huis wat we vandaag hebben. Zou jij misschien in korte woorden kunnen vertellen hoe jij het hier ervaart? Ik mag jij zeggen, want dat heb ik van tevoren aan je gevraagd.
6: Ja, natuurlijk. Hoe ik het hier vind, geweldig. Alles wordt verzorgd. Je hoeft niet eens wat te zeggen. En dan weten ze toch wat je wilt. Nou, ik ga nooit weg. Maar dan wil ik weer gauw naar huis. Maar ik vind het hier zalig, eigenlijk.
3: Nu weet ik dat juli en augustus zijn erg druk. Het zit eigenlijk helemaal vol. Maar iedereen die denkt dat hij in aanmerking komt om hier een keer te komen logeren, dat kan gewoon.
5: Ja, kan altijd eerst een kijkje komen nemen, middels een kennismakingsbezoek. En dan gaan we een proeflogeermoment inplannen van 3 nachten. Want iets vertellen en ervaren zijn 2 verschillende dingen. En als dat van beide kanten goed bevalt, gaan we kijken, nou, wanneer kunnen we nou een logeerperiode voor minimaal 3 nachten tot maximaal 6 weken inplannen.

0: Alicia Bridges en I Love the Nightlife. Waar zijn we morgen, Maarten?
1: In Castricum, aan de kust.
0: En hoe heet het? De Deining.
1: De Deining.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht.

the curve.

0: I'll be there for you. Maarten.
1: Ja?
0: Ik zal er voor je zijn.
1: Oh, wat lief.
0: Altijd.
1: En goede en slechte tijden.
0: Ah, dag en nacht.
1: Ook? Nacht?
0: Ja, joh, als jij vannacht belt om 3 uur. Oh, Jude, ik kan niet slapen. Dan kom ik je in slaap zingen.
1: Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Nou, ik denk niet dat je het doet.
1: Bedankt voor het aanbod.
0: We zijn morgen. We zeggen nog een keer. We zijn met de strandtent die heet De Deining in Castricum. Hartstikke leuk als daar luisteraars naartoe komen. Voor de mensen die niet kunnen komen, we zijn live op de radio. En ook trouwens op televisie met Maarten. Wie als gast?
1: Nou, we hebben hoog ingezet. Henny Huisman komt eerst langs. Woon natuurlijk in de buurt. En Wolter Kroes.
0: Alsof het niets is.
1: Precies.
0: En dan hebben we ook nog Nick Velderman. Niet als gast, maar als presentator en Bart Slim.

0: gezellige gasten spelen potje pimpampet met Tune Zomertour.
1: Zomertour.
0: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot morgen op het strand van Castricum.
0: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, Tune Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
11: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
12: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
13: En ik ben Seb uit Alkmaar.
14: Thuis.

0: Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat een journalist vond vlakbij de plek waar in maart in Nieuw-Vennep een vrouw werd vermoord inderdaad het wapen is waarmee zij om het leven is gebracht. Politie zag het mes over het hoofd. Ondernemers doen goede zaken door de Marokkaanse WK-koorts in Amsterdam. Er is een grote stormloop op shirts en taarten. En de politie heeft 3 18-jarigen aangehouden. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een liquidatie in een Amsterdams hotel. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
5: Dit was een uittip.
6: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via

0: Vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers.
3: Aan tafel.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Taylor Swift bij NH, geschreven voor de nieuwe film Toy Story 5. Het is al de vijfde. I knew it, I knew you. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is vandaag de donderdagmiddag van NH. Kom jij wel eens in de Efteling en doe je dat graag? Ik moet je eerlijk bekennen, ik vind het een mooi park. Sprookjespark. Goed nieuws voor fans van de Efteling, want er komt namelijk een nieuwe attractie, Missie Luminaire. Hoop dat ik het goed zeg, denk het wel. Het wordt de eerste suspended lounge coaster. Ze zeggen ze zelf, nou, wat houdt het nou in? Dat is dus een achtbaan waarbij voertuigen onder de rails hangen. Dus je hangt zeg maar eronder en dan wordt die gelanceerd. Dus je wordt weggeschoten. Ja, duurt er wel even hoor. Het is pas in 2029 dat de attractie opengaat. Deze attractie kost 50 miljoen en is daarmee ook direct de duurste attractie van het park. Of dat terecht is, weet ik niet, want alles is natuurlijk duurder geworden. Prijzen zijn reizen de pan uit. Dus als je het vergelijkt met wat die toen iets kost, ik weet niet of het dan de duurste attractie kost. Maar 50 miljoen is natuurlijk een hoop centjes. Dat zal ongetwijfeld weer door worden berekend in jouw kaartje. Nou, hebben we iets leuks wat daarbij past? Een attractie, rollercoaster, 088 850 51 52. 088 850 51 52. Ik ben op zoek naar een liedje dat daarbij past. Dit is trouwens ook wel grappig, want je zou het eventueel kunnen doen in die attractie. Is het altijd leuk om je handen omhoog te doen. Zing eens over, hè. Op de man, hoor je bij Edda.

Zij is Shawn Mendes, Camila Cabello bij NH met Señorita. Nou, ik vind als je het niks zegt al meer genoeg, hoor. Zo is dat natuurlijk. Ben jij een liefhebber van de Efteling? Heb ik goed nieuws voor je. Want ze krijgen namelijk een nieuwe attractie bij de Efteling. Dat heet Missie Luminaire. Nou, dat is dus een achtbaan. Een suspended lounge coaster. Ja, ik moest me even verdiepen in wat dat is. Dat is dus een achtbaan die onder een rails hangt. En die dan wordt afgeschoten. Dat duurt nog wel even hoor. 2029 gaat deze pas open. Kost 50 miljoen. Ongekend. Prijzigste attractie ooit in de Efteling. En ongetwijfeld dat het kaartje daar natuurlijk weer duur wordt. Hè? Dankjewel voor het doorgeven van liedjes die hierbij passen. Ja, deze toch? Perfect. Life is a rollercoaster. Ronan Keating hoor je bij NH.

0: Down to Earth hoorde je bij NH. Het is bijna 2:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Dag Barbara, goedemiddag.
1: Dag Nick, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Ja, een bijzonder verhaal. Namelijk dat de politie een moordwapen over het hoofd zag. En een journalist, die let op.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
4: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06-272-60-222.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
13: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
14: Ik ben Rachel en ik kom uit Hilversum.
15: Ik ben Sven, die loopt uit Amsterdam.
16: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is momenteel 2:30, momenteel in Nibbikswoud is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat een journalist vond vlak bij de plek waar in maart in Nieuw-Vennep een vrouw werd vermoord, inderdaad het wapen is waarmee ze om het leven werd gebracht. Politie zag het mes over het hoofd. Het slachtoffer, de vrouw, werkte bij ABN AMRO en werd op weg naar huis aangevallen door een Italiaanse man. Politie deed daarna uitgebreid sporenonderzoek. Anderhalve dag na de moord vond de journalist het moordwapen. Het verdachte is een arbeidsmigrant met psychische problemen en een bekende van de politie. Het woonblok in Huizen, waar vorige week een zware explosie was en een bewoner overleed, moet helemaal tegen de vlakte, dat zegt de woningcorporatie. De schade na de explosie en de brand is gewoon te groot. Het gaat om 8 woningen met 7 bewoners. Ja, zij overnachten op dit moment bij familie of vrienden of in hotels. De woningcorporatie zegt druk te zijn met het vinden van een nieuwe huisvesting. Dan zoekt de politie opmerkelijk de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit aanwijzingen blijkt dat het gaat om een Nederlandse man.
18: Een van die aanwijzingen is dat wij ook een
9: gesprek hebben opgenomen. Of er is een gesprek opgenomen waarop de verdachte te horen is. En na analyse van deze stem zeggen wij van ja, dit zou zomaar een Nederlander kunnen zijn.
1: Ja, en als de man zich dus niet meldt, dan wordt dat gesprek openbaar gemaakt en dan hoor je dus ook zijn stem.
0: Ja, maar even voor mij. Tegenwoordig is alles zo goed te doen met AI. Is die stem niet bijvoorbeeld veranderd? Ik bedoel, je kan zo'n stem wel openbaar maken. Maar wie zegt ook daadwerkelijk dat hij die stem is? Nou, wat bedoel, het is allemaal best moeilijk tegenwoordig.
1: Ja, dat is een goeie. Nou, die politie heeft de opname wel al geanalyseerd. En er wordt van uitgegaan dat de stem echt is. En ik denk misschien dat ze daarmee bedoelen dat die authentiek is.
0: Ja, dat zou kunnen. Kijk,
1: maar inderdaad, als je sommige AI-stemmen hoort, dan komt het al heel dicht in de richting.
0: Stem vervormd, dat kan natuurlijk ook. Hè? Want je hebt de commercials tegenwoordig volgens mij van de Lidl of de Aldi. Die zijn ook allemaal ingesproken door een AI-stem, door mensen. Maar dan gaan er andere mensen overheen en dan is het gewoon een identieke stem.
1: Dus ik heb het idee dat ze ervan uitgaan dat diegene daar niet over na heeft gedacht.
0: Oké.
1: Dat kan ook nog.
0: Dat kan.
1: We gaan dat meemaken. Laatste berichtje. Vanavond is het namelijk zover. De kwartfinale van het WK tussen Marokko en Frankrijk.
0: Ja, spannend.
1: Ja, op veel plekken in Amsterdam worden voorbereidingen getroffen. Bij een patisserie in Bosselommer. Er is al dagen druk in de weer met het maken van allerlei taarten. En op de markt worden heel veel Marokkaanse shirtjes verkocht. Vertelt ook deze Marokkaanse koopman.
17: Er waren ongeveer 400 stuks. Die zijn helemaal uitverkocht vorige week al. Alleen een paar shirtjes over.
1: Ja, het gaat dus om 400 shirts van het Marokkaanse elftal.
0: Oké, zijn dit dan de originele? Of zijn dit toevallig shirtjes die van de boot zijn gevallen?
1: Ja, je hebt altijd van die... Nou, ik weet uit ervaring met dat echte shirtjes zijn echt zo duur. Op de markt verkopen ze vaak gewoon iets goedkoper.
0: Ja, ik wilde voor het Nederlands... Ik ben blij dat ik het achteraf niet heb gedaan, want we hebben maar 2 of 3 wedstrijden gespeeld. En wilde ik dat originele tenue kopen voor het Nederlands elftal. Oh, ja. Maar dan ben je bij elkaar gewoon €200 kwijt.
1: Klopt.
0: Want het shirtje is al €100 en het broekje is dan €100. En dan heb je dus wel echt het Nederlands elftal tenue. Maar wat een geld, hè? Ja. Dus uiteindelijk ben ik ook geëindigd met een oranje shirt met de teksten Hub Holland, Hub. Of iets in die trant.
1: Ja, dat is dan toch wat goedkoper.
0: Een stuk goedkoper, hè?
1: Zo is het. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bart. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Nick.
0: Hi.
18: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon, maar er zijn soms ook nog wel wat wolken. De temperatuur loopt op naar een graad of 22 tot 23 in de Noordkop en op Texel en 25 tot 26 graden in het zuiden van de provincie. De wind is zwak tot matig en waait uit noordelijke richtingen. Morgen is het overwegend zonnig met temperaturen tussen 24 en 28 graden en een matige aan de kust in de middag een vrij krachtige wind uit het noordoosten.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best wel rustig momenteel bij ons op de weg. 2 vertragingen. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen naar de vesting Knopen de EMS. Naar de A27 richting Almere. Daar staat momenteel 8 minuten. Komt nog wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen afrit en Muiden en Knopen de Hoek naar de A4 richting Den Haag. Momenteel 10 minuten.

0: Bakker bij NH met Follow Me.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou zo meteen, wat wil je liever horen? Meestemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A, Chris Kapp met Liar Liar.

daar zijn ze dan, de twee liedjes waarop jij mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen zo meteen? Kies jij voor die keuze A, Chris Cap met Liar Liar. Of voor de keuze B, en Volk met Don't Let Go. Stemmen doe je dus ook nu 088-850-51-52. 088-850-51-52. Je bent bij NH met ABC. Dit is When Smokey Sings.

0: Er is Bente bij NH met 3, 2, 1.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Dank je wel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Chris Cap met Liar Liar. En keuze B en Vogue met Don't Let Go.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, nogmaals, dankjewel voor het meestemmen. 80% kies voor keuze A. Chris Cap hoor je nu bij NH. Dit is Liar Liar.

0: zaterdag.
1: Helemaal.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland. Hola, te kerel,
5: word jij mijn señorita. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Nick Velderman. Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
5: Helemaal NH. NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
5: NH.
2: Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
7: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
11: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
12: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
13: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord. Thuis in heel
6: Noord-Holland. 3 uur, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat een journalist vond vlakbij de plek waar in maart in Nieuw-Vennep een vrouw werd vermoord inderdaad het wapen is waarmee ze om het leven werd gebracht. Politie zag het mes over het hoofd. Ondernemers doen goede zaken door de Marokkaanse WK-koorts. Er is stormloop op shirts en ook op taartjes. En de politie heeft 3 18-jarigen aangehouden. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een liquidatie en dat deden ze in Amsterdams hotel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Door Albegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorle. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner?
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar

0: indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Goedemiddag.
7: Met Nick Velderman.

0: Álvaro Soler. Het La Cintura bij Enna.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: En dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Kim uit Marken. Kim uit Marken is vandaag 61 jaar geworden. Speciaal vandaag voor jou, Kim. Het toetertje, er komt ie. Hou je vast. Gefeliciteerd.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52. Sometimes.

0: Het is de Bouwsa bij NH met Magnetic.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1996. Zo had je toen de tijd op de tv de serie Oppassen.
3: Oh, lekker. Ja. Met suiker. Ja, ja, dat lust ik wel. Ja. Ah! Nou, dit is niet direct bevorderlijk voor mijn goede humeur.
0: Ja, je had erbij moeten zijn, denk ik zomaar. Nou, mocht je naar de radio weer bagen zitten op 9 juli 1996... dan heb je dit niet kunnen missen. Hij scoort een enorme hit. Guus Meeuwis en Van Gant hoor je bij NH met Zo Ver Weg.
4: Pas

0: Goedemiddag Barbara, hallo.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, sorry dat je naar huis ook, hè. Het is bijna 3:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo met een inbar?
1: Een opmerkelijk verhaal, namelijk de man die het Van Gogh Museum bespoot met rode vloeistof krijgt geen straf. Hoe zit dat?
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ik ben Nel en ik woon in het druk, gezellig Zwanenburg.
10: Ik ben Natteralde, ik zwem in Oudekerk en ik woon in Duivendrecht.
11: Thuis in heel
0: Het is 3:30 momenteel. In Schagen is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat een journalist vond vlakbij de plek waar in maart in Nieuw-Vennep een vrouw werd vermoord, inderdaad het wapen is waarmee ze om het leven is gebracht. Politie zag het mes over het hoofd. Het slachtoffer werkte bij ABN AMRO en werd op weg naar huis aangevallen door een Italiaanse man. Politie deed daarna uitgebreid spooronderzoek. Toch werd anderhalve dag na de moord en dat onderzoek het mes door de journalist gevonden. Jean Steur heeft Ajax inderdaad definitief verruild voor Newcastle United. De 18-jarige middenvelder heeft bij de club uit de Premier League een contract voor 5 seizoenen getekend. En Ajax ontvangt een transfersom die kan oplopen met bonussen tot maximaal 27 miljoen euro. Het is een ongelofelijk gevoel om hier te zijn, zegt Steur. Dit is een gigantisch grote club in de Premier League en het was altijd mijn droom om in de sterkste competitie ter wereld te spelen. De man die tijdens een pro-Palestina-demonstratie in 2023 het Van Gogh Museum bespoot met rode vloeistof had niet vervolgd moeten worden. Dat is het oordeel van de rechtbank in Amsterdam. Gezien de geringe schoonmaakkosten voor het museum en de gebruikte vloeistof was het handelen van de man toegestaan binnen het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting, zegt de rechtbank. De man is hiermee ontslagen van rechtsvervolging. En de politie heeft deze week 3 jongens aangehouden die verdacht worden van het voorbereiden van een liquidatie. Het gaat om 3 18-jarigen, onder meer uit Hoofddorp en Amsterdam. Eerder dit jaar, in maart, kreeg de politie een melding dat in een hotel in Amsterdam mensen met een vuurwapen zouden zijn. In de hotelkamer werden inderdaad meerdere vuurwapens en munitie gevonden. Later bleken deze vuurwapens te maken te hebben met de voorbereiding van een liquidatie. En na vervolgonderzoek zijn deze 3 mensen vandaag, deze week moet ik zeggen, aangehouden. Vanavond, we hadden het er al even over, de kwartfinale van het WK tussen Marokko en Frankrijk. In de grote steden, bijvoorbeeld in Amsterdam, worden al veel voorbereidingen getroffen.
0: Oh jee.
1: Shirtjes, we hoorden al Mart Koopman, die had al zijn Marokkaanse shirtjes ongeveer al verkocht.
0: Ja.
1: Maar bij de bakkerijen is het ook druk. Bij een patisserie in Bos en Lommer hebben ze heel mooi rood-groene taartjes gemaakt. Eens even kijken.
12: Een beroemde mango taart. Die hebben we omgetoverd tot Marokko taart. Omdat we
11: zo trots zijn op dat ze door zijn en dat ze een mooie wedstrijd mogen spelen. Ja, we hadden er zaterdag hadden we er 250. En dat was tekort, toen waren we om 2 uur uitverkocht. En we gaan nu voor het dubbelen. 500 taartjes.
1: Jeetje. 500 taartjes, en ze zien er ook mooi uit.
0: Het zou toch leuk zijn dat ze zo uitverkopen. Dat doen ze wel, toch? Die taartjes gaan hete broodjes. Ja. En niet schrikken vanavond, hè? Want als je overal hoort in de straat, dan weet je...
1: Ja, bij winst en verlies, denk ik, hè?
0: Ik bereid je vast
1: raam
0: een beetje
1: voor. Is dat wel te horen, ja.
0: Ja.
1: De vorige keer dacht ik, even heel naïef, maar toen dacht ik, hè, is het nou lijkt wel een soort van scheepshoren? Nee, maar serieus.
0: Ja, ik snap wel een beetje wat je bedoelt, ja. Nou ja, gewoon, het komt wel goed, toch?
1: We gaan het meemaken.
0: Oké, Bar.
1: 10 uur dus. En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel. En nieuws dan, nee, sorry, het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon, maar er zijn soms ook nog wel wat wolken. De temperatuur loopt op naar een graad of 22 tot 23 in de Noordkop en op Texel en 25 tot 26 graden in het zuiden van de provincie. De wind is zwak tot matig en waait uit noordelijke richtingen. Morgen is het overwegend zonnig met temperaturen tussen 24 en 28 graden en een matige aan de kust in de middag een vrij krachtige wind uit het noordoosten.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 8 vertragingen. Je krijgt de langste, de A2 richting Utrecht tussen Leidse Rijn en Everdingen na 20 minuten.

0: Het is George Ezra bij NH met Budapest.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Voor de laatste keer deze week lekker meestemmen in het Rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A, Billy Ocean met Caribbean Queen.

stemmen. Maar ik heb ook nog een keuze B voor je. Dan kies je voor de Doobie Brothers met Long Train Running. Oké dan. Nou ja, allebei twee fantastische liedjes, maar toch echt maar één kan er winnen. En dat is aan jou. Wat wil jij liever horen zometeen? Kies jij voor die keuze A, Billy Ocean met Caribbean Queen? Of voor de keuze B, The Doobie Brothers met Long Train Running? Stemmen doe je dus ook nu. 088-850-5152. 088-850-5152.

0: leuk liedje geworden, toch? Van Stella Lefty bij NH met Boston. Zometeen na 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag vanmiddag met Patricia.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Maar eerst natuurlijk nog de uitslag van het rondje van het huis. Het laatste rondje van het huis van deze week. 2 liedjes. Keuze A, Billy Ocean met Caribbean Queen. Of toch liever die keuze B, de Doobie Brothers met Long Train Running.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: De allerlaatste dus voor deze week. 75% kiest voor keuze A. Billy Ocean hoor je bij NH. Dit is Caribbean Queen.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Morgen trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. Kom langs bij onze mobiele studio, ontmoet gezellige gasten, speel een potje pim-pam-pet met June Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot morgen op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
0: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
5: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
8: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
9: Ik ben Jan uit de Goren.
10: Ik ben Nettie Velsen.
11: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
12: Ik ben Maurice uit Heemstede.
13: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
14: Ik ben Ivana uit Medemblik.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De politie heeft 3 18-jarigen aangehouden. Die worden verdacht van het voorbereiden van een liquidatie in een Amsterdams hotel. Ondernemers doen goede zaken door de Marokkaanse WK-koorts in zijn stormloop op shirts en op taartjes. En het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat een journalist vond vlakbij de plek in maart waar in Nieuw-Vennep een vrouw werd vermoord inderdaad het wapen is waarmee ze om het leven werd gebracht. Politie zag het mes bij het onderzoek over het hoofd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: En hoe het gaat op de Noord-Hollandse wegen, dat gaan we horen van Jelmer. Die heeft de ANWB verkeersinformatie bestudeerd. Goedemiddag Jelmer, hoe gaat het op de weg?
9: Goedemiddag, er staan op dit moment 8 files. Ik noem even de uitzonderingen. De eerste de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Eemnes. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is daar dicht. Je vertraging valt mee, 5 minuten. Dan gaan we richting de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breeslanddijk en Den Oever. 7 minuten vertraging en de laatste 18 minuten op de A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Huizen.
10: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
20: Ik koos wat mij raakte.
19: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
19: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we er al?
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekerd.

0: heel goedemiddag allemaal. En fijn dat jullie weer luisteren naar Vandaag de Dag. Op deze donderdag de 9e juli. Jelmer is er ook weer bij.
1: Hallo, goedemiddag. Hallo.
0: Dat vinden we fijn. En Barbara, die zit in de studio voor het laatste nieuws natuurlijk.
2: Zo is dat.
0: Goedemiddag. Barbara, vandaag wel heel droevig nieuws natuurlijk. Dat zangeres Bonnie Tyler is overleden.
2: Absoluut.
0: Oh, dat raakt ons allemaal toch wel enorm hier, hè?
1: Echt heel heftig, vind ik eigenlijk.
0: Ja, haar stem, haar liedjes, die gingen gewoon recht je ziel in. Bijvoorbeeld, ik vond dit haar mooiste liedje.
1: Oh, dit is zo goed.
0: Ja, krijgen we even kippenvel van.
2: Echt, hè? Ja. Diepe stem.
0: Ja, zeker. Ze was ook niet heel erg oud, 75.
1: Nee, dat is niet extreem oud.
0: Maar ze was blijkbaar ziek en ze lag al een tijdje in een coma. Dus ja, nu is ze overleden en hebben we gelukkig haar muziek nog. En er komen wel heel veel reacties binnen van over de hele wereld. Eigenlijk van ook hele andere bekende zangers als Cliff Richard. Mm-hmm. Die was goed bevriend, ook met Bonnie. Dus die treurt om het verlies van deze vrouw met haar aanstekelijke levenslust. En ook Rod Stewart, die trouwens zegt, we hadden dezelfde manier van zingen. Denk ja. Ik, dat snap ik wel. Ja, die heeft ook een beetje dat hezen in zijn stem.
1: Ja.
0: Ja, die vindt het ook vreselijk dat ze is overleden. Nou, we zullen haar missen.
1: Nou, zeker. Ja, en als je haar

0: muziek draait, dan zie je jezelf als het een beetje zo voor op het strand. Weet je wel? En rennen tegen,
1: tegen de harde wind. Ja, zeker ja. Dat beeld dat zullen we houden. Goed, het is ook de dag dat een bekende zwemmer van lang geleden, Johnny Weissmuller heb ik het over, die ook Tarzan speelde, als eerste mensen ooit in minder dan een minuut de 100 meter vrije slag zwom.
0: Minder dan een minuut?
1: Minder dan een minuut. Ik denk dat hij dit wel geroepen heeft daarna, maar dat is dus ongelooflijk. En pas in 2004 werd dat record verbroken.
0: Maar minder dan Pieter een minuut, dat is echt ongelooflijk.
1: Ja, 100 meter, hè? Dat is van hier naar de bushalte.
0: Ja, dat kan
1: dat kan niet. Maar hij kon dat. Maar ja, goed, hij was
0: bizar.
1: Voor niks.
0: Bizar.
1: Ja, hij was echt wereldkampioen. Goed, verder is het de dag dat wij gaan bellen, en dat lijkt me heerlijk, over een bosbioscoop. Dat klinkt echt heel lekker cool en fris en gezellig en leuk.
0: Nog wat op ons to-do-lijstje, vrees ik.
1: Zeker weten. En we horen meer over een zomerkamp. Dat is dan weer niks voor jou, Jelmer. Waar werkende ouders lekker kunnen doorwerken, terwijl de kinderen vermaakt worden.
0: Ik dacht
1: waar
0: werkende ouders zitten. Dat is niks
1: werkende
0: voor jou.
1: Ouders, nee.
0: Werkende ouders, daar moet je helemaal niks mee.
1: Nee, werkende ouders met gillende kinderen.
0: Nee, met gillende kinderen, daar heb ik inderdaad niet zoveel mee.
1: Nee, toch? Nee. Maar hoe die kinderen vermaakt worden, hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat horen we zo.

0: Ja, weer een nieuwe van Bruno Mars, On My Soul. Het is al de 6e single van zijn nieuwe album. En ik vind hem lekker, moet ik zeggen. Hij swingt wel de pan uit.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, misschien herken je de volgende situatie wel. Je bent net lekker op vakantie, maar dan moet er toch nog even een mailtje uit of een deadline worden gehaald voor je werk. Nou, op camping Dijken en Meer in Andijk hebben ze daar deze zomervakantie iets heel bijzonders op bedacht. Geen haperende wifi in een krappe, hete staakerven, maar een traditionele Mongoolse yurt die volledig is omgebouwd tot een soort tijdelijk kantoor voor de gasten. Bedenker en eigenaar van die camping is Selva Verlaat. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Wat een briljant idee, denk ik, voor heel veel mensen die toch nog wat dingen moeten afronden voor hun werk. Hoe ontstond dat idee bij jou voor een werkplek op de camping?
3: Ja, nou, het was een probleem waar ik eigenlijk zelf altijd tegenaan liep toen mijn kids nog iets jonger waren. Want zo'n zomervakantie die duurt dan zo lang, 6-7 weken, soms zelfs 8 als je tegen zit.
0: Ja.
3: En hoeveel ik ook van ze hou, je gaat 2 weken op vakantie. Maar daarna denk je dan, wat doe je de rest van de tijd met ze?
0: Ja.
3: Zeker de laatste jaren, weet je, thuis zitten ze dan op een scherm. Op je werk ben je er dus ook niet helemaal bij. Dus ik dacht, hoe kunnen we dit nou combineren? Nou heb ik een camping.
0: Ja.
3: Dus ik dacht, nou, 1 en 1 is 4. We gaan iets regelen om de ouders helemaal te ontzorgen. Dat ze bij hun kinderen en met hun kinderen kunnen zijn. En tegelijkertijd hun werk kunnen doen.
0: Ja, en hoe kwam het dan dat je dacht, dat moet een yurt wezen? Want een yurt is zo'n grote ronde tent, toch?
3: Ja, ja, nou, ik woon dus op de camping, als ik op de camping ben zelf, in een yurt. Ja, en het is zo'n heerlijke binnen-buitenruimte, noem ik het altijd. Want je kan alles openzetten. Het is heel geborgen, maar je bent toch ook echt in contact met buiten.
0: Ja, dat is wel lekker dus als je op de camping bent.
3: Ja, dus ja. Het is ook zeker rondom de yurt. Dus we hebben werkplekken in de yurt en daarbuiten.
0: Oh, maar neem ons even mee dan op de camping. Hoe ziet het eruit? Waar staat die yurt en hoe is dat van binnen?
3: Nou, de yurt die staat dus op camping Dijkenmeer in Andijk. In de eerste polder eigenlijk van Nederland, de proefpolder. En daar staat hij in een heerlijke hoek rondom grote hoge bomen. Net iets afstand staan wat schaapjes te grazen. Een mooie dijk, heerlijke luchten, het IJsselmeer om de hoek.
0: Ah, heerlijk, ja. Ik krijg zin om ons kantoor daar ook even op te slaan voor deze zomer.
3: Maar waarom doen we dat niet allemaal?
0: Misschien komen we een keertje langs voor een locatieuitzending. Dat is best een goed plan eigenlijk. Ja.
3: Nou, jullie zijn welkom.
0: Ja, echt? Oh, nou, dan gaan we eens eventjes over babbelen.
3: We hebben zelfs ook een eigen radiozender, Radio Tent.
0: Nee, dat meen je niet. Nou, wat grappig. Nou, daar gaan we nog een keer over verder kletsen. En dan nog even over die yurt, hoe die van binnen eruit ziet. Want mensen die willen werken, die willen, zei ik al, liefst natuurlijk wel een beetje stevige wifi hebben en misschien een plek om de laptop even neer te zetten. Is er dan echt een soort kantoortje ingericht of hoe ziet dat eruit?
3: Ja, ja, we hebben dus verschillende werkplekken. Ook zeg maar dat je een beetje privé kan zitten, zelfs in een yurt door wat kamerschermpjes. We hebben stroom. We hebben een heel snel internet, speciaal voor deze vakanties aangeschaft. Er staat heerlijke koffie. We hebben lekkere filterkoffie. Er staan de hele dag manden fruit en snacks. Dus
0: wow.
3: Je hoeft echt. Je kan gewoon gaan zitten. En we beginnen elke dag met het kampvuur buiten de yurt. Waarbij we ook nog even een korte incheck doen met iedereen die gaat werken als ze dat willen. Van welke 3 dingen wil je nou echt gedaan krijgen vandaag? En daar houden we je dus ook aan.
0: Ja,
3: dus
0: maar dat is ook goed. Ja, precies. Ja, dat is dus ook heel goed inderdaad. Dan hou je de mensen wel een beetje bij de les. En dan maken ze het lekker concreet. Dit ga ik vandaag doen. En zodra ik klaar ben, dan plons ik even het IJsselmeer in. Of dan ga ik wat leuks doen met de kinderen. Want wat doen de kinderen intussen? Want ja, je kunt denken, daar zitten de ouders in de yurt en zitten de kinderen bij de tent voor een schermpje.
3: Ja, nee, dat doen ze dus niet.
0: Nee?
3: Dus wij nemen eigenlijk, dus we doen alle maaltijden samen. Dus je ziet ook je kind gewoon weer met de lunch en daarna ook weer met het diner. Dus eigenlijk na het ontbijt nemen wij de kids mee. En we hebben elke week onder andere een andere artist in residence. Dus bijvoorbeeld deze week zijn ze een theatervoorstelling in elkaar aan het zetten in de ochtend. Ja. We beginnen zo direct met een vossenjacht. En vanavond hebben we Leeft Stratego.
0: Jeetje, te gek. Nou, dus de kinderen hebben een topvakantie. De ouders kunnen nog een beetje werk doen. En dat is ook wel heel fijn in deze tijd. Want ik hoor er veel mensen over klagen inderdaad. Van ja, hoe gaan we dat doen? 6 weken vakantie voor de kinderen. En het werk, ja. Je hebt niet 6 weken vrij voor je werk natuurlijk.
3: Helaas niet, hè? Nee.
0: Ik vind het slim bedacht.
3: Iedereen.
0: Ja, leuk. Hey, tot slot, geldt er in die joert nog een strikte kantoordresscode? Of mag je daar gewoon in je korte broek, je zwembroek of en je slippers aanschuiven?
3: Ja, nee, ons motto is echt kom zoals je bent. Dus kom gewoon zoals jezelf, je lekker het lekkerst voelt.
0: Ja.
3: En het zou een beetje uit de toon vallen als mensen hier... Nou ja, soms zie je wel eens dat ze een net shirtje aandoen voor de camera... als ze een call hebben.
0: Oh,
3: maar
0: ja.
3: Daaronder zitten toch vaak zwembroeken en slippers.
0: Heerlijk, nou, dat alleen al is leuk om te zien. We gaan nog even met elkaar praten zelf over leuke mogelijkheden... om een keer bij jullie langs te komen. Dank je wel voor je uitleg en heel veel plezier deze zomer daar.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag. Sylva Verlaat hoorde je. Zij is van camping Dijk en Meer. En dat is dus waar deze joert staat. Speciaal voor de werkende ouders die graag nog wat te doen hebben voor hun werk. En intussen ook de kinderen zich willen laten vermaken. Gaat dat zien daar, de camping Dijk en Meer.

0: of You.
1: En Sheeran bij NH en The Shape of You. Straks kun je meepraten hier in de uitzending. We gaan het hebben over het OV en het nieuws dat we kregen. Dat kinderen tot en met 11 jaar straks gratis en voorop met het openbaar vervoer mogen gaan reizen. Maar dat daar tegenover staat dat de landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro vanaf komend jaar verdwijnt. En wij vragen vandaag, ja, wat vind je daarvan? Is dat voor jou een extra belemmering om nog op pad te gaan met het OV? Of zeg je van nou, ik gun het die gezinnen wel die het moeilijk hebben, dat ze makkelijker met de kleintjes in de bus kunnen. Laat van je horen. 088-850-51-52 is ons nummer. En na het nieuws van 16:30 kun je erover meepraten. En Barbara, wat zit er in dat nieuws?
2: Ah, koningin Maxima is gespot in onze provincie. En ze deed iets waar wij Hollanders wereldwijd onbekend staan.
1: Klompen? Mm.
3: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar.
4: Dit is een uittip.
5: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
4: Dit was een uittip.
3: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Hetty, ik woon en werk in Nieuw-Vennep.
14: Ik ben Anneke en mijn thuis is Limmen. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 16:30. In Edam is het 21 graden en dit is Nieuws uit Noord-Holland. Pardon, met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het zou als extra afschrikking kunnen werken naast strafrechtelijke vervolging, zegt de minister. Hij ziet een zorgwekkende stijging van verstoringen in vliegtuigen, zoals schelden, bedreigen en fysieke agressie. Hij noemt het een wereldwijde trend. In Nederland zou het gaan om 2 à 3 incidenten per dag. En vaak is er ook alcohol bij betrokken. Wie verkoeling zoekt in het Gooimeer bij Huizen moet voorlopig uit het water blijven. De gemeente heeft namelijk een zwemwaarschuwing afgegeven omdat er blauwalg is gevonden. De waarschuwing geldt voor de stranden Gooierhoofd, Zomerkade en Harderwijkerzand. Ja, zwemmen wordt echt sterk afgeraden. Blauwalg kon onder meer huidirritatie, misselijkheid en duizeligheid veroorzaken. Het is ook gevaarlijk voor honden. De man die tijdens een pro-Palestina-demonstratie in 2023... het Van Gogh Museum bespoot met een rode vloeistof... had niet vervolgd moeten worden. Dat is het oordeel van de rechtbank in Amsterdam. Gezien de geringe schoonmaakkosten voor het museum en de gebruikte vloeistof... was het handelen van de man toegestaan binnen het demonstratierecht... en de vrijheid van meningsuiting, zegt de rechter. En de man is hiermee ontslagen van rechtsvervolging. Ander opvallend verhaal, het Openbaar Ministerie gaat ervan uit... dat het mes dat een journalist vond... vlak bij de plek in maart in Nieuw-Vennep, waar dus een vrouw is vermoord... dat dat inderdaad het wapen is waarmee zij om het leven werd gebracht. Politie, en dat is het opmerkelijke, zag het mes over het hoofd. Het slachtoffer, de vrouw, werkte bij ABN AMRO... en werd op weg naar huis aangevallen door een Italiaanse man. Nou, de politie deed daarna uitgebreid sporenonderzoek. Maar anderhalve dag na de moord en anderhalve dag na dat onderzoek... werd dus alsnog dat bebloede mes gevonden door een journalist.
0: Oh, dat is wel heel pijnlijk.
2: En dat
0: pijnlijk,
2: is natuurlijk he? Heel cruciaal bewijsmateriaal.
0: Ja, natuurlijk, ja. Ongelooflijk. En ik begreep dat dat mes 3 parkeerplaatsen verder lag van de plaats delict.
2: Ja, het lag 3 plekken naast de plek waar de auto van het slachtoffer had gestaan.
0: Echt een hele grote fout.
2: Ja, ja. Maar inderdaad gelukkig ontdekt. Laatste bericht. Koningin Maxima. Ja, die heeft zich vandaag dus laten zien in onze provincie. Ja. Ze was in Amsterdam Zuidoost. En het leuke is, er zijn ook foto's van, ze verplaatste zich per fiets. Nou. En het was ook nog grappig, het was gewoon niet een fiets met fietstassen. Ze reed van de Bijlmerflat Gravenstein naar de Oba, bij Kraaiennest. Na een fietstocht van 5 minuten. Ze had een blauwe zomerjurk aan en beige open hakken. En dan fietsen ze naar de Amsterdamse wethouder. Dat gaf wel een leuk Hollands plaatje.
0: Zeker, ik heb die foto's gezien. Het ziet er echt heel goed en leuk uit inderdaad. Ja. Dat hebben wij toch een coole koningin.
2: Vind ik ook. Ja, dat mag gezegd worden. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Barbara. Dan gaan wij naar het weer met Jan Visser.
15: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon, maar er zijn soms ook nog wel wat wolken. De temperatuur loopt op naar een graad of 22 tot 23 in de Noordkop en op Texel en 25 tot 26 graden in het zuiden van de provincie. De wind is zwak tot matig en waait uit noordelijke richtingen. Morgen is het overwegend zonnig met temperaturen tussen 24 en 28 graden en een matige aan de kust in de middag een vrij krachtige wind uit het noordoosten.
0: Eens even kijken naar het weer. Nee, naar het verkeer, want het weer hebben we net gehad. Sorry, ik ben even in de war, want onze lieve collega Liz... die komt net met een schaal met hapjes binnen. Dat hebben wij dan weer. Er is boven is er een soort zomerborrel gaande en een bespreking. En er horen hapjes bij.
16: Ja, yes. En wij hebben de zomerborrel dus gewoon hier. Hoe lekker is dat? Goed, het top verkeer. Er staan 6 files in totaal. Ik noem even de langste 2. De eerste de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen, 20 minuten vertraging. En de laatste alweer de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. 10 minuten vertraging.

0: Habits van Jenny Burton hoorde je hier bij NH.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we gaan het hebben over het nieuws dat gisteren aan het eind van de dag binnenkwam over het OV. Het is namelijk zo dat het openbaar vervoer vanaf volgend jaar volledig gratis wordt voor kinderen tot en met 11 jaar, als ze wel onder begeleiding reizen. Nou, dat lijkt me logisch. Maar,
2: lijkt me ook logisch.
0: Ja, dus ja. Er moet een ouder bij zijn. Maar die kinderen kunnen dan dus gratis in de tram, de bus en de metro. Nou, dat lijkt me heel goed nieuws voor alle kinderen die uit wat armere gezinnen komen.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk, als je als bij wijze van spreken alleenstaande moeder met twee kinderen een dagje met de tram wil, dat het is zo duur. Dan kan me heel goed voorstellen dat dat echt een obstakel is. Dus dat is het goede nieuws. Maar daar staat wel tegenover dat de 65-plussers weer meer gaan betalen. Want de korting die ze nu nog krijgen, die gaat dus verdwijnen.
2: Ja,
0: ja, staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat, die vindt het belangrijk. Die wil kinderen jong kennis laten maken met het OV. Dat snap ik ook wel, want dat zijn natuurlijk de reizigers van later.
2: Absoluut.
0: Ja,
2: absoluut.
0: Maar ja, wij zijn vandaag wel benieuwd van, wat vind jij er eigenlijk van? Is dit, vind je het een goed idee? Of is het voor jou misschien wel een extra belemmering om straks nog met de bus te gaan, als die nog gaat bij jou in het dorp? En denk je dan van, dan ga ik misschien toch maar nog langer in mijn autootje rijden, of iets anders proberen te regelen?
2: Ja, precies. Ja, daarover kan je dus meepraten. 088 850 51 52. Jan, die heeft het al gedaan. En die zegt, ik snap dat je gezinnen wil helpen, maar waarom moet dat betaald worden door ouderen? Ik reis juist vaker met het openbaar vervoer sinds ik met pensioen ben. En Anita die zegt, ik vind het een prima plan. Gratis reizen voor kinderen maakt uitstapjes voor gezinnen een stuk betaalbaarder.
0: Ik denk dat heel veel mensen het daarmee eens zullen zijn dat dat voor van die kinderen, dat dat wel echt een goed idee is. Maar het gaat inderdaad, denk ik, de pijn zit hem natuurlijk bij de ouderen, de 65-plussers, die gewoon hun korting kwijtraken. En ik moet wel eerlijk zeggen, het is best wel duur, vind ik. Ik heb ook wel eens, als ik in de bus of in de tram dan uit dat ik denk, hè, is er nou weer meer dan €3 van afgegaan voor zo'n klein rietje? Wat betaal jij? Weet je toevallig wat je betaalt als je met de tram naar het station gaat?
2: Nee, want die tram die ligt altijd al open. Dus, maar ik weet wel dat iedere keer dat ik weer op mijn rekening kijk, dat ik er toch best wel van schrik. Want dan denk ik, nou, dit is een stukje van niks.
0: Ja, een paar haltes.
2: Een paar haltes.
0: En je bent weer een paar euro verder.
2: Ja.
0: Ja, ja. Dus nee, wat dat betreft. En die ouderen, die konden dus altijd al, of ja, oudere 65-plussers, die konden dus dan met korting reizen. En dat gaat er dus aan. En we zijn heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus laat van je horen, zou ik zeggen. Stuur ons een appje, bel ons, praat even mee. Dan gaan wij ook nog even praten met Simon van Herpen. Die is van de AMBO PCOB, de ouderenvereniging is dat. Simon, goedemiddag.
3: Een hele goedemiddag.
0: Ja, hoe kijken jullie hiernaar, naar deze ontwikkeling?
3: Ja, wij vinden het een heel onprettige ontwikkeling. En dat zit hem met name in het feit dat een groot deel van de ouderen best wel op de kleintjes moet letten. Hè. Er worden vaak geframed als dat ze allemaal heel rijk zijn, maar dat is absoluut niet het geval. Er is een groep van zo'n 50% dat best wel met een bescheiden inkomen moet doen. En die zijn hier allemaal flink de dupe van deze schrappen van deze maatregel. Dus ja, wij vinden het een heel slechte zaak. En we vrezen ook wel een beetje dat mensen keuzes moeten gaan maken en op deze manier ook in hun reisvrijheid worden beperkt.
0: Ja, want waar zijn jullie dan concreet bang voor?
3: Nou ja, kijk, als mensen niet veel te besteden hebben en ze moeten, ik noem maar wat, in een maand 10 keer weg, omdat ze mantelzorgtaken hebben of ze doen vrijwilligerswerk, maar ze moeten ook nog even naar een zorgafspraak en ze willen bij familie langs. Dan zullen ze misschien op een gegeven moment moeten zeggen, dan sla ik het vrijwilligerswerk over. Of ik ga een dagje per week minder naar mijn mantelzorgafspraak.
0: Ja. En dan hoor je ook wel eens van ouderen dat ze zeggen van, nou, ik ga nu nog wel eens met de auto. Maar eigenlijk is het OV voor mij prettiger. Want ik kan me ook voorstellen, als je wat ouder wordt, dat je in het drukke verkeer bijvoorbeeld rondom Amsterdam denkt, nou, ik weet niet of ik dat nog wel zo prettig vind. Denk je ook dat misschien mensen dan misschien langer door blijven rijden in de auto?
3: Dat zou zeker kunnen. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je wat ouder wordt, heb je natuurlijk wat eerder lichamelijke klachten. Nou, dan krijg je vanaf je 75ste krijg je ook een rijbewijskeuring. Dus daar kan je ook wel eens voor worden afgekeurd. En mensen zijn wat minder mobiel, omdat ze bijvoorbeeld niet meer durven of kunnen fietsen. Wandelen wordt lastiger op een latere leeftijd. Dus ja, ze zijn best wel aangewezen op dat openbaar vervoer. Dat hebben we ook vorig jaar zelf gezien. Want we hebben een onderzoek gehouden naar het belang van openbaar vervoer eigenlijk voor ouderen. En zo'n 60% maakt daar veel gebruik van. Dus daar zie je dat eigenlijk wel aan.
0: Ja,
2: en nu is dit nieuws natuurlijk redelijk vers. Dit is gisteren naar buiten gekomen. Maar hoor je al iets van ouderen om je heen? En wat denken zij hierover?
3: Ja, nou ja, wij krijgen normaal wel eens een belletje als mensen een beslissing niet leuk vinden. Maar we zijn, kan wel zeggen, echt de afgelopen anderhalve dag best wel gek gebeld en gemaild. Mensen zijn er heel boos over. Nou, moet je dit soort dingen altijd wel zeggen, dat vaak mensen die boos zijn, die bellen. En mensen die het goed vinden, die ga je niet bellen daarover te spreken. Maar mensen vinden het heel vervelend. En dat druk me mild uit, hoor. Maar ja, goed, het is ook een nette radiozender, toch? Dus ik kan het allemaal wel schoppen. Nee, maar ze vinden het echt heel erg. En ze hebben, wat je ook een beetje ziet, is dat mensen hebben het gevoel, ouderen hebben het gevoel dat ze gepakt worden. Veel, hè? Dus er worden vaak optelsommen gemaakt. Hè? Want laatst, ik weet niet hoe ver u dat mee hebt gekregen, wordt het bijvoorbeeld de gordelroosvaccinatie. Die moeten mensen zelf betalen. Dat is 400-500 euro. En daar heb je op latere leeftijd last van. Mensen hebben het gevoel dat door nieuwe pensioenstelsels soms nadelig uitpakken, daar hebben alleen maar mensen die met pensioen zijn last van.
0: Ja, nou, ik zeg nu je dat zegt, er komen ook veel appjes binnen van luisteraars die precies dat zeggen. Van ik betaal al ruim 40 jaar volle met belasting, maar steeds is mijn generatie, ze is van 66, precies net de pineut waarbij alles net wordt afgeschaft. Hè, nu we de vruchten kunnen gaan plukken van al die jaren belasting betalen, wordt het eigenlijk allemaal afgepakt, afgeschaft.
3: Ja. Ja, nou ja, die reacties krijgen we ook. Heel erg veel boze reacties. En even voor de goede orde. De Dova, dus die dit heeft bedacht, dat het afgeschaft was. Waarschijnlijk hebben ze de korting zelf ook ooit zelf bedacht. Maar die zegt, ja, heel veel ouderen kunnen het betalen. Wat ik even belangrijk vind om te zeggen. Wij zeggen ook wel van, de reden dat je 65... wordt, is op zich, hoeft dat geen reden te zijn voor korting. Je kan best zeggen, er is een groep die het helemaal niet nodig heeft. Maar er is ook echt een flinke groep die het wel heel goed nodig heeft.
0: Exact.
3: Heel erg nodig heeft, ja.
0: Ja, duidelijk. Nou, dankjewel Simon voor je verhaal. En we gaan nog even verder praten met onze luisteraars om te horen wat die ervan vinden. Maar duidelijk hoe jij erin staat en ook wat voor reacties je krijgt.
3: Ja. Mag ik nog even een aanvulling doen?
0: Zeker.
3: Wij gaan hierover samen met de andere partijen uit de seniorencoalitie een petitie starten om toch wat teweeg te brengen. Zorg dat die korting behouden blijft, of in ieder geval heel duidelijk op een andere manier wordt ingericht.
0: Oh, wat goed.
3: En die petitie, ja, dat moet allemaal technisch worden ingediend en zo. Dus morgen is die te vinden op petities.nl. En als je hem niet vindt, kan je altijd even kijken op de website van ambo-pcob.nl. En dan kunt u daar een linkje vinden. Dus ik hoop dat iedereen hem massaal gaat tekenen.
0: Een heel goede oproep. Heel goed, dankjewel. Simon van Herpen, woordvoerder bij de ouderenvereniging ambo-pcob. Daar is dus vanaf morgen ook die petitie te vinden. En hier hebben we ook al een soort kleine petitie. Want je kunt je verhaal doen, toch?
2: Zeker, je kunt zeker je verhaal doen. Wordt ook al volop gedaan, maar bel app 088 850 51 52.

0: Mr. Big, ik vind dat laatste kreetje altijd zo grappig. To be with you, hoorde je. En wij praten nog even verder over het OV. Dat dus gratis wordt vanaf volgend jaar voor kinderen tot en met 11 jaar. Mits ze onder begeleiding zijn. Helaas is het dan wel weer zo dat ouderen hun korting kwijtraken in het OV.
1: Ja.
0: Ja, we spraken net al Simon van Herpen van de ANBO, de ouderenvereniging. Vanaf morgen kun je dus een petitie tekenen. Ik denk dat die heel erg veel getekend gaat worden als ik kijk naar alle reacties bij ons in de app. Jammer.
1: Nou, absoluut, want Francisca die stuurt jammer. Ouderen kunnen dan niet meer naar hun kinderen of kleinkinderen toe. Wat dacht je van ouderen die met het OV hun kinderen gaan om op de kleinkinderen te passen en naar school te brengen?
0: Ja, oh ja, dat heb je ook nog. En Kees die zegt, voor mij wordt het wel een extra drempel. Alles wordt duurder en nu verdwijnt ook nog de korting waar veel senioren gebruik van maken.
1: En Jos die stuurt, in Nederland willen we graag dat het openbaar vervoer meer gebruikt wordt. Tegelijkertijd neemt de overheid allerlei maatregelen om het openbaar vervoer onaantrekkelijker te maken. Zoals het beperken van het voordeel van ouderen. Is het dan echt zo dat het grote geld alleen bij automobilisten te halen is en dat het autogebruik heimelijk wordt gepropageerd?
0: Ja, en Adriana, maar die gaan we misschien nog wel even bellen. Die heeft ons ook geappt. Goedemiddag, Adriana.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, vertel eens. Hallo. Hoe kijk jij ernaar?
2: Nou, ik vind het gewoon vreselijk belachelijk, vind ik het.
0: Ja?
2: Wij kunnen nergens meer. Ik moet elke week moet ik naar het ziekenhuis. Ik moet twee keer in de week zit ik op sport. Daar moet ik naartoe. Want dat gaat onder begeleiding. Ja. Dat je toch wel sporten moet. Want je moet in beweging blijven als je ouder wordt.
0: Zeker,
2: en
0: het
2: wordt ons allemaal afgenomen. Want het gaat veel te veel geld kosten.
0: Ja,
2: je kan niet eens rondkomen van je AOW'tje. Want je moet gewoon kiezen. Ik heb ook nog dieren. Nou, ik kies wel voor mijn dieren. Dan eet ik wel een droge boterham.
0: Ja, en je gaat misschien dan wat minder met de bus of met de tram.
2: Ja, want dan als je met het busje gaat, dat kost ook een heleboel geld. Ja. Het gaat wel elke keer van je rekening af. Maar je moet het wel bijhouden dat je ook weer andere dingen kan kopen.
0: Ja, ja.
2: Je kan helemaal niks nieuws kopen. Nee. Je moet alleen heel somber moet je leven. En van de kinderen krijg je kindertoeslag. Je krijgt kinderbijdragen. Ze krijgen een heleboel toeslagen, al die arme mensen. En ze kunnen naar de voedselbank, dat kunnen wij ook.
0: Ja.
2: Maar dat doen wij niet zo gauw, ouderen. En we gaan heel gauw vereenzamen. Want zeg maar, ik ga er naar een vriendin toe met de tram. Weet je wel, dat doe je dan niet meer, want dat kost te veel geld.
0: Ja,
2: en die vriendin komt dan ook bij mij, want we zijn alle twee tegen de 80.
0: Dus met de fiets of met de auto is voor jou dan ook even geen alternatief, denk ik,
2: nee,
0: Adriana.
2: Fietsen mag ik niet meer, want ik ben twee keer aangereden door een bakfiets. Oh. Heb ik mijn enkel gebroken en mijn pols gebroken. En ze laten je zo liggen. Want ik kan niet meer dat je ouder bent opstaan.
0: Nee.
2: En dan moet er iemand je komen helpen. Dat de ambulancebroeder mij eindelijk optilde dat ik naar het ziekenhuis moest.
0: Jeetje, nou, ik snap dat dus ook geen optie voor je is. Nou, Adriana, dank je wel voor je mening. En ik zou zeggen, probeer morgen de petitie te tekenen. Want jouw mening is heel duidelijk. Oké, dankjewel. Hey, fijne middag. Dag. Goed, zoals Adriana is, zo komen er heel veel reacties binnen. Ik heb tot nu toe nog eigenlijk niemand gehoord die zegt, nou, wat prima om dit van die ouderen af te nemen.
1: Nee, precies, want Cor die stelt op zich nog wel een hele logische vraag. Wat gebeurt er dan met de kinderen die met hun opa en oma op reis gaan ergens naartoe? Gaan die dan overal alleen naartoe? Want dan wordt het te duur voor opa en oma, maar gratis voor de kinderen.
0: Voor de kinderen, ja, inderdaad. Nou, en Henk tot slot die zegt nog, ja, het voelt toch een beetje alsof ouderen weer de rekening gepresenteerd krijgen. En dat vind ik eigenlijk geen eerlijke keuze. Wij hebben toch ook altijd hard gewerkt. Waarom moet het nu verdwijnen? Ja, nou ja, zo zijn er dus heel veel reacties. We zullen nog even het adres noemen waar je morgen de petitie kan gaan tekenen van de ouderenvereniging. Die is te vinden op de website petitie.nl. En als die er morgen nog niet op staat, houd even in de gaten. Dan kun je altijd nog even naar de website van die ouderenvereniging zelf. En dat is de ouderenvereniging ANBO-PCOB. Ja, toch?
1: Kijk, duidelijk.
0: Helemaal compleet, hè?
1: Ja, helemaal compleet.
0: Gaan we lekker luisteren naar Tom Jones.

0: Lady. Bijna 5 uur is het. We gaan naar het nieuws. En daarna dan gaan we alles horen over een heerlijk fenomeen. Lijkt mij althans. Lekker koel en in het donker. Naar de Bosbios. Nou, mij lijkt het wel wat.
1: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Deze week brengen de Rolling Stones hun nieuwe album uit. En hoewel de mannen allang van hun pensioen zouden mogen genieten, peinzen ze er echt niet over om te stoppen.
3: In Over de Top komen wij daarom met artiesten die ondanks hun leeftijd nog volop aan het werk zijn. Zoals deze gouden ouwe.
2: 86 jaar schoon aan de haak, maar nog volop aan het optreden.
3: En ook zij weet van geen ophouden.
1: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Echt knap.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
10: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
11: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
12: Ik ben Toon uit Spaarndam.
13: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
14: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
15: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
16: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het zou als een extra afschrikking kunnen werken naast strafrechtelijke vervolging. Het woonblok in Huizen, waar vorige week een zware explosie was en een bewoner overleed, moet helemaal tegen de vlakte. De schade na de explosie en de brand is zo groot. En koningin Maxima heeft zich vandaag tijdens een werkbezoek aan Amsterdam Zuidoost van haar sportieve kant laten zien. Om van de ene naar de andere locatie te komen, verplaatsen ze zich per fiets. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe is de situatie op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer? Vertel.
12: Nou, best wel prima. 2 files. De eerste, de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Afrit Nederhorst en Bergen Loenersloot. 23 minuten vertraging. En 8 minuten vertraging op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen de aansluiting met de A27 en Maarsenveen.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
25: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
26: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16.

0: Sister Sledge, he's the greatest dancer. En het is 5:09. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Wij zijn tot 7:00 bij je. En Jelmer die blijft daarna nog een paar uurtjes plakken. Want het is weer donderdag. Tijd voor Over de Top.
2: Het is weer donderdag. Dus ik zit hier nog 4:00. Maar ja, Gezellig. Hij zit hier nog 2:00. En
0: Zeker.
2: Dat is ook hartstikke leuk. En het aankomende uur gebeuren er allemaal fantastische dingen.
0: Vertel.
2: We krijgen natuurlijk het laatste sportnieuws. Gaat over de Tour de France en het WK voetbal. En dan blijven we nog even bij het WK voetbal. Dit is heel erg leuk. Want we gaan even bellen met een Marokkaanse bakker.
0: Oh ja.
2: Nou, die heeft allemaal wilde plannen. Die maakt zich echt op voor een prachtige WK.
0: Leuk, daar bellen we straks mee. Maar eerst gaan we het hebben over, nou, ik noemde het net al even, de bosbios. Vergeet de airco en de plusje stoelen van een gewone bioscoop. Want de komende tijd kun je in onze provincie lekker de natuur in voor een filmavond. De bosbios is weer geopend in Hilversum. En het idee is simpel, een groot scherm, een plek midden in het bos, tussen de ruisende bomen, in het donker, films kijken in de buitenlucht. Klinkt fantastisch en het is een bijzonder initiatief, zeker met het zomers weer dat op komst is. En Sira Vlaanderen die is van buitenplaats De Hoornenboeg, daar waar die bosbios is. En die hebben we aan de lijn. Goedemiddag, Sira.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, neem ons eens even mee. Ik heb er al wel een soort specifiek beeld van. Maar hoe ziet die bosbios eruit?
3: Ja, nou een beetje zoals je beschrijft, midden in het bos dus. We zetten hier zo'n 100 stoelen neer vanavond weer. En dan krijgt iedereen een koptelefoon op. Je krijgt een dekentje. Je gaat lekker zitten op een strandstoel. En dan als de schemering begint, dan moeten we natuurlijk echt wachten tot het pikken donker is. Dan start de film.
0: Ja, dus hoe laat is dat dan? Om 10:00 of zo? Of 11:00?
3: Ja, 10:00. Ja, gisteren volgens mij om 10:00.

0: 10:10. En ja, je moet natuurlijk echt helemaal wachten totdat het pikken donker is. En dan kan je er veel mee worden gezogen.
1: Ja, wat fantastisch. En wat voor soort films draaien jullie dan?
0: Ja, het is heel divers. Dus we hebben eigenlijk een programma rondom universele levensthema's, zou ik zeggen. Dus liefde, relaties, gezondheid, maar ook leiderschap. Dus van alles en nog wat voor iedereen. We hebben ook een kinderprogramma, het Bosbiertje. Waar vanavond draaien we bijvoorbeeld Whispers in the Woods. Een hele mooie docu die ook heel veel bosbeelden heeft. Dus
1: dat klinkt heel toepasselijk ook, ja. Whispers in the Woods. Jullie zitten dus ook dan midden in het bos, in de buitenlucht. Maar hoe reageren de vaste bosbewoners daar eigenlijk op? De dieren, bedoel ik?
0: Ja, die hoor je eigenlijk zelf niet meer als je in de film zit. Want je hebt een koptelefoon op, dus je krijgt van ons een silent headphone. Maar dat betekent ook dat de natuur eigenlijk niet zo heel veel meekrijgt. Ja.
1: En komen die wel eens nieuwsgierig kijken? De vosjes of de vogels?
0: De vogels zeker. De eekhoorns die houden zich wat stiller als het druk is op het landgoed. Maar die zijn hier zeker.
1: Ja, mooi. En wat maakt een film kijken in de natuur nou zoveel leuker dan gewoon thuis op de bank of in een bioscoop?
0: Ja, ik denk de thema's die we hier natuurlijk hebben, veel natuurfilms. Het is denk ik de aandacht die je hebt voor de film. Dus wat ik zeg, je hebt een koptelefoon op en je komt echt rustig hier aan. Je landt in het bos, voordat je hier eigenlijk bent aangekomen, ben je al een lange oprijlaan opgereden en ben je echt midden in het bos. Dus ik denk de rust met waarin je de film gaat kijken, dat wel een groot verschil maakt.
1: Ja, en je hebt het over de rust, maar het is natuurlijk ook donker. Ik neem aan dat jullie geen horrorfilms laten zien, want het kan natuurlijk ook wel iets engs hebben in het donkere bos, toch?
0: Ja, dat hebben we nog niet teruggehoord. Oh. Nee, over het algemeen vinden mensen het supergezellig. En we hebben ook hier lekker drankjes. En in augustus is onze moestuin geopend. En is er ook muziek. Dus het is ook echt wel een hele feestelijke zomer hier met de bosbios.
1: Leuk. En gisteravond was de eerste. Hoe was het? Was het druk? En wat hoorden jullie terug van mensen?
0: Ja, gisteravond was het allereerste. Dus inderdaad echt even de aftrap voor iedereen weer eventjes. Even wennen van de bosbios is er weer. En we beginnen eigenlijk altijd in juli met de bosbios bij de villa. Dan hebben we hier 100 personen. En in augustus gaan we dan naar de heuvel. En dan zijn er 300 personen elke avond welkom. En gisteren de eerste film met Hanna Kuppen, Sorda. Ja, het was super mooi. Heel mooi voorprogramma werd zij verzorgd. En alles heel fijn. Ik denk met dit weer, wat jullie net al zeiden, is dit heel welkom om lekker buiten te zitten.
1: Ja, en hebben jullie wel een noodscenario voor als het opeens omslaat of als het opeens gaat regenen?
0: Ja, de bosbios gaat wel altijd door. Hij is nog niet afgelast eerder. Dus ook met een beetje regen dan. We horen vaak terug dat toch ook wel de meest bijzondere avonden zijn. Mensen gaan niet vaak weg dan.
1: Nee, dus,
0: we delen de poncho uit. En meestal zie je ook wel dat het vaak een buitje is. Hè?
1: Zo is het ook. Ja, dat het niet de hele avond aan het stortregenen is. Of hagelstenen, dat kun je natuurlijk ook nog hebben in deze tijd. Hebben we laatst gezien. Ja. Oké, maar goed. Maar dan zit ik nog aan één ander ding te denken. Wat je vaak hebt in een openluchttheater. Is dat er wel wat muggen op afkomen. Moet je de muggen sprayen en dat soort dingen mee?
0: Nou, die hebben wij. Ja, staat een mandje klaar.
1: Geweldig. Aan alles is gedacht eigenlijk. Zijn er voor vanavond nog kaartjes voor de Whispers in the Woods?
0: Nee, Whispers in the Woods is helemaal uitverkocht. Oh. Ik moet zeggen, de films voor deze week gaan echt heel hard. Maar er zijn nog zeker kaartjes voor de rest van de maand juli en in augustus.
1: Okay.
0: Dus nog heel veel uit te kiezen.
1: Leuk. Dan moeten we even kijken op de website van De Hoornenboeg. En
0: Bosbios.nl.
1: Bosbios.nl, dat is nog simpeler. Hey, dankjewel, Sira, dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn. En heel veel plezier de komende weken, maanden met de Bosbios.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, dag.

0: Horns. Rij voorzichtig, drive safe, hoorde je van Miles Smith en Niall Horan.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, wij gaan verder met de sport. Het is een mooie sportdag vandaag met en de Tour de France en natuurlijk het WK voetbal. We gaan daarover praten met onze verslaggever Stefan Brandhorst. Stefan, laten we even beginnen met iets anders, met Ajax namelijk. Want daar is opnieuw een transfer te melden. Om wie gaat het dit keer?
2: Ja, goedemiddag Patricia. Het gaat om Sean Steur. Die vertrekt naar Newcastle United. En dat is wel een opvallende transfer. Want Steur is pas 18 jaar. En de kassa die rinkelt behoorlijk bij Ajax. Want ze krijgen 27 miljoen euro overgemaakt. Ja. Voor de talentvolle middenvelder. Ja, dat is veel geld.
0: Veel geld, ja. Wat vind jij van deze overstap?
2: Ja, als ik heel eerlijk ben, vind ik dit echt veel te vroeg, hoor, dat hij nu al zo'n stap gaat maken. Hij is pas één seizoen op het hoogste niveau actief. Had bij Ajax nog makkelijk kunnen doorgroeien naar een hoger niveau. Had echt nog stappen kunnen maken. Maar ja, neemt nu toch wel een risico. Want Engelse clubs staan erop bekend dat ze altijd heel veel spelers kopen. En dan zien ze later wel uiteindelijk wat ze nou precies hebben aangetrokken en met wie ze ook echt doorgaan. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij wordt verhuurd aan een lager team. Ja, dan ben je op zich je talentenstatus best wel snel kwijt. En het is wel een leeftijd natuurlijk, 18, dat je gewoon veel moet gaan spelen. En ja, die zware Premier League zie ik dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Een enorm risico en ook wel een opvallend feitje, want die 27 miljoen waar we het over hadden, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat hij meer miljoenen oplevert voor Ajax dan het aantal wedstrijden dat hij heeft gespeeld.
0: Oh, oké, goed. Ja, nou ja, bij Ajax zullen ze er denk ik ook niet echt blij mee zijn, toch? Dat ze hem nu al kwijtraken.
2: Nee, want dit is toch wel een talent uit de jeugdopleiding. Ja. En daar komt niet heel veel meer van door de laatste jaren. Zeker niet aan creatieve middenvelders. Ja, deze wordt dus alweer weggekaapt door een buitenlandse club die gewoon heel veel geld heeft. Dus ja, dat is jammer. Het gebeurt trouwens wel vaker dat spelers vroeg naar het buitenland gaan. Op onze site en aan sport.nl staat ook een overzicht met een aantal spelers die op zeer jonge leeftijd de gok hebben gewaagd om naar het buitenland te gaan. En ja, dat is toch echt wel met wisselend succes afgelopen.
0: Ja, nou, we hopen dat het goed gaat voor hem in elk geval. Dat gaan we de komende jaren zien. Hey, gisteren moesten we even een dagje afkicken. Was er even geen WK-voetbal. Vanavond natuurlijk die kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Dat wordt wel een spannend potje, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel. Het is de kwartfinale. Ja, dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Natuurlijk mooi dat Marokko daar staat. En je merkt ook dat er een soort Marokko-hype op gang is gekomen. Want in Amsterdam-West zijn ze er al helemaal klaar voor. En deze banketbakker, Steve Bouwman uit Amsterdam-West, die heeft er ook handig op ingespeeld.
3: We hebben hier onze beroemde mangotaart. Die hebben we omgetoverd tot Marokko-taart. Omdat we zo trots zijn op dat ze door zijn en dat ze een mooie wedstrijd mogen spelen. Ja, we hadden er zaterdag 250. En dat was te kort, toen waren we om 2 uur uitverkocht. En we gaan nu voor dubbelen.
0: Ja, die ziet daar wel goede handel in. Dat WK is echt gaan leven bij de Marokkanen in Nederland. Maar ook natuurlijk bij de Marokkanen in Marokko. Maar het zal geen makkelijke wedstrijd worden, denk ik, tegen Frankrijk. Toch wel een beetje de titelfavoriet, nietwaar?
2: Ja, dat denk ik ook wel, want Frankrijk dat heeft natuurlijk ontzettend veel sterren voorin. Die zijn zo verschrikkelijk sterk. Als die eenmaal los zijn, dan is er geen houden meer aan. Dus dat wordt gewoon een loodzware wedstrijd voor Marokko. Je zou waarschijnlijk verwachten dat ze alleen maar gaan verdedigen en dan hopen op dat ene momentje dat ze een keer eruit kunnen komen om dan toe te slaan. Maar dat is natuurlijk een ontzettend zware opgave. Maar ja, goed, de bal is rond, dat weten we. En dat weten de fans van Marokko ook maar al te goed.
4: Ik ben van Marokko, maar ik denk wel dat het moeilijk gaat worden.
5: Volgens mij zijn het allebei wel goede teams. Maar volgens mij is Frankrijk toch ook wel echt sterk.
6: Dus het gaat gewoon een close match zijn.
7: Hoe beleef jij hier in de buurt de wedstrijden van Marokko?
3: Ja, super positief. Iedereen is echt een hele goede sfeer. En we vinden het fantastisch dat iedereen lief is voor elkaar. We merken het. Iedereen komt, die is vrolijk. Iedereen komt met mooie shirtjes aan.
6: Marokko voor de winst.
0: Marokko voor de winst, ja, zeker. Ik denk dat heel veel Nederlanders voor Marokko zijn. Vanwege dat heel veel mensen natuurlijk Marokkaanse buren hebben, noem maar op. En dat het ook vanavond weer een feestje blijft. En dat was het in Amsterdam wel bij de laatste wedstrijd. Dus hopen dat dat vanavond ook zo is. Maar even concreet, wat denk jij? Hoe gaat de avond verlopen? Hoe schat jij het in? Die Fransen zijn natuurlijk ijzersterk met al die peperdure spitsen. Maar Marokko heeft natuurlijk wel de passie en het vuur om te winnen, toch?
2: Ja, bijna geen spel tussen te krijgen, Patricia, tussen deze analyse.
0: ik ga maar sportverslag even worden. Nee, maar hoe schat jij het in? Want jij kent die spelers toch allemaal wat beter.
2: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het voor Marokko wel eindigt vanavond, hoor. En dat is absoluut geen schande natuurlijk tegen dit Frankrijk. Ja, het gaat nu om de knikkers. Frankrijk gaat gas geven. Dat wordt gewoon eenrichtingsverkeer. Ik heb ingevuld dat het 3-2 gaat worden. Dus ik verwacht wel veel doelpunten. Want Frankrijk laat nog wel eens wat ruimte achterin. Marokko kan ook gevaarlijk in de omschakeling zijn. Dus ik verwacht in ieder geval wel een leuke wedstrijd. Veel doelpunten. Maar helaas dat het wel eindigt voor Marokko.
0: Oké, nou, het is heel grappig. Je gelooft het niet. Ik heb dus in de pool ook 3-2 ingevuld.
2: Oh nee, maar jij gaat heel goed in die pool, weet ik.
0: Ja, daarom. Dus we gaan het zien. Vanavond om 10 uur begint de wedstrijd. En dan gaan we morgen, of vannacht horen we dan waarschijnlijk al hoe het is afgelopen. Want meestal wordt er dan of heel hard getoeterd of heel hard boel geroepen, zullen we maar zeggen. Hey, dankjewel Stefan. En geniet ervan vanavond. Het wordt sowieso een spannende pot.
2: Zo is het.
0: Oké, dag.
1: Vandaag de dag.

0: Take My Breath Away. Je hoorde Berlin hier bij NH. Het is bijna 5:30. Straks het nieuws. En daarna dan bellen we even met een Marokkaanse bakker in Weesp. Want daar leeft Zakaria echt toe naar die wedstrijd van vanavond. Hoe het gaat met de verkoop van de speciale WK-koekjes en of hij vanavond gaat kijken, dat horen we zo na dat nieuws met Barbara. Wat zit erin?
1: Ja, veel verdriet vandaag nog in Wijk aan Zee, waar vannacht een grote brand allerlei strandhuisjes verwoestte.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
13: Ik ben Veerle en ik kom uit Amsterdam.
14: Nou, ik ben Ans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
15: Ik ben Indra uit Wervershoofd.
16: Ik ben Kuna uit Haarlem.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30, precies. In Edam is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, veel verdriet vandaag op het strand bij Wijk aan Zee. Een grote brand verwoestte daar vannacht een reeks strandhuisjes. De brand ontstond in een van de huisjes en is overgeslagen op de huisjes daarnaast. Ja, veel mensen staan er al generaties lang. Ook het huisje van deze dame is verwoest. En ze vertelt hoe dat ging vannacht. Haar man moest plassen en zag toen iets vreemds.
18: Toen dacht hij, wat flikkert er aan de achterkant? En toen deed hij de achterdeur open. En toen zag hij dus dat hier al de vlammen heel hoog waren. Ik had nog steeds de hoop dat ons huisje gespaard werd. Maar dat redden we niet door de wind. Dus ik zie die vlammen steeds korter gaan. En op een gegeven moment sloegen de vlammen zo hoog. En dit is het resultaat van wat overgebleven is van ons prachtige strandhuis. Wij staan al 25 jaar hier, maar onze buren staan al 40 jaar hier.
1: Ja, het is ongelooflijk. Als je de beelden ziet, kan je bekijken als je dat zou willen op onze site, nanieuws.nl. Dan zie je gewoon dat er echt helemaal niks van over is.
0: Jeetje.
1: En dat is dus een plek waar mensen dus al 40 of 25 jaar komen.
0: Ja, en dat
1: kinderen,
0: ook nog,
1: kleinkinderen, opa's en oma's.
0: Net aan het begin van vakantie ook nog eens een keertje. He, mensen worden natuurlijk toch opgerekend om hier lekker in de maanden juli en augustus te bivakkeren.
1: De hele zomer is eigenlijk naar de galamiezen.
0: Ja, en er is geloof ik niemand gewond geraakt, wonder boven wonder. Want er waren dus wel veel mensen die daar sliepen ook.
1: Ik geloof dat er één gewonde is gevallen. Maar dat het inderdaad naar omstandigheden allemaal heel goed is afgelopen. En dat het is gelukkig dat mensen dus ineens naar de wc moesten.
0: Ja.
1: En zagen dat die brand bezig was.
0: Jeetje.
1: Wordt vervolgd. Een luchtvaartmaatschappij dan. Die moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Tenminste, dat vindt het kabinet. Het zou als een soort extra afschrikking kunnen werken naast strafrechtelijke vervolging, zegt de minister. Hij ziet een zorgwekkende stijging van verstoringen in vliegtuigen, zoals schelden, bedreigen en fysieke agressie. Hij noemt het een wereldwijde trend en vaak is er ook alcohol bij. Wie verkoeling zoekt in het Gooimeer bij huizen moet uitkijken, moet niet het water ingaan. Want de gemeente heeft een zwemwaarschuwing afgegeven vanwege blauwalg. Het geldt voor verschillende stranden, waaronder het Gooierhoofd en de Zomerkade. Zwemmen wordt dus sterk afgeraden. Blauwalg kan huidirritatie, misselijkheid en duizeligheid veroorzaken. Is ook nog gevaarlijk voor honden. Het OM gaat ervan uit dat het mes dat een journalist vond vlakbij de plek waar in maart in Nieuw-Vennep een vrouw werd vermoord inderdaad het wapen is waarmee zij om het leven werd gebracht. Politie, dat is opmerkelijk, zag het mes over het hoofd. Het slachtoffer, een vrouw, werkte bij ABN AMRO... en werd op weg naar huis aangevallen door een Italiaanse man. Politie deed daarna uitgebreid sporenonderzoek. Maar na dat onderzoek, anderhalve dag na de moord... ja, is een verslaggever het geweest die alsnog het moordwapen dus vond. En de man die tijdens een pro-Palestina-demonstratie in 2023... het Van Gogh Museum bespoot met een rode vloeistof, had niet vervolgd mogen worden. Dat is het oordeel van de rechtbank in Amsterdam. Dat is ook wel opmerkelijk. Wat zegt de rechter? Gezien de geringe schoonmaakkosten voor het museum en de gebruikte vloeistof was het handelen van de man toegestaan binnen het demonstratierecht en ook binnen de vrijheid van meningsuiting. Hij is dus daarvan ontslagen, daarmee van rechtsvervolging.
16: Ja, dat is opmerkelijk inderdaad. Want je zou denken dat hij andermans bezit, hè, met een verf of iets van een stof heeft bespoten, dat gewoon niet mag.
1: Ja.
16: Maar dat mag dus blijkbaar wel.
1: Het was dus uitwasbaar. Het kon weer verwijderd worden.
16: Ja.
1: En daarmee is het geen soort van permanente vernieling.
16: Ja.
1: En mag je dus kennelijk je ongemak uiten op die manier.
16: Ik ben benieuwd hoe dat dan in het vervolg verder gaat. Er was ook nog iemand die had een vloeistof op een persoon gespoten.
1: Ja, inderdaad. Er was iemand die ging dat opzettelijk op personen spoten. En die krijgt wel een veroordeling.
16: Oké. Okay. Goed, nou, we zijn weer even bij. Dank je wel.
1: Zo is dat. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
16: Dank je wel, Barbara. Wij gaan door met het weer van Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
19: Patricia, goedemiddag.
16: Ja, het is een heerlijke dag eigenlijk. Hoe warm is het eigenlijk geworden tot nu toe?
19: Ja, het is, de zon die kwam er wat laat door. Hè. We hadden vanmorgen begonnen met veel zon in de vroegte. Maar daarna trok het van het oosten uit dicht. Want er zat een heel groot pakket met bewolking boven het noorden en oosten. Het heeft nog steeds te maken met dat overgangsgebied tussen de heldere polaire lucht, dus afkomstig van noordelijke breedte, boven Scandinavië en de subtropische lucht, met name boven de Britse eilanden en omgeving. Ja, dat resulteerde in vrij veel bewolking. Maar die was vanochtend eerst weg. Later kwam de bewolking van het oosten uit opzetten. Vanmiddag loste de bewolking behoorlijk snel op. Alleen het oosten van onze provincie, met name het gebied zo rond Henkhuizen, daar is de bewolking toch redelijk hardnekkig gebleven. Maar voor de rest veel zon en het werd op de meeste plaatsen toch wel vrij uniform 24 graden. Dus een heerlijke temperatuur. Ja. Er stond een windje ook nog uit het noorden tot noordoosten. Aan de kust soms iets sterker. Dus prachtig weer eigenlijk. Zonder meer. En de lucht was ook niet zo vochtig meer.
16: Nee,
19: dus,
16: het was lekker helder weer eigenlijk. Ja. Helder, fris, maar wel warm. Ja. We hebben zelfs even in de zon gezeten vlak voor de uitzending. En nou, meestal blijf ik uit de zon, maar nu kon het gewoon.
19: Ja, ja,
16: omdat het aangenaam was. Ja,
19: ja, dat hij niet echt brandt,
16: nee,
19: weet je wel.
16: Precies.
19: Dan heb je een gevoel van oeh.
16: Ja, wegwezen.
19: Maar ondertussen zien we wel dat die hitte bij ons in de buurt voortduurt. En het klinkt een beetje gek, maar op de Britse eilanden hebben het vele malen heter dan wij. Zo werd het in Wisley, dat ligt in het zuiden van Engeland, vanmiddag een temperatuur van 34,4 graden gemeten.
16: Ja.
19: Let wel, 34,4. En dat was de 8e keer dit jaar in het Verenigd Koninkrijk dat de 34 graden grens werd overschreden.
16: Jeetje.
19: En dat is vroeg in het seizoen. Het is nog nooit eerder gebeurd.
16: Nee.
19: Zelfs niet in het hele jaar. Was het maximum 7. In 1976, dat is die hele grote zomer geweest. En in 2020.
16: Ja, ongelooflijk, dus, hè? En dat in het Engeland dat zo bekend staat om de regen en de kille zomers. Al die Engelsen die altijd naar de Costa del Sol gaan, die kunnen gewoon in het vervolg gewoon thuis blijven.
19: Ja.
16: Nou, bijzonder, Jan.
19: Ja. Nou, wij houden vanavond ook mooi weer nog, met temperaturen boven 20 graden. Weinig bewolking in het algemeen. Laat in de avond, de komende nacht, ontstaat er wel weer wat bewolking en ook mist. Maar dat zal morgen toch wel redelijk snel oplossen. En dan hebben we een zonnige dag met temperaturen die uitkomen op waarden tussen 24 en 27. Misschien in het Gooi 28 graden. En de wind is matig uit het noordoosten, aan de kust in de middag vrij krachtig. Nou, het weekeinde verloopt droog, zonnig en warm. Met temperaturen op de meeste plaatsen behalve in de Noordkop. En op Texel en Wieringen wordt het op de meeste plaatsen toch meer dan 25 graden. Maar echt dertigers, misschien net in het Gooi, maar voor de rest niet. En dat blijft eigenlijk zo tot en met midden volgende week.
0: Oh.
19: En daarna dan zien we wel wat veranderingen optreden.
0: Oh.
19: Maar voorlopig is het dus nog volle bak zomer.
16: Ja, maar als je het hebt over veranderingen, kan je misschien nog niet heel veel over kwijt. Maar gaat het dan de kant op van meer warmte of meer regen?
19: Nou, meer warmte, dat zou je tegenwoordig ook kunnen schalen als slecht weer. Maar,
16: ja,
19: maar nee,
16: ja,
19: dat is niet aan de orde. Nee, oh, dan, gaat het wat, dan neemt de warmte wat af en dan gaan de buienkansen toenemen.
16: Oh, oké, goed. Nou, we gaan eerst nog maar even genieten van het toch mooie en relatief gematigde lekkere zomerweer wat wij hebben. Dankjewel, Jan, en een mooie avond voor jou.
19: Hetzelfde.
16: Joe. Dan kijken we ook nog even naar de situatie op de weg. Hoe is die, Jelmer?
20: Er is niet gek veel aan de hand, behalve op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Tussen Wilnis en Loenen, 34 minuten vertraging. Maar ook de andere kant op, de N201 Hilversum richting Uithoorn dus. Tussen afrit Nederhons, Den Berg en Loenensloot. Daar is een ongeluk gebeurd en ook daar 34 minuten vertraging.

0: hoorde je hierbij NH. Houset. Het is 6:15. Nog een paar uurtjes.
1: Vandaag de dag.
0: Nog een paar uurtjes en dan zit heel voetbalminnend Nederland weer op het puntje van de stoel. Want dan staat de kraker Frankrijk-Marokko op het programma, op het WK. Vooral binnen de Marokkaanse gemeenschap hier in Noord-Holland is de spanning natuurlijk om te snijden. En wordt er massaal gekeken naar die kwartfinale. Zo ook in Weesp. Bij Zakaria, Marokkaanse patissier en eigenaar van Luxury Sweetness. Goedemiddag, Zakaria.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hi, ja, jij hebt een luxe bakkerij met echt alleen maar lekkere dingen. Ik heb net even op je site zitten kijken. Is het extra druk bij jou vandaag? Merk je dat?
2: Jawel, jawel. Iedereen is natuurlijk een beetje in die voetbalstemming. En wat ook leuk, heel leuk was, dat ook heel veel Nederlandse klanten het natuurlijk vanavond nog aankijken. En die dan ook even langskomen van, hey, we komen nog even wat lekkers kopen voor de wedstrijd vanavond.
0: Ah.
2: En die dan ook gewoon nog met een doosje Marokkaanse koekjes naar huis staan. Dus dat is leuk. Iedereen is ermee bezig.
0: Ja, zeker weten, ja. En heb jij ook nog iets speciaals gemaakt voor dit WK?
2: Ja, we hadden met de afgelopen wedstrijden hadden we van die Marokkaanse gebakjes. Die rood met de groene ster erop en dergelijke.
0: Ah, ja.
2: Maar deze wedstrijd helaas niet. Want we gaan dit weekend samen sluiten omdat we op vakantie gaan.
0: Oh.
2: Dus ik durfde het niet aan met eventuele derving. Dus dat heb ik nog maar even gelaten.
0: Ja, dat snap ik inderdaad.
2: Maar ja, onze specialiteit is gewoon altijd beschikbaar. En dat zijn onze koekjes.
0: Ja, en dat zijn van die Marokkaanse koekjes. Hè? Dus niet te verwarren met baklava. Maar echt van die Marokkaanse koekjes van, denk aan amandelmeel?
2: Nee, amandel. Wij gebruiken echt pure amandelen. Mijn moeder maakt deze koek. Ja, mijn moeder gebruikt. Mijn moeder doet inmiddels dit al 25 jaar. Maakt al Marokkaanse koekjes. En het recept van mijn moeder, dat is een heel goed geheim.
0: Ja.
2: En we staan er ook een beetje bekend om door heel Nederland en België om onze koekjes.
0: Ja, ja, ze zien er heerlijk uit. Als ik naar jullie website kijk, dan loopt het water me al in de mond. En heel leuk om te horen dat dus ook veel Nederlandse klanten voor jou eventjes koekjes komen halen voor de wedstrijd van vanavond. Hoe kijk jij naar vanavond? Waar ga jij kijken straks en met wie?
2: Ik ga met mijn neefjes en met mijn broertje komen we bij elkaar. We hebben lekker een biemertje gepakt en een schermpje gehuurd.
0: Ah, ja.
2: En we gaan lekker op een groot scherm met z'n allen kijken.
0: Wow.
2: En hoe ik het beleef, ik ben al sinds de ochtend met buikpijn aan het werk.
0: Ach.
2: Dus het is even knijpen nu. Maar we zijn er lekker mee bezig.
0: Ik snap het, ja. Ja, het wordt echt heel spannend, hè? Ik hoop voor jullie dat het niet eindigt in penalties. Want dat vind ik altijd echt niet te doen.
2: We hebben wel een hele goede keeper voor de penalties.
0: Ja, dat is waar.
2: Dat scheelt.
0: Ja, zeker weten. Dat hebben we gezien in de wedstrijd tegen Nederland natuurlijk. Toen, toen hebben we het op die manier gewonnen. Maar als Marokko wint vanavond, dat zou natuurlijk echt echt een unieke, volgens mij historische gebeurtenis zijn ook, toch? De kwartfinale winnen. Ga je dan een feestje vieren? Hoe ziet dat eruit bij jou?
2: Nee, ik denk dat wij gewoon hier gezellig met z'n allen, waar we gaan kijken, gewoon lekker met z'n allen een beetje feest gaan vieren. De gezelligheid op straat laat ik over aan andere mensen. Ik hoef dat niet mee te maken. Ik ga gewoon lekker met mijn familie en met mijn gezinnetje lekker naar huis. Ja. Lekker daar vieren.
0: Ja, en misschien nog een paar lekkere Marokkaanse koekjes eten.
2: Zeker weten.
0: Ja. Hey, en als we even kijken naar de wedstrijd zelf. Hè? Je gaat dus kijken met neven en een paar vrienden op een groot scherm. Dat wordt best wel spannend, denk ik, om te kijken. Hoe schat jij het in? Maakt Marokko een kans tegen het grote Frankrijk dat door velen getipt wordt als de mogelijke wereldkampioen?
2: Wij zijn zeker niet kansloos.
0: Nee, hè?
2: Ondanks dat Frankrijk natuurlijk een super, super, super aanval heeft.
0: Ja.
2: Waar menig mens van gaat watertanden.
0: Ja.
2: Hebben wij toch wel echt een hele, hele goede ploeg die echt een collectief is. En ik denk dat we daarmee echt op die manier Frankrijk wel kunnen verrassen. Want de helft van ons team is volgens mij geboren in Frankrijk. Dus hoe wij het hebben beleefd met Nederland-Marokko, zullen die spelers ook weer beleven met Frankrijk-Marokko.
0: Ja.
2: Dus die zullen 200% gaan geven.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. En het is wat je zegt, het is echt een collectief. Er wordt echt goed samengewerkt. Jullie doen het echt samen.
2: Klopt.
0: Ja, mooi om te zien. Durf je een voorspelling te maken wat de eindstand gaat worden?
2: Mijn hart zegt 2-1 Marokko.
0: Ja.
2: En mijn hoofd zegt, ik hoop dat we niet naar huis hoeven.
0: Ja. Wij hopen met jou hetzelfde. We gaan allemaal kijken, denk ik. En ik wens je heel veel plezier. En we hopen op een goede afloop voor Marokko. En ben je dan morgen vroeg gewoon weer open? En ga je gewoon weer koekjes verkopen?
2: We gaan zeker weer aan het werk. We gaan gewoon weer door.
0: Oké, leuk. Nou, ik zou zeggen, een goede wedstrijd, Zakaria.
2: Heel erg bedankt, jullie ook.
0: Jo, dankjewel.
2: Hoi, hoi.
0: Doeg, doeg. En je hoorde Zakaria uit Weesp. Hij zit daar dus met zijn Marokkaanse patisserie. Hij is eigenaar van Luxury Sweetness. En zijn moeder maakt dus de koekjes waarvan het geheime recept zal blijven. En vanavond zit hij voor een groot scherm te kijken naar Frankrijk-Marokko. Begint om 10:00.

0: van Tina Turner hoorde je hierbij. En het is bijna 6 uur en je weet wat dat betekent. We gaan straks weer op zoek naar een leuk dagplaatje om deze dag muzikaal mee af te sluiten. Jelmer zit alweer helemaal klaar met zo'n guitig hoofd. Ja. Alsof hij iets heel grappigs heeft bedacht. Wat is dit nu? Okay.
1: Op wie lijk ik nu? Ik heb een ballon op mijn hoofd gezet.
0: Een ballon in de vorm van een soort boog.
1: Ja.
0: En een soort hoed.
1: En dan zeg ik tegen jou, ah oui, guerre.
0: La guerre. Je bent een Franse veldmaarschalk. Een Franse, ik denk dat ik weet wie je bent.
1: Oh.
2: NH Zomertour.
3: NH heeft de zomer in de bol. Morgen trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. Kom langs bij onze mobiele studio, ontmoet gezellige gasten, spelen potje pim-pam-pet met June
2: Zomertour.
3: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
4: Tot morgen op het strand van Castricum.
3: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
2: Dit is een huidtip.
5: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smetje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smetjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smetje met DT.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
12: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
14: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
15: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
17: Goedenavond. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het zou als een extra afschrikking kunnen werken naast strafrechtelijke vervolging, zegt de minister. Veel verdriet vandaag op het strand bij Wijk aan Zee. Een grote brand verwoestte daar vannacht een reeks aan strandhuisjes, net voor de zomervakantie. En koningin Maxima die heeft zich vandaag tijdens een werkbezoek aan Amsterdam Zuidoost van haar sportieve kant laten zien. Om van de ene naar de andere locatie te komen, verplaatste de koningin zich per fiets. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ja, terwijl op veel plaatsen de zomervakantie begonnen is, staan er toch nog files in Noord-Holland, Jelmer.
14: Absoluut 3 uitschieters. De eerste de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en afrit Almere Haven. Er is een ongeluk gebeurd. Bijna 3 kwartier vertraging. Bijna 40 minuten vertraging op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Tussen Vinkeveen en Loenen. Gaan we naar diezelfde N201 Hilversum richting Uithoorn dan. Tussen Kortenhoef en Loenersloot. Er is een ongeluk gebeurd. 21 minuten vertraging.
16: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
2: Dit is een uittip.
5: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
19: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
20: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
21: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dijk.

0: ANWB en gaan.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Vandaag de dag.
3: Met Patricia Navelkerken.

0: Venise hoorde je van Julien Clerc. En je krijgt gelijk zin om naar Frankrijk te gaan. Ja toch, als je dat hoort. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, onze natuurverslaggever Stefan Roest. Dat is ook een beetje onze ogen en oren. Want hij weet altijd precies wat er speelt in de natuur. En dan gaat hij bijna op vakantie. Dus zijn programma Natuurlijk Noord-Holland gaat even met zomerstop. Maar toch is hij nog even hier. Want vlak voor vertrek wilde je nog even iets met ons bespreken, toch?
3: Ja, er wordt een onderzoek gepresenteerd, een langjarig onderzoek naar hoe de vegetatie, de plantjes, zal ik maar zeggen, zich herstellen in de Amsterdamse waterleidingduinen nadat daar in de afgelopen jaren zoveel herten zijn afgeschoten. Daar komt het gewoon wel op. Er was in de afgelopen 20, 30 jaar een hertenpopulatie gegroeid van enkele exemplaren tot, nou, de cijfers lopen een beetje uiteen tussen de 4 en de 8.000. Niet helemaal zeker, maar heel veel. En dat ging op zich prima met die herten, maar die vreten wel alles op.
0: Ja.
3: En er zijn heel veel dingen waarvan de duinbeheerders het helemaal niet zo erg vinden dat ze worden weggegeten. Maar heel veel zeldzame planten die het van de duinen moeten hebben, van hele arme grond, een beetje zoute invloeden. Dan weer heel warm, dan weer heel koud, dan weer nat, dan weer droog. Ja, daar zijn niet zoveel plekken in Nederland waar je dat soort bijna natuurlijke dynamiek nog hebt.
0: Nee, en die herten die maken natuurlijk geen onderscheid.
3: Nee, die denken iets is lekker, joh.
0: Lekker, hop.
3: Tegenguichelheil, kom maar op.
0: Ja, ja.
3: En dus die vreten dat allemaal weg. En dan is er onderzoek geweest naar hoe herstelt die vegetatie zich.
0: Want hoeveel herten zijn er nu dan nog ongeveer?
3: Weet ze dat niet helemaal precies, nee? Maar ongeveer tussen de 800 en de 1200.
0: Ja, ja. Dat is,

0: volgens mij waar ze ooit op begonnen, zo'n beetje 20 jaar geleden, toen de discussie begon over, ja, moeten we niet eens een keer wat gaan doen.
1: De wenselijke populatie zijn. En wat goed is voor de duinen. Kijk, dit gaat om, uiteindelijk om de keuzes die wij mensen maken.
0: Ja.
1: En de ene zegt, dit is goed voor de duinen. De andere zegt, dat is goed voor de duinen.
0: Het is maar net vanuit welke kant je kijkt.
1: Als wij
0: natuurlijk
1: niks doen, doen de duinen gewoon waar ze zelf zin in hebben.
0: Zo is het.
1: Nou, dat schijnt nog wel eens het laatste te zijn. Wat we wenselijke natuur vinden. Dat wat de natuur zelf doet.
0: Ja.
1: Want dat blijkt nu ook maar weer. Dat bijvoorbeeld, als die vegetatie herstelt zich. Dus dan gaan plantjes groeien. En die gaan groeien en die groeien door. En dan komen struikjes en die struikjes groeien. En die gaan struiken nog groeien. En dan groeien geeft met die struiken weer zo groot door, dat juist die plantjes, waar ze het om te doen was, weer in de schaduw komen te staan. En die verdwijnen dan weer.
0: Oh.
1: Dus de eerste paar jaar, als er veel minder gegraast wordt door herten, is dat heel goed voor heel veel plantjes. En daarna, dan heb je eigenlijk weer grote grazers nodig.
0: Ja.
1: Om het weer. Dus we willen, en dat is typisch Nederlandse, natuur is altijd in ontwikkeling.
0: Ja.
1: Dat begint, dat noemen ze pioniersnatuur. Dat begint op een zandvlakte die door een vloed is overstroomd. Begint niks, de aarde is woest en ledig. Zoals de Bijbel ook de aarde begonnen is. En dan komen er bepaalde plantjes die er vaak als eerste komen. Als het nog een beetje zoutig is. En er is heel veel zand, maar weinig biologisch
0: voedsel.
1: Materiaal. Er is geen compost of dat soort dingen. En dan komen er andere plantjes. Dan hebben we andere plantjes die dat weer overnemen. En dan komen er boompjes zoals berken en wilgen en elzen. En die leggen de grond vast. En uiteindelijk wil alles beukenbos worden.
0: Oh ja, is dat zo? De beuk is gewoon dominant.
1: Dat is een soort eindstadium van verlanding. En daar is niet zoveel biodiversiteit. Dat is, want beuken zijn er heel goed in om het naar de zin te maken van alleen maar beuken.
0: Ja.
1: Alle concurrentie, er is geen licht. De grond verzuurt, verzandt. Er gebeurt van alles in de structuur. Maar dat is niet de natuur die we willen. We willen
0: diversiteit.
1: Die precies een overgangsstadium is tussen dat en dat.
0: Ja.
1: En dan moet je dus of zo af en toe een vloed eroverheen laten gaan. Nou, dat kan niet in Nederland met onze sluizen en de dijken en noem maar op.
0: Nee.
1: Dus dan wordt het heel ingewikkeld.
0: Het is een constant balanceren eigenlijk.
1: Ja, en nu blijkt het uit zo'n rapport. Dus het gaat dan weer even heel goed met de natuur. En daarna moeten ze dus weer een oplossing gaan verzinnen voordat er geen herten meer zijn.
0: Ja, en dat struiken weer te groot worden en daardoor toch weer die bijzondere plantjes verstikken.
1: Er zijn bijvoorbeeld planten echt verdwenen. Ja. Hè? Dus, sommige planten zetten zaad. En soms blijft dat zaad heel lang levend, kiemkrachtig noemen ze dat. Er zijn zaden die honderden jaren nadat ze diep onder een grondlaag zijn verdwenen. Je haalt die grondlaag weg en hop, daar komen die planten weer.
0: Is mogelijk, hè?
1: Maar er zijn ook heel veel planten bij wie dat niet zo is. Waarvan de kiemkracht na 2 of 3 of 4 jaar ophoudt.
0: Ja.
1: En sommige van die planten die keren niet meer terug in die duinen. Dus het is een goed nieuws, minder goed nieuws, slecht nieuws verhaal.
0: Alles in één.
1: Ja, de oplossing voor het ene probleem lijkt weer tot het andere. En daar gaan de natuurbeheerders toch een hoop werk aan hebben.
0: Dat denk ik ook. Maar dan ben jij lekker op vakantie in je tentje.
1: Precies.
0: Ik wens je een fijne tijd.
1: Ja.

0: Mooi, hè? Lionel Richie, Say You, Say Me. En dit was zo'n plaatje als dat kwam vroeger op school. Als je dan op de klassenavond was bijvoorbeeld, dan kwam dit nummer. Ja, en dan was het natuurlijk maar de vraag of je ging schuifelen of niet, hè?
1: Hoeveel, heb jij veel geschuifeld?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, maar ik vond het niet altijd even leuk, moet ik zeggen.
1: Gaan schuifelen, schuifelen onder dwang?
0: Nou, niet onder dwang, maar omdat je het lullig vond om te weigeren.
1: Zitten ze nu in het gevangen?
0: Dan... Nee, maar ik werd wel heel bang. Je jaagt me nu op stang.
2: Dagplaat.
0: Nou ja, ik vond het schuiven op zich, ik vond het lichtelijk ongemakkelijk. Maar je moet je ook voorstellen, Jelmer, ik was toen al een hele lange meid. En de meeste jongens kregen het de groeispeurt pas een paar jaar later. Dus ik was toen al 1,80 meter. En veel jongens waren dan 1,50 meter of 1,60 meter. Dus die kwamen een beetje tot mijn navel. En dan stond ik daar toch een beetje ongemakkelijk te schuifelen. Ik vond het niet heel romantisch, laat ik het zo zeggen.
1: Word je meer eens
0: ik dacht altijd van, is dit het nou?
1: Jij gebruikte ze gewoon als steun.
0: Ja, ja dan kon ik gewoon op ze hangen.
1: Gewoon zo op ze hangen.
0: En intussen een colaatje bestellen bij de bar.
1: Ja.
0: Zoiets, maar jij dan? Heb jij dan geschuifeld?
1: Nee, wel nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Geen zin in.
1: Nee, geen zin in. Nou, ik denk dat het bij ons ook al iets minder romantisch was. Want volgens mij was ik alweer in een periode dat er meer geschuurd werd dan geschuifeld.
0: Oh.
1: Ja, echt serieus, heel fout. En wel in het eerste feestje waar ik ooit naartoe ging, werd dat wel gedaan. Maar goed, ik was natuurlijk al hartstikke gay. Stond ik daar een beetje voor de show met die meiden te schuren. Ja. Dus ik wil helemaal niet meer schuren.
0: Schuur op.
1: Ja, schuur op, wat moek hier. Dus was ook geen succes.
0: Dit allemaal naar aanleiding van Say You, Say Me. Ja. We gaan op zoek naar een leuk dagplaatje. Laten we dat maar eens even doen. Want daar zitten de mensen klaar voor met hun notitieblokjes. Vandaag gaan we even de geschiedenis in. En wel een stukje Frans-Nederlandse geschiedenis. Vertel.
1: Ja, het is namelijk de dag dat in 1810 Napoleon Koninkrijk Holland inlijft. Nou, dat koninkrijk dat heeft precies 4 jaar bestaan. Niet erg lang, want in 1810 was het alweer over met de pret.
0: Ja, zo is het. En wat vooral een heel grappig verhaal is, ik weet niet of je dat kent, ja, maar dat is dat toen hij dan de koning van Nederland werd. Dat was een neef of een broer, geloof ik, van Napoleon. Toen ging hij naar het paleis op de Dam.
1: Ja.
0: Of ging naar de Dam en toen ging hij een toespraak houden voor zijn nieuwe volk.
1: Ja.
0: En toen zei de beste man, die ook echt zijn best had gedaan om een woordje Nederlands te leren als Fransman. En toen zei hij tegen het toegestroomde volk der Nederlanders: hallo, ik ben uw konijn. Ja, het schijnt echt gebeurd te zijn.
1: Nou, dus, hups.
0: Ja, hupsie. Dus die mensen keken ook een beetje van, wat is dat voor gekke flapdrol? Maar goed, hij is wel de nieuwe baas.
1: Onze nieuwe playbunny.
0: Ja, playbunny.
1: Wel gezellig.
0: Ja, zeker. Nou, ik vond het wel goed dat hij dus wel had geprobeerd de taal een beetje onder de knie te krijgen voordat hij hier koning werd. Dat vond ik wel top. Het
1: Nederlandse volk kreeg hij er niet onder de knie.
0: Nee, dat dan weer niet. Goed, wij gaan op zoek dus naar Franse en of Nederlandse plaatjes. En waar dacht jij toen aan?
1: Ik dacht aan Formidable.
0: Ah,

0: Hier zit ook zo'n prachtig filmpje bij. Dat hij in de regen de mensen aanspreekt op straat. En dat iedereen hem aankijkt van wat is dit voor gek. Hij is helemaal dronken en de weg kwijt. Oh, ja. Ik zat vorig jaar in Frankrijk op een terrasje. En daar hadden ze een heel groot videoscherm. En daar kwam dit liedje. En toen draaiden ze ook die clip erbij. Ik zat gewoon met tranen in mijn ogen weer.
1: Oh ja, ik heb hem denk ik al 100 keer gezien.
0: Ja, ik ook.
1: Die clip. Echt heel mooi.
0: Heel aangrijpend. Goed,
1: waar dacht jij aan?
0: Nou, ik dacht aan een heel Amsterdams liedje.
2: Dat is mooier dan Parijs.
0: Geef mee maar Amsterdam. Ja, ik denk dat die koning dat ook wel dacht, hoor. Dat hij dacht, nou, Mokums paradijs. Ik blijf lekker hier als konijn.
1: Geef mij maar Parijs, niks ervan. Geef mij maar gewoon Amsterdam. Ja.
0: Zo is het. Nou, de keuze is reuze en de keuze is aan jullie. Dus Franse of Nederlandse plaatjes,
1: 088,
0: of allebei.
1: 88, 850, 51, 52.
0: Dat is het nummer waarop je kunt bellen of appen. Gaan we luisteren naar The Script.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
7: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
8: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 6:01. Op Marken is het 24 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
11: Goedenavond. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het zou kunnen werken als een extra afschrikking naast strafrechtelijke vervolging, zegt de minister. Hij ziet een zorgwekkende stijging van verstoringen in het vliegtuig, zoals schelden, bedreigingen en ook fysieke agressie. En daarover gesproken, een 34-jarige Duitser die is vandaag veroordeeld voor wangedrag aan boord van een Corendon-vlucht van Egypte naar Schiphol. Tijdens de landing bedreigde hij de purser en weigerde hij aanwijzingen van de bemanning op te volgen. Door de onrust raakte ook de gezagvoerder afgeleid en maakte hij een fout in de communicatie met de luchtverkeersleiding. De man is bij verstek veroordeeld en krijgt een boete van €750, ook een voorwaardelijke celstraf. Veel verdriet vandaag in Wijk aan Zee. Een grote brand verwoestte daar vannacht een reeks strandhuisjes. Ja, de brand ontstond in een van de huisjes en toen overgeslagen op de andere huisjes. Veel mensen staan er al generaties lang. En gelukkig werd een van hen vannacht wel wakker om te plassen en zag iets vreemds.
12: Toen dacht hij wat flikkert aan de achterkant. En toen deed hij de achterdeur open. En toen zag hij dus dat hier al de vlammen heel hoog waren. Ik had nog steeds de hoop dat ons huisje gespaard werd, maar dat redden we niet door de wind.
11: Ja, en dat was wel heel heftig, want deze mevrouw staat al 25 jaar daar in Wijk aan Zee. En haar buren, wiens strandhuisje ook compleet verwoest is, al 40 jaar. Nou, vanavond de kwartfinale van het WK tussen Marokko en Frankrijk. Op veel plekken in Amsterdam en andere plekken in de provincie worden voorbereidingen getroffen. Bij een bakker in Bos en Lommer in Amsterdam zijn ze al dagen druk in de weer met het maken van honderden taartjes met Marokkaanse kleuren. De bakker vertelt.
13: Ja, we hebben hier onze beroemde mangotaart. Die hebben we omgetoverd tot Marokkotaart. Omdat we zo trots zijn op dat ze door zijn en dat ze een mooie wedstrijd mogen spelen. Ja, we hadden er zaterdag 250. En dat was tekort. Toen waren we om 2 uur uitverkocht. En we gaan nu voor dubbelen. 500 taartjes.
11: 500 taartjes. Nou, die zullen inmiddels al verkocht zijn. Dat want denk dit was wel eerder vandaag.
14: Zeker weten, ja. Ja, en het is nu 6:30, dus nu is hij dicht. En nou, er zijn hopelijk alle taartjes op de plek waar ze weten.
11: Dat denk ik wel, in de ijskast. Nog een laatste berichtje. Koningin Maxima, ja, die was vandaag op werkbezoek in Amsterdam Zuidoost. En ze liet zich wel van een leuke sportieve kant zien. Om van de ene plek naar de andere te komen, verplaatste ze zich per fiets. Het was een gezellige fiets met allerlei fietstassen erop. En ze had een mooie blauwe jurk aan, beige open hakken. En ze fietste er eigenlijk heel relaxed bij.
14: Ja, alsof ze een echte Amsterdamse was, toch?
11: Ja, mooi plaatje is daarvan geschoten.
14: Ja, zeker.
11: Dat is dan onze koningin. Ik charmant en heel toegankelijk.
14: Supertour, ja, mooi.
11: Dus, nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
14: Dankjewel, Barbara. Een fijne avond voor jou.
11: En wel thuis.
14: Joe. Wij gaan eerst nog even naar het weer met Jan Visser.
15: Vanavond is er over het algemeen weinig bewolking. Later op de avond en de komende nacht neemt de bewolking weer wat toe. Lage bewolking en plaatselijk komt ook mist voor. Er is weinig wind in de nacht en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen overwegend meest zonnig weer en temperaturen tussen 24 en 28 graden. De wind is dan meest matig en waait uit het noordoosten. In de middag langs de kust een vrij krachtige wind.
14: Ja, er zijn nog altijd een paar files in Noord-Holland. Jelmer, waar staan die?
16: Zeker drie uitzonderingen. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. 13 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen naar de A4 richting Amsterdam en Kaagdorp. En dan de laatste, de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad, Batavia-stad, bijna een half uur vertraging.

0: The Judds hoorde je Why Not Me.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gingen op zoek naar Franse Nederlandse plaatjes vanwege het historische feit dat op deze dag in 1810 Napoleon Koninkrijk Noord-Holland of Koninkrijk Holland inlijft en de historische woorden sprak: ik ben uw konijn.
3: Ik ben uw konijn.
0: Ja, lief, hè?
3: Heel erg lief.
0: Het is wel grappig als je daarbij bent geweest. Maar goed, wij gingen dus op zoek naar Nederlandse en Franse plaatjes of een mix daarvan.
3: Ja.
0: Mocht allemaal. Het is eigenlijk een hele ruime keus.
3: Ja, en het is ook goed gelukt, moet ik zeggen. Gerrit die komt met een klassieker van Jacques Brel.
4: Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui chantent, les rêves qui hantent.
3: Komt Frank trouwens ook mee.
0: Fantastisch, de port d'Amsterdam.
3: Mooi.
0: Heel mooi. Maar vlak Arnold niet uit, want die komt met de poppies. Ik zong altijd. Daar is hij weer. Daar komt hij weer. Hey, hey. Ja, Lippie.
3: Wilco en Hans die hebben ook een hele mooie suggestie, hoor. Die komen met Alle Liefste en Lisbeth List met Laat Me.
0: Voorbeeld van eigenlijk een beetje Frans-Nederlands samen in een liedje.
3: Heel
0: mooi, laat me vieren. Prachtig. Maar dan zijn we nog niet bij Cora aanbeland, want die wilde graag Charles Aznavour horen.

0: heureux.
1: Er is geen zanger die zijn R zo kan laten rollen als Charles Aznavour.
2: Ja, echt.
1: Heerlijk.
2: Jos, die komt met parole, parole.
3: Parole, parole, parole.
4: Écoute moi.
3: Parole, parole, parole.
1: En hij zegt erbij, dat krijg je als je naar de radio luistert. Ik weet niet of het nou een compliment is, Jos, of dat je zegt, jullie praten te veel. Parole, parole, parole, woorden, woorden, woorden.
2: Ja, we kunnen
1: allemaal
2: wel lullen als Brugman, eerlijk
1: dat
2: is eerlijk.
1: Dat is ook weer waar, maar goed. Ja. Hij luisterde blijkbaar weer wel, gelukkig.
2: Gelukkig.
1: Fijn, Jos.
2: Ja.
1: Hey, Wim die kwam met Kenny B.

0: En ook een beetje Frans en Nederlands, hè? Goed gevonden, hoor, trouwens.
1: Absoluut, ja. Absoluut. Dikke
0: maar goed,
1: tien.
0: De dagplaat van vandaag is toch weer iets anders geworden.
1: Ja, en het is ook weer een dikke tien, moet ik zeggen. Hij is fantastisch. We gaan inderdaad voor twee talen in één plaat.
0: Dat is sowieso
1: het
0: al
1: is
0: mooi.
1: Une belle histoire / een mooi verhaal.
0: Ah, ja.
1: Van Paul de Leeuw en Alderliefste. Dankzij dagplaat. Pim en Sander.
2: Dagplaat.

0: Heart, Jorde, Elton John en Dua Lipa. We gaan eens even terugkijken op deze dag, deze donderdag, de 9e juli. Want die is al wel weer een beetje voorbij.
1: Die is bijna. Nou, de dag is wel voorbij, de avond begint.
0: De avond gaat beginnen.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, maar laten we eerst even achterom kijken. Het was namelijk de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat hij alleen maar hele grote paella-pannen tegenkomt in zijn algoritme. Dat wakkert iets bij hem aan, natuurlijk.
3: En het allergrootste probleem is dat ik weet nu al, als ik straks op een of andere markt in het zuiden van Frankrijk loop en ik zie zo'n pan, ja, dan ga ik proberen thuis uit te leggen dat we hem nodig hebben en zo.
4: Ja, heb ik wel.
5: Ja, daar heb jij altijd een aanhanger voor mee, toch? Ja. Mee op vakantie.
3: Ik neem dit jaar geen aanhanger mee. Ik neem niks extra's mee. Nee.
0: Nee, maar ik kan hem wel vertellen en garanderen dat hij die pan daar tegen gaat komen. Want in Zuid-Frankrijk verkopen ze die gewoon bij de vleet. Zo is het echt.
1: Ja, en ik trouwens, hij moet zijn vakantie geloof ik gaan breien, toch?
0: Dat is het idee. Dus, dat is het idee. Paella-pan breien.
1: Oh, je brei een paella-pan. Dat leuk lijkt me een goed idee.
0: Goed, bij June, in June tot 2, was het chaos tijdens Pim Pampet.
6: Duurt even. Kijken, hoor.
7: Nee, het is de G van Gerard. Een insect met een G van Gerard.
0: Wat zeg je,
6: Tineke? Een insect met een G van Gerard, dat is een moeilijke liefde.
3: Ze zijn allebei druk aan het overleggen.
0: Ja, ze hebben hulptroepen.
3: Zo kan ik geen ander woord verstaan.
6: Ik zal verstaan.
3: Heeft iemand het antwoord?

0: Ik zei een gekko, maar...
1: Een gekko?
2: Geen insect.
1: Geen insect.
3: Heb je zo lang overleefd? Dan kom je met een gekko. Ja. Een gekko eet wel insecten.
1: Ja, dat is zeker
3: dus
1: zo,
3: dat
1: ja.
3: Dat is dan weer omdenken.
1: Ja, we hadden er eentje in Spanje op de muur zitten. Kwam elke avond terug als wij het lampje aandeden. Ja. En dan kwam hij naast ons en dan kwam hij lekker insectjes eten. Ik vond het prima.
3: Gezellig.
1: Zeker.
3: Ja.
1: En wij spraken bij ons in de uitzending de Marokkaanse banketbakker Zakaria uit Weesp. Naar eigen zeggen is hij al de hele dag aan het werk. Wel een beetje buikpijn vanwege de spanning voor vanavond. De wedstrijd tegen Frankrijk. Maar zijn werkdag is wel leuk.
4: Well, iedereen is natuurlijk een beetje in die voetbalstemming. En wat ook leuk, heel leuk was, dat ook heel veel Nederlandse klanten natuurlijk vanavond nog aankijken. En die dan ook even langskomen van, hey, we komen nog even wat lekkers kopen voor de wedstrijd vanavond.
1: Ah.
4: En die dan ook gewoon nog met een doosje Marokkaanse koekjes naar huis staan. Dus dat is leuk. Iedereen is ermee bezig.
1: Ja, maar dat is ook zo. Ik denk dat heel veel mensen vanavond gaan kijken. Het is ook op een normale tijd, hè. 10 uur vanavond. Frankrijk tegen Marokko. En ja, ik hoop stiekem wel dat Marokko wint. Want dat zou
3: ja,
1: wel echt
3: tuurlijk.
1: Een ongelooflijk historische gebeurtenis. Echt. Dan staan ze in de halve finale.
3: Ik hoop het voor Marokko. Ik hoop het niet voor mijn nachtrust.
1: Want? Oh.
3: Vorige keer werd het getoeterd 3-4 uur lang. Ik woon in een van de drukste straten van Amsterdam. Nou, dat is gewoon niet slapen geblazen.
1: Nee, dan ga je... Ja, dat is waar, ja.
3: Zo gekte. Ik vond het hartstikke leuk. Maar na 3 uur dacht ik ook wel, nu is het klaar.
1: En nu naar bed.
3: naar bed zijn duimen op.
1: Zo is het.
3: Maar
1: nou, dus...
3: ik gun het ze, want het,
1: ja,
3: zal wel echt,
1: zeker.
3: Het zou wel echt amazing zijn.
1: Ja, het zou echt amazing zijn. Ik heb in mijn poeltje wel Frankrijk op winst gezet. Maar wel met 3-2. Ik dacht, die Marokkanen gaan nog 2 punten inrammen.
3: Ja, maar onderschat de Fransen. Het wordt wel een moeilijke pot, hoor. Ze moeten wel
1: tuurlijk.
3: Op hun best zijn.
1: Ja, wel.
3: Het is wel echt Frankrijk. Is
1: het is even wat anders dan Oranje.
3: Ja, nou ja, het is zeker. Je hebt het natuurlijk niet heel goed gedaan, laten we eerlijk zijn. Maar,
1: Nou, maar we gunnen het de Marokkanen in Nederland van harte. En ik ben wel heel benieuwd naar die wedstrijd eigenlijk. Hey, morgen is er weer een dag. Maar eerst is er natuurlijk over de top. Maarten komt net binnenlopen. Waar gaan jullie het vanavond over hebben?
3: Nou, vanavond zetten we eigenlijk iedereen die al met pensioen mag gaan, maar dat gewoon niet wil doen, in het zonnetje. De Stones die komen namelijk met een nieuw album.
1: Oh, dat is waar,
3: die weten van geen stoppen.
1: Nee.
3: Dus eigenlijk alle artiesten die van geen stoppen weten, die komen vanavond voorbij.
1: Oké, leuk. Heel veel lekkere muziek dus en gezelligheid bij Over de Top. Ik wens je heel veel plezier erbij. Blijf lekker luisteren en alvast een mooi weekend.
3: Jij
1: Jelmer,
3: ook.
1: Maak er een lekkere show van.
3: Ja,
1: en heel veel plezier.
3: Fijn weekend, lieve

0: alles live op radio en tv bij NH.
1: Tot morgen op het strand van Castricum.
0: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
2: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
6: Dit was een uittip.
8: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
10: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
13: Ja. Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken.

0: In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer, vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Over de top. Met Jelmer Vlot en Maarten Faber. 20.

0: It's not unusual. Ja, en hoezo is het ongebruikelijk om op je 86e nog te schitteren op het podium groot gelijk? Het is Tom Jones op NH.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
2: Welkom bij de Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft. En dat is natuurlijk, zoals iedere week, het thema van de week.
0: Ja, en er gaat iets heel bijzonders gebeuren, want morgen gaan de Rolling Stones hun 25ste album uitbrengen. Hun 25ste album. De mannen zijn zo rond de 80. En dan zou je denken van, goh, het is ook al een keer mooi geweest. Maar deze mannen denken er anders over en die zitten nog vol energie. En ja, geef ze eens ongelijk.
2: Ja, vanavond komen daarom met liedjes van artiesten die in principe met pensioen zouden mogen vanwege hun leeftijd. Maar die denken, ja, de groeten, ik vind dit het allerleukste wat er is. Ik heb helemaal geen zin om mijn microfoon aan de wilgen te hangen. Ik wil hier zijn en ik wil het nu doen.
0: Ja, precies. En dat is grappig, want van tevoren dacht ik een beetje, maar zitten we dan niet met hele oude liedjes en oude artiesten? Maar dat is helemaal niet zo. Best wel veel artiesten zijn al gewoon op een mooie leeftijd.
2: Ja, dat is echt best lullig wat je zegt. Hè?
0: Nee, maar ik bedoel, ik noem maar een Madonna. Ik wist niet dat hij al 67 was.
2: Ja, dit is schat.
0: Ja, maar in mijn hoofd was zij gewoon 50 of zo. En blijft ze ook altijd 50.
2: Ja, maar ze voelt zich 50.
0: Ja, precies. Dat
2: nou,
0: ik denk eigenlijk
2: dat ze zich 30 voelt. En nu ken ik jou natuurlijk een heel klein beetje. Nu weet ik dat jij een beetje moeite hebt met het ouder worden, mag ik dat zeggen?
0: Dat mag jij zeggen.
2: Dus dan heb ik een vraag.
0: Ja.
2: Jij bent 32, toch?
0: Ja. Nee, zoiets. Ongeveer.
2: Hoe oud voel je je?
0: 29. Zo erg dat ik dat ook aan iedereen vertel. Maar er is iets met 29 en dat is niet per se het verval qua uiterlijk. Maar toen ik 29 was en 30 werd, toen kreeg ik in één keer helemaal paniek. Want ik was op mijn 29ste nog echt een beetje een student. Ik woon nog in een studentenhuis, een huurhuis.

0: 25e moet je bezig zijn met kinderen. En als je dat nog niet bent, is het raar. Nou, nu is dat in ons geval misschien wat minder gek. Maar dat hoor je wel heel erg bij vrouwen terug natuurlijk. Bij heterokoppels. Ja. Lijkt me al ingewikkeld. Dus als je daar net buiten valt, dan voel je je gelijk alsof je een soort van de boter hebt gemist.
1: Precies.
0: Dat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Je mag best wel over iets langer doen.
1: Ja,
0: zou je kunnen zeggen.
1: Absoluut. Jij bent iets jonger dan wat ik ben. Hoe voel jij je dan?
0: Ik voel me 80.
1: Wat dan?
0: Nee, ja, ik voel me... Het is niet eens een grapje. Ik voel me echt wel... Nee, ik ben 28 inmiddels. Maar ik voel me wel echt wat ouder. Nou, toch
1: een
0: beetje
1: overdreven. Heb je een oude ziel?
0: Ik heb wel een beetje een oude ziel misschien.
1: Okay.
0: En ook nog tot niet heel lang geleden ging ik best wel graag naar festivals. Nou, best wel rave-achtige feestjes. Heb ik niet meer. Nu al niet. Ik zit het liefst gewoon lekker met een toosje brie op de bank.
1: Oh ja, dat
0: geniet
1: ik ook.
0: Heerlijk van mijn eigen balkonnetje, van mijn plantjes, van mijn weet je wel, van eigenlijk alles wat heel erg klein is.
1: Ja.
0: Aan de andere kant moet ik ook alweer zeggen, ik kan er nog wel erg van genieten. We hebben wat feestjes gepland staan. Het aankomende weekend.
1: Maar wat ik ook heel knap vind bij jou, want jij hebt al 6-7 jaar relatie.
0: Ja, 5,5.
1: 5,5. Een huis gekocht. Dus bedoel, jij bent al best wel ver voor je leeftijd.
0: Ja, en dat voelde dan... Nou, het voelde niet heel normaal om een huis te kopen. Dat voelde wel echt als een heel groot ding. Maar ik heb nooit gedacht, nou, dit is te vroeg voor mij. Ik had wel echt zoiets van, oh, ik heb hier wel zin in of zo. Weet je wel?
1: Snap ik.
0: En kinderen ga ik echt nooit krijgen. Ik heb helemaal geen kinderwens. Dus nee, ik vind het allemaal wel prima. En eigenlijk vragen we ook gewoon, hoe oud voel je je? Hoe oud ben je en hoe oud voel je je? Praat erover mee. 088-850-51-52.
1: Ja, en Dolly Parton dan, die is wel echt 80 jaar oud. Ze is nog steeds van plan om op te treden, maar momenteel heeft ze wel wat last van wat medische problemen. En er was veel om te doen. En daardoor liggen die plannen nog eventjes in de ijskast. En dit is wat ze er zelf over zei.
2: And of course I can't be easy carrying around banjos, guitars and such on 5-inch heels. And you know that I'm going to be wearing them. Not to mention all those heavy rhinestone outfits, the big hair, my big personality. But this thing for me is like an old classic car that once restored can be better than ever.

0: toch fijn om te weten voor Linda dat hij alles voor de wil doen. Het is Frank Boeien met Linda hier op NH Radio. En hij mag sinds vorig jaar met pensioen. Maar daar moet hij nog lang niet aan denken. Hij staat in ieder geval nog tot volgend jaar zomer volgeboekt. En misschien ook nog wel daarna.
1: NH. Over de top.
2: Drie jaar lang moesten fans erop wachten. Maar morgen is het zover. Het nieuwe album Foreign Tongues van de Rolling Stones die komt uit. En ja, hoewel de mannen zo rond de 80 zijn, voelen ze zich nog zo fit als een hondje en klinken ze als jonge goden op hun 25ste album. Aan de telefoon megafan Big Frankie. Goedenavond.
3: Goedenavond. Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. Want ik ben momenteel bij het Jazz Open in Stuttgart.
0: Oh.
3: Waar Daryl Jones heeft opgetreden 2 dagen geleden.
2: Kijk,
3: dus die had ik contact mee gehad.
2: Wat goed.
3: En morgen Lenny Kravitz. Dus,
2: nou, kijk eens aan.
3: Ik hoop dat ik goed doorkom.
2: En morgen de Stones. En daar gaan we het over hebben. Want ja, waar komt jouw liefde voor de Stones vandaan?
3: Dat is al van heel lang geleden dat ik met een leerjack stond te dansen in allerlei discotheken. Ik leek een beetje op een soort Hells Angel, maar dat was ik niet. Ik was gewoon een rocker.
2: Ja.
3: En ze draaiden dan altijd disco en ik zei, nou eentje van de Stones. En dan ging ik in mijn eentje helemaal uit mijn dak.
2: Wat goed,
3: het is
2: zeg.
3: Gewoon, ja, de liefde voor de Stones zit er al zo lang in. En toen heb ik de Stones zelf ontmoet in 2003. Het was een afscheids... of tenminste, na de tour een party in Club Panama in Amsterdam.
2: Ja.
3: En toen had ik de vriend van Keith Richards ontmoet, Craig Azar, die ook in het boek staat. Gaat van Live van Keith. En die nodigde mij uit in Panama. En toen waren 300 mensen, ook Lois Lane en nog veel andere. Maar het was te gek.
0: Maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan?
3: Om voor me te dansen.
2: Wauw.
3: Dus, en toen heb ik Keith gezien en die zei, Big Frankie, I heard much about you.
2: Oh.
3: En toen zijn we echt vrienden geworden. Ja.
0: Oh, vrienden nog wel. Nou, dat kunnen veel mensen toch niet zeggen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dat je daar zomaar even op audiëntie mocht komen?
3: Nou, ik runde zelf een café in Amsterdam. En er komt van alles binnen. En natuurlijk, er hingen allemaal foto's van de Stones en zo. En toen heb ik Craig ontmoet, die in Amsterdam was. En die heeft me uitgenodigd. En daarna heb ik een party gegeven, een privéparty. En daar zijn mensen van de Stones ook geweest. De Keith is geweest. En zo is de. Ja, het is gewoon eigenlijk een sprookje.
2: Wauw, wat goed zeg. Ja, jij hebt de mannen ontmoet en bent mega fan. Hoe blij ben je dat ze nu nog een nieuw album uitbrengen? En hoe goed is dat album?
3: Ja, ik vind het album heel goed. Voordat ik het vergeet wil ik even zeggen voor de echte Stones fans die geen voetbal gaan kijken en nu in Amsterdam zijn.
2: Ja.
3: Is een groot Stones album release party in Concerto in de Utrechtse Straat. En dat begint om 10:00.
2: Kijk eens aan, wij zijn erbij.
3: Ja. Dat is leuk om te weten, toch?
0: Dat is zeker leuk om te weten.
3: Ik heb Daryl Jones gesproken en ook geappt. En die was hier in Stuttgart bij Jazz Open met zijn band.
2: Mm.
3: En hij is echt heel enthousiast over de nieuwe tour die er gaat komen.
0: Nou, wat
3: maar
0: fijn.
3: Hij heeft er wel een paar prayers bij gedaan. Die weet wel van die handjes.
2: Ja.
0: Hé, maar Big Frankie, moet je eens luisteren. 25 jaar of 25 albums zijn er al geweest. Dat is nogal wat. Jij zegt, deze is best wel heel erg goed. Waar ligt dat dan aan? Denk je van, nou, ze zijn inmiddels zo oud dat ze nu wel hun hele leven in die platen kunnen brengen en dat het gewoon wat meer gevoel meegeeft? Of is er toch wat anders?
3: Nou, het verbaast mijzelf ook. Want ik heb natuurlijk de laatste shows gezien van de Stones.
2: Mm-hmm.
3: En de stem van Mick Jagger is nog zo goed. Dat is ongelooflijk. En ja, dit hele album. En natuurlijk hebben ze support van andere artiesten. Waaronder Paul McCartney. En natuurlijk Robert Smith. Maar dat is voor mijzelf is dat allemaal bijzaak. Ik vind het. Van een nieuw album vind ik het gewoon geweldig. Dat,
2: ja. En dan heb je het over die samenwerking met
3: Charlie Watts ook nog op het album staat met Hit Me in the Head.
2: Ja.
3: Ja, dat is gewoon te gek. En ik vind gewoon de 2 beste nummers, dat is mijn mening als ik het mag zeggen.
2: Nou, kijk eens aan. Hartstikke
3: dat
2: goed.
3: Rough and Twisted en Back in Your Life.
2: Ja, heel goed.
3: Back in Your Life is een beetje als Wild Horses, vind ik.
2: Oké, okay. Nou, bedankt voor alle details. Hey, maar heel even, want wij zijn niet met al die Stones-generatie opgegroeid, zeg maar. Wat is nou de magie? Waarom zijn zij beter dan ieder ander bandje? Ten slotte, laatste vraag.
3: Ik vind de Stones, die zijn altijd live geweest, wat ik gezien heb. Dat betekent geen trucjes of ze kunnen zoveel doen op het podium om het goed te laten klinken en alles.
2: Ja.
3: Ik heb de Stones de laatste jaren, ze hebben 3 maanden in een hotel erop gezeten en de eerste show werd afgelast, de tweede zal ook afgelast worden, omdat Keith diarree had tussen ons. Maar nee, kan niet, we moeten doorgaan. En toen heb ik gezien, ook met de camera's, hoe ze inzoomden steeds, want Keith is een paar keer van het podium af geweest. En dat zag je gewoon niet, omdat Mick toen steeds in het beeld was.
0: Met
3: en
0: andere woorden.
3: Kierke, toen de show in Duitsland, was Mick ziek. En toen was het andersom. En de support en de liefde van de band. Ja. En ook Ronnie Wood natuurlijk. Hoe die, ja, allemaal. Ja.
2: En dat is het inderdaad.
0: Met andere woorden.
2: Spijker op de kop.
0: Dat slaat de spijker op zijn kop. Het zijn met andere woorden de grootste professionals die er maar zijn. En morgen komt hun nieuwe album uit. Big Frankie, hartstikke bedankt voor je tijd. Heel veel plezier ook trouwens. Morgen dus het nieuwe album. Vandaag kiezen we dus nog eventjes voor een klassiekertje. En dat is deze. Dat kan natuurlijk niet anders. I Can Get No Satisfaction. Van niemand minder dan de Stones.

0: op upside down of ze nog op haar kop kan staan. Nou, dat betwijfel ik. Ze is inmiddels 86 jaar oud. Maar toeren, dat doet ze gewoon nog volop. En eind juli gaat ze weer op pad en treedt ze op in België.
1: De kaarten van Maarten.
2: Ja, de kaarten van Maarten, je hoort het goed. Het is weer tijd om de toekomst te gaan voorspellen. En opnieuw doen we dat aan de hand van tarotkaarten. Want die kunnen je heel veel vertellen. Daar zit allerlei symboliek achter.
0: Oeh.
2: Ja, en vandaag heb ik twee hele leuke onderwerpen. Al zeg ik het zelf. Prinses Amalia namelijk. Die heeft haar werkzaamheden als militair werkstudent bij de luchtmacht succesvol afgerond.
0: Militair werkstudent, dat klinkt mooi.
2: Ja, precies. En wat gaat ze nou doen? Ze denkt niet, ik blijf bij die luchtmacht. Nee, ze gaat nu het ook even proberen bij de Koninklijke Marine. Dus ze kan ook nog
0: per
2: se de boel redden. Want dat is namelijk mijn vraag. Want zij doet die cursus niet voor niks, lijkt me. En nou denk ik, hè, er zit wat gevaar op de loer. Mm. Links en rechts zijn er wat spanningen in de wereld. Stel, wij komen in een oorlog. Gaat Amalia dan naar dat front staan? Gaan we daar wat aan hebben?
0: Even nog weer van mijn beeldvorming. Okay. Ik ken het Koningshuis. Ik weet dat er 3 dochters zijn. Ik weet nooit welke is. Welke is dit? Oh. Was het erg?
2: Ja. Amalia, de oudste. Onze toekomstige
0: koningin. Oh, is dat over het erg?
2: Alexia, de tweede. Bloedmooi.
0: Ja.
2: En de jongste, trouwens ook leuk om te zien, is Ariana.
0: Oké, nee, top. Ja, hebben we het weer even op een rijtje.
2: Dus de oudste, die gaat nu bij de marine. En ik heb een kaart getrokken van stel, er komt oorlog. Gaat Amalia dan wat voor het land betekenen? Mm-hmm. En dan trek ik een kaart. En ik zal hem ook even laten zien voor de mensen op televisie. Het is de kaart kracht.
0: Kracht?
2: Ja.
0: Klinkt goed.
2: Dat klinkt goed, maar wat nog veel beter is dat het een vrouw is. Nou, dat klopt. En die houdt dus een leeuw vast.
0: Wauw.
2: Die aait ze een beetje onder de nekje.
0: Oké. Okay.
2: Ja, nou, dat vond ik al heel
0: toepasselijk. Nu weet ik dat poezen daarvan houden.
2: En honden ook. En blijkbaar leeuwen ook. Want dit is een leeuw. En de oranje leeuwen, dat zijn wij Nederlanders.
0: Oh!
2: Dus ik vind het echt...
0: Zo!
2: Het is echt een kaart. Die wordt niet zomaar getrokken. Maar wat staat deze kaart nou voor? Het staat voor het in bedwang weten te houden. En het duidt op overwinning.
0: Okay.
2: Dus ik denk niet dat Amalia naar het front gaat om dan met een bazooka zo van, jongens, kom eens even hier poeten en ik zal je eens even pakken.
0: Nee.
2: Maar misschien gaat het Koningshuis wel wat betekenen dat er überhaupt geen oorlog gaat komen.
0: Nou, en dat zou toch wel het lekkerst zijn.
2: Precies.
0: Ik zie mezelf nog niet in een schuilkelder. Ik heb er niet heel veel zin in. Ik vind het te koud. Ik vind het te vies. Okay. Laat mij er maar boven zitten.
2: Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Ik vond je wat type voor in een kelder, maar je weet maar door. Ja,
0: die is er nog komen.
2: In een donker hok. Dan gaan we verder met een ander leuk type. En dat is de Amsterdamse boer Ayoub. Ken je die wel?
0: Ja, dat is een onwijs leuk type.
2: Ja, ja. Nou, wat is nou zo leuk? Hij is een paar jaar geleden ontdekt bij ons op NH. Er werd een item over hem gemaakt. Dat ging helemaal viraal. Waardoor hij nu gewoon een bekende Nederlander is. Dat heeft hij allemaal te danken aan NH Nieuws, NH Radio. En wat hij toen al zei is, want hij was daar stagiair, geloof ik, op een boerderij in Amsterdam. Of rondom de omgeving Amsterdam. En toen zei hij, ik wil heel graag zelf boer worden. En dat lukte maar niet. Dat heeft jaren geduurd. En nu kwam deze week het nieuws naar buiten dat hij dus een stuk land in Marokko heeft gekocht.
0: Ja.
2: Bij zijn familie op het erf. En daar dus zijn eigen boerderij gaat beginnen.
0: Ach, echt waar?
2: Ja.
0: Wat bijzonder.
2: Dat is toch fantastisch?
0: Dat is echt fantastisch.
2: Ja. En dan ken ik Ayoub een beetje, dus ik denk, ga voor de beste man een kaart trekken. En dat is deze keer geworden het Rad van Fortuin.
0: Mm.
2: En daar staan 4 symbolen op. Waaronder, het is de arend. En de arend staat voor water. Nou, toch fijn in Marokko, want het is daar toch een droge, dorre bende. Dus hij heeft daar in ieder geval een waterput.
0: Fijn.
2: Ja.
0: Scheelt een hoop.
2: Er is een waterleiding.
0: Ja, fijn.
2: Belangrijk ook voor de plantjes. Nou, dat is toch al goed nieuws. Wat was er nou nog meer? Een stier staat voor aarde. Nou ja, dat klopt dus ook. En vruchtbaarheid. Ja. Daar gaat het om. Dus deze man, die gaat gewoon hartstikke goede olijfbomen kweken daar.
0: Of, nou, Ayoub.
2: Wortels.
0: Lieve Ayoub. Het is je onwijs gegund, jongen.
1: De kaarten van Maarten.

0: Ja, ook hij denkt nog lang niet aan stoppen, net als de Rolling Stones die morgen hun album uitbrengen. Het is Eric Clapton met Tears in Heaven. In april stond hij nog in een uitverkocht Ziggo Dome. En hij is 81 jaar dus. En we weten allemaal waardoor hij dit nummer schreef. Het is natuurlijk voor zijn zoontje Connor, die op 4-jarige leeftijd overleed. Omdat hij viel uit de 53ste verdieping van een wolkenkrabber in New York. Omdat het raam open stond. Het is een heel heftig verhaal. Ja, de populariteit van Eric Clapton deed zeker in de jaren 60 niet onder met die van de Stones of de Beatles. En die band die bestaat vandaag een beetje bij ons in het zonnetje natuurlijk. Hè? Omdat de mannen op leeftijd zijn en een album uitbrengen. Dus daar hoort Eric Clapton zeker ook bij.
1: Ja, wie er waarschijnlijk niet meer bij zal horen, dat is Cyndi Lauper. Ze is 73 jaar oud en stond dit jaar nog te schitteren in Las Vegas. Dat is opvallend, want vorig jaar ronden ze nog haar Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour af. Dat zou het einde betekenen. Maar niets is minder waar. Cyndi Lauper denkt, ik wil gewoon nog eventjes heel erg plezier maken. En dat is wat ze gaat doen. En ook wij. Dit is Girls Just Want to Have Fun op NN Radio.

0: Het is heerlijk, toch? Het is John Travolta met Greased Lightning. Hoewel hij in de jaren al niet meer echt zingt, heeft de 73-jarige Travolta wel een andere passie ontdekt. Recent maakte hij zijn debuut als regisseur en ook staat hij bekend als ervaren privépiloot. En, wil ik er even bij zeggen, volgens mij heeft hij een facelift gehad.
1: Ja,
0: hij ziet er de laatste tijd hartstikke goed uit.
1: Zeker, ben ik met je eens. Ja, we vroegen je net, in hoeverre gedraag jij je naar je leeftijd? Lucy die werd gisteren 64, gefeliciteerd. Maar door jonge mensen om haar heen voelt ze zich ongeveer 50 jaar oud.
0: En Ant zegt, volgend jaar verwacht ik een Sarah in mijn thuis. Ik moet er alleen niet aan denken.
1: Oh, Gerard dan, want ook hij heeft niet over 50-jarige. Hij zegt, op je 50ste leer je scheid hebben aan alles en iedereen en doe je gewoon wat je leuk vindt. Jammer dat dit besef niet wat eerder komt.
0: Heb jij er een beetje last van dat je nog geen scheid aan dingen hebt?
1: Nee, schat, ik ben zoveel gepest in mijn leven. Ik heb sowieso wel scheid aan alles en iedereen.
0: Nou, goed.
1: Ik dacht altijd, ik kan toch niet goed doen. Dus dan mag gewoon zoals ik ben.
0: Ja, maar dat is dan wel echt een hele heerlijke wind.
1: Ja, toch?
0: Toch?
1: Ja.
0: Timon die stuurt, ik ben 43 en heb de mooiste jaren van mijn leven. Ik voel me geen dag jonger en geen dag ouder.
1: Ja, en Leonie tenslotte, ze zegt, ik ben 73... maar dat 21-jarige meisje in mij zal nooit verdwijnen. Ik kan bijvoorbeeld nog heerlijk giechelen.
0: Oh, nou, wat gezellig. En aan de lijn hebben we Anneke. Hallo Anneke.
2: Hallo Jelmer.
0: Hallo. Hoe oud ben je? Hoe oud voel je je?
2: Nou, ik word maandag. Aanstaande maandag word ik 80.
1: Oh, gefeliciteerd.
2: En ik voel me 60.
0: Oh.
2: En ze schatten me ook altijd die leeftijd.
1: En waarom voel je je 60 dan?
2: Ja, ik hou nog zo van dansen. En ik hou nog van gezelligheid. Humor, lachen. Gewoon leven.
0: Ja, gewoon leven, dat klinkt zo makkelijk. Maar zo makkelijk is het vaak niet. Met alle respect,
2: dat klopt, soms zijn ook mensen.
0: Mensen raken best wel een beetje verzuurd. En eerlijk, ja, maar dat is zo. Mensen raken best wel snel een beetje verzuurd. Kijk maar om je heen. Niet alleen oude mensen, maar ook veel jonge mensen.
1: Ja.
0: De lol van het leven ontdekken is best een beetje lastig. Nee, maar dat is zo. Maar hoe heb jij dat gedaan? Hoezo zeg jij van, nou ja, ik kan nog zo lekker blijven dansen en zo. Wat is jouw tip?
1: Wat is je geheim?
0: Ja, wat is jouw geheim inderdaad?
2: Oh, mijn geheim is eigenlijk je jong voelen, hè? Dus niet, zeg maar, als je ouder wordt, dat je je ouder gaat gedragen.
1: Ja.
2: Sommige mensen gaan zich echt aanpassen aan hun leeftijd. En dat moet je niet doen. Zolang jij in je hoofd nog jong bent, hou dat vast.
1: Ja. Hey, en Anneke, nou sprak ook al wat eerder deze uitzending, want je belde ons. Toen vertelde jij mij al, ik zie er ook een stuk jonger uit. En nou ben ik natuurlijk ook benieuwd naar dat geheim.
2: Ik heb nog een hele gladde huid.
1: Ja.
0: Oh.
2: En dat zegt ook iedereen, wat heb jij een mooie huid. En ik denk dat dat komt omdat ik eigenlijk nooit zeep op mijn gezicht heb gedaan. Vanaf de jeugd dan niet. Mijn moeder zei dat altijd.
1: Ah.
0: Maar ook geen huidproducten dan?
2: Nee.
0: Ook geen huidcreme?
2: Geen zware make-up, zeg maar, zo heb ik nooit gehad. Ik ben gewoon een natuurmens. En ja, weet je, ik gebruik wel een cremetje om mijn huid glad te houden. Dat wel.
1: Maar geen, alles is nog puur natuur. Geen neppe lipjes of een borstbegroting.
2: Nee, ik heb geen botox,
1: niks. Een billift. Nee, oké.
2: Maar niks. Ik kan dat natuurlijk makkelijk zeggen. Maar ik zeg altijd tegen mensen, doe dat nou niet. Want je weet, je, als je ouder wordt, die huid wordt toch ouder. Maar bij mij wordt mijn huid niet ouder.
1: Nou, kijk eens aan. Ja, ik denk dat, ik zeg al, ik luister mee. Maar als Madonna gewoon Nederlands kon, dan zou ze ook zeker meeluisteren. Want zij is 67. Ja, en ziet er wel wat ouder uit, vinden veel mensen. En ook zij doet dan wel een facelift. En ze hoop aan verbouwd. Vorige week bracht ze nog wel een nieuw album uit. Confessions on a Dance Floor, deel 2. En op deel 1 stond natuurlijk het heerlijke hang-up. Dit is Madonna. En Anneke, we willen wel dat je gaat dansen natuurlijk.
2: Nou, weet je wat ik ook vind? Je draait allemaal nummers uit mijn tijd, dus ik vind het hartstikke leuk.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Nou, wat heerlijk. Maar goed, iets jongere muziek houd je natuurlijk dan ook wel jong, toch?
2: Ja, want ik heb net ook al zitten dansen op het andere nummer.
0: Nou,
2: nu hadden we het over de Rolling Stones, Eric Clapton. Ja, dat is een beetje maar.
1: We doen lekker met je mee.
2: Ik ben ook al 81, hoorde ik.
0: Nou, kijk, komt nu Madonna eraan. Dank je.

0: Nou, we hopen dat Anneke de heupjes heerlijk los heeft gegooid. Wij in ieder geval wel. En misschien dansen ze ook wel mee met deze, die straks hoort.
1: Ja, dan is het nu tijd voor Lionel Richie met All Night Long. 2 weken geleden trad de 77-jarige zanger nog af en bleek dat hij niet een night long vol kon houden. Hij moest het concert voortijdig afbreken omdat hij onwel werd. Inmiddels gaat het weer, maar vorig jaar stond hij nog 1 dag voor zijn verjaardag in de Ziggo Dome en werd toen compleet verrast toen het publiek hem toezong. In de gloria, dat is toch fantastisch. Dit is All Night Long. Well,

0: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
1: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
2: Ik ben Francine uit Haarlem.
3: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier. Huis in heel
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Over de top met Jelmer Vlot en Maarten Faber.

0: Het is Stevie Wonder met Sir Duke. En niet alleen een ode aan jazzlegende Duke Ellington trouwens, maar ook aan Louis Armstrong, Count Basie, Glenn Miller en Ella Fitzgerald. Oh, Stevie is zelf 46. Maak hem even 30 jaar jonger. 76 jaar oud, maar hij treedt nog altijd op.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
3: Ja, welkom bij Over de Top. Het is opnieuw de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft, en het is het thema en het verhaal van de week. En deze week konden we er niet omheen. Morgen komt namelijk het album van de Rolling Stones uit. Het 25ste album. En daarom dachten wij, hoe leuk is het om nou met allerlei artiesten te komen vanavond die inderdaad al met pensioen zouden kunnen vanwege hun leeftijd, maar dat nog helemaal niet doen en daar nog helemaal geen zin in hebben. En of ze dan nou doorgaan met zingen, of net zoals John Travolta, wat je net vertelde, die gewoon lekker filmmaker is geworden.
0: Ja.
3: Ja, dus dat kan natuurlijk ook een soort tweede carrière. En daar ben ik benieuwd naar. Stel, Jomar, het gaat nog heel lang duren natuurlijk, hè?
0: Ja.
3: Jij zou met pensioen mogen over 80 jaar. Want waarschijnlijk is dat zo. Tegen die tijd ga je met je 87ste met pensioen.
0: Absoluut.
3: Wat zou jij dan gaan doen en hoe zouden we jou een beetje kunnen omschrijven? Wat zou jouw nieuwe rol zijn in het leven?
0: Nou, ik denk dat ik twee rollen op me ga nemen.
3: Twee? Okay.
0: Ik word professioneel patateter.
3: Okay.
0: Want dat is het allerlekkerste op deze hele planeet. En als je met pensioen bent, kan je dat gewoon non-stop eten.
3: Ja.
0: Ik word professional strandwandelingen maken.
3: Okay.
0: Daar heb ik zin in. Vind ik leuk.
3: Ja.
0: En als ik heel gek doe, word ik ook nog wel professional wielrenner. Ik denk namelijk dat dat mijn midlife crisis gaat worden. Voel ik nu aan.
3: Okay.
0: Ik denk dat ik op een racefiets stap.
3: Ja.
0: En ik denk dat ik iedereen aan de kant ga beuken. En dan als ik eindelijk weer met pensioen kan, want de midlife crisis komt natuurlijk wat eerder dan je pensioen, dan denk ik, nu is het tijd om dat weer op te

0: Nee, mij niet bellen. Ik ben ook een heel lui persoon. Ik heb weinig energie, weinig zin. Ik heb ook eigenlijk altijd met alles doe ik in het leven met tegenzin.
1: Ja, ik moet ook zeggen, kijk, dit programma wordt altijd perfect voorbereid. Jij doet nooit wat. Ik ben de enige die hier een veer uit de mouw steekt.
0: Oké, dat is gelopen. Maar ik zeg, na mijn pensioen, al de energie hierin. Ja, maar na pensioen laat ik ook lekker gaan. Nee, maar weet je, ik wil ook wel even een lans breken. Voor mensen die het gewoon ook lekker vinden om het gewoon lekker rustig aan te doen. Hoezo moet ik nog na mijn pensioen in één keer vrijwilligerswerk doen? Op mijn kleinkinderen passen. Laat maar met rust. Ik heb mijn hele leven gewerkt.
1: Maar ik denk wel dat je ook een beetje, zoals mijn moeder dat zou zeggen, in de ruimte lult. Want jij bent gewoon best een harde werker. Je werkt hier hartstikke hard. En je hebt thuis, ga je 100.000 keer met je honden op pad. Weet ik veel wat je allemaal onderneemt. Jij gaat echt niet achter de geranium zitten.
0: Nee, maar dat zeg ik. Ik doe het allemaal wel, maar wel met vrij veel tegenzin. Dat moet ik je eerlijk zeggen. Nou goed, we zijn heel benieuwd. Wat ga jij doen na je pensioen? Of misschien ben je al met pensioen. En wat is je tweede leven geworden? Heb je een nieuwe hobby ontdekt? Heb je toch vrijwilligerswerk gedaan? Laat het ons weten. Dat kan met een belletje, dat kan met een appje. Dat kan ook met een spraakmemo. Want ook mensen die met pensioen zijn weten hoe dat werkt. En dat kan via 088-850-51-52.
1: Ja, en als er iemand niet wil stoppen met werken, is het Dries Roelvink wel. Hij heeft wel eens in een interview gezegd dat hij in het harnas wil sterven. En we hopen dat dat nog lang niet het geval is. Dit jaar werd hij 67 jaar oud. En dit is wat hij op zijn verjaardag over zijn pensioen zei.
2: Proost Dries, gefeliciteerd.
3: Veel gezondheid en geluk in 2026. En 67. Ik krijg AOW. Maar ik zeg je heel eerlijk, ik ga een deel daarvan aan een goed doel schenken.
1: Oh, dat is toch heel mooi.
0: Parkinson.
1: Echt waar? Ik hou van die man. Dit is Ik Kom Eraan.

0: Het is Rihanna en Kanye West, 4 or 5 Seconds, maar ook Paul McCartney. En natuurlijk hebben we het daarover. Paul McCartney staat trouwens ook op het nieuwe album van de Rolling Stones, die morgen uitkomt. En daar hangen we natuurlijk deze hele uitzending aan vast. Want we komen met hartstikke leuke artiesten die al in principe met pensioen mogen, maar dat nog lang niet van plan zijn.
1: En over de top.
2: Over de top.
0: Ja, al sinds 2013 denkt ze eraan om te stoppen en roept ze: ik ga het echt rustiger aandoen. Inmiddels zijn we 13 jaar verder, een stuk of 5 interviews verder waarin ze zegt dat ze gaat stoppen. Maar we hoeven onze televisie en queen van de showbiz natuurlijk niet te missen. Ze is onder andere bij Shownieuws nog vaak te zien. Ook presenteert het programma A Beautiful Mess en ook het programma Charmers in de Strijd op Net 5. Ja, heb je al een beetje een idee over wie ik het heb?
3: Nou, ze sprak de jonge televisiemakers van de Lage Landen nog toe in een speech op het televisiergala in 2018.
4: Je komt als moderne BN'er niet meer weg met alleen een eigen programma. Er zijn ook gastoptredens, jurypanels en heel veel spelletjes waarin jij als deelnemer moet komen opdraven. Het zou natuurlijk wel gek zijn om overal ja op te zeggen, maar dat is wel wat jij gaat doen. Sterrendans op het ijs. Dit sterretje komt heel dicht op het ijs. En kan je je voorstellen dat sommige BN'ers voor het oog van de ganse natie wekelijks in padpak door het beeld paradeerden om zichzelf te pletten te vallen? Je bent Jezus geweest, Judas geweest. Je hebt met John de Mol, Erland Galjart of met Ron Brandsteder geslapen. Oeh, Ron, waar ben je? Dat pas kan je zeggen.
3: Ja, nu weet je natuurlijk echt wel over wie we het hebben. Het is onze lieve Patty Bart. En nu had ik ook gelijk een idee, Maart. Ik denk, wij gaan ook samen meedoen aan sterren dansen op het ijs. Of sterren springen op het ijs. Wat is het? Sterren
0: springen van de plank en dansen op het ijs.
3: Okay,
0: nou, dat vind ik nog best. Maar ik hoor dat ook met iedereen naar bed moeten. Nou, met wie ga jij dan? Humberto Tan.
3: Waarom met Humberto Tan?
0: Ik denk dat jij dat wel wil. Dat doe ik wel.
3: Waarom denk jij nou weer daaraan?
0: Peter van der Vorst, doe ik die wel. Take one for the team.
3: Ik wens jou gewoon heel veel succes met dat. Ik wil gewoon lekker een stukje appeltaart eten met ze.
0: Waarom neem ik dat deel op, maar hartstikke goed.
3: Oh, je bent echt zo'n type. Goed, ze is inmiddels 71 jaar oud. En dan heb ik het natuurlijk over Patty Bart, niet over al die mannen van Maarten. We hopen dat ze nog eens 13 jaar doorgaat en 13 jaar lang nog gaat roepen: ik ga het echt rustiger aandoen. Maar we hebben hier een prachtig plekje voor haar. Dit is Luf op nummer 8.

0: 93 jaar, schoon aan de haak. Het is Willie Nelson met Always On My Mind. Ja. En on heel veel minds was hij deze week. Want er liep een promo van ons programma natuurlijk. En het thema wordt dan al verteld. En er werd door heel veel luisteraars geappt. Willen jullie alsjeblieft Willie Nelson ook draaien? En dat hebben we gedaan.
1: Ja, Nel bedankt
2: Educatief
1: ons.
2: Educatief genot met professor Vlot.
1: Nel die stuurt op dit moment. Dankjewel Maarten en Jelmer.
0: Voor deze plaat.
1: Voor deze plaat. Nel. Dat is toch onwijs lief. Het is weer tijd voor een lesje pensioen. Ja, als je het
0: Een lesje pensioen.
1: Als je het programma vaker luistert, dan weet je het. Ik kom altijd met een prachtige les. Naar aanleiding van het thema dat we gekozen hebben. Ja. En dan duik ik altijd eventjes de boeken in. Ga ik op zoek naar leuke feitjes. En nou, daar ben ik weken, dagen, maanden mee bezig. Dat was vandaag een beetje moeilijk. Maar ik denk dat ik tot een prachtig lesje ben gekomen. Okay. Dus ik vraag altijd netjes, ben jij er klaar voor?
0: Nou, je weet het te verkopen, dus ik ben benieuwd.
1: Het wordt hartstikke spannend.
0: Ja, dat is hartstikke spannend. Vertel.
1: Les nummer 1. Duitsland is een interessant land. Dat weet je wel. Het eerste grootschalige staatspensioen werd ingevoerd in 1889. De pensioenleeftijd werd vastgesteld op 70 jaar. En dan mag jij raden wat de gemiddelde levensverwachting was in die tijd.
0: 70 jaar vind ik sowieso, daar ben ik al van onder de indruk, want dat is al vrij oud. Daar niet, wanneer was dit? 1988?
1: In 1889.
0: 1889, dat zal dan niet heel hoog zijn. 75?
1: 60 jaar. Dat is lullig, hè?
0: Okay.
1: Dan word je dus gewoon eigenlijk betekent het werken tot je dood.
0: En daarna?
1: En daarna mocht je dus onder de grond liggen gewoon aan de slag.
0: Doorbijken.
1: Ja, volgende les. Gemiddeld brengen mensen tegenwoordig bijna een kwart van hun volwassen leven door als gepensioneerde. En dat viel mij eigenlijk best wel mee.
0: Vind ik ook. Want leuk vooruitzicht.
1: Ja, want iedereen zegt altijd, nou ja, dan moet je tot je 67ste werken en de dag daarna ben ik dood. Nou, dat is dus niet zo waar.
0: Het zijn ook altijd die Drentse mensen die dat zeggen, inderdaad.
1: Ja.
0: Leuk accent.
1: Dank je. Ja. Een gepensioneerde heeft ineens ongeveer 2000 uur extra vrije tijd per jaar ten opzichte met iemand met een fulltime baan.
0: Ja, nou dat vind ik grappig dat je dat zegt. Want weet je, en dan ben ik wel eens benieuwd naar, we hebben luisteraars die met pensioen zijn. Ga je dan nog de wekker zetten? Want volgens mij blijf je dan toch gewoon in je nest liggen. Ja, ik zou dat doen. Ik denk, ja, ik hoef voor niemand op te staan. Ik zie wel wanneer ik eruit kom.
1: Nou, ik denk wel dat je een soort gewoon biologische klok ontwikkelt die zeg maar gewoon zegt, nou, het is een ritme, denk ik.
0: Ja, maar mijn biologische klok die zegt om 11 uur een keer, nou, misschien is het een keer tijd.
1: Maar je bent echt een beetje lui. Wat geestig. Ja. Onderzoek laat zien dat veel gepensioneerde mensen het na hun pensioen juist drukker krijgen dan daarvoor. En dat komt vaak door uitgestelde hobby's, kleinkinderen, vrijwilligerswerk. En daarom is een veelgehoorde klacht van pas gepensioneerden: ik heb geen tijd meer om te werken.
0: Dat vind ik ook een hele mooie.
1: Ja. Als alle huidige plannen doorgaan, dan kunnen we in de toekomst landen als Denemarken, Nederland, Italië, Estland en Zweden uitkomen op een pensioenleeftijd van 70 jaar of hoger. Nou, dan ga ik eventjes jou een quizvraag stellen. Want in Turkije hebben ze het beter bekeken. Onder bepaalde voorwaarden kan je daar eerder met pensioen. Hoe oud denk je dat je ongeveer moet zijn?
0: In Turkije?
1: Ja.
0: Weet ik veel. 50?
1: 52 jaar. Mannen, 49 jaar. Vrouwen.
0: Nou, vind ik hartstikke mooi. Moeten we Nederland ook toevoegen.
1: Nog een andere quizvraag. De laatste.
0: Jeetje.
1: Welk Nederlands zangicoon is 71 jaar oud en pijnst er niet over om te stoppen?
0: 71 jaar.
1: Geef nog een extra tip.
0: Ik weet het al.
1: Jij bent
0: Bonnie Sinclair.
1: Nee, je bent groot fan van haar.
0: Ik ben groot fan van haar.
1: Je vindt haar enig.
0: Ja, Romley is niet zo oud. Ik vind haar enig. Ja, ik kan natuurlijk kijken naar de muzieklijst. En dan zie ik Anita Meijer staan.
1: Heel knap.
2: Educatief genot met professor Vlot.

0: Ja, dit is toch wel een van de mooiste platen ooit gemaakt. Als je het mij vraagt. Niemand vraagt het me, maar goed, ik zeg het toch wel. Toen aan Andrea gevraagd werd of hij denkt aan pensioen, toen antwoordde die: dat doet me denken aan oude mannen in hun pantoffels die op een bankje de duiven voeren. Met andere woorden, ik moet er niet aan denken.
1: Nou, en kijk eens aan, en we krijgen een heel leuk appje van Trix. Ze zeggen: we draaien jullie weer heerlijke muziek, mannen. De auto redt weer nog leuker. Dus dat hebben we toch weer voor elkaar gekregen. Ja, we duiken ook nog even de socials in. Zo klinkt dat dan natuurlijk tegenwoordig hartstikke hip. We duiken de socials in. Het komt er gewoon om neer. We komen even met leuke reacties die binnenkwamen van jullie allemaal. We vroegen je namelijk: wat ben jij gaan doen na je pensioen? Of zou je doen na je pensioen als dat zover is? Francis is al met pensioen. Ze zegt: 3 keer per week ben ik vrijwilliger en de wekker gaat om 6:00 's ochtends.
0: Ellie die vermaakt zich nogal met het schrijven van gedichtjes na haar pensioen. En we hebben er een paar langs horen komen eerder in andere programma's. Ook in ons programma trouwens. En dat zijn altijd waanzinnige gedichten.
1: Ja, die heeft talent. Jan dan, mijn nieuwe functietitel wordt professioneel terrasinspecteur. Iemand moet toch die cappuccino beoordelen. Ja, bleef er maar bij een cappuccino.
0: Ja, Anita die zegt: ik ga voor hoofdknuffelzaken van de kleinkinderen. Oh, wat heb ik een drukke baan.
1: Nou, even een applaus voor alle opa's en oma's die inderdaad op hun kleinkinderen passen. Peter, na mijn pensioen ben ik fulltime wereldreiziger. Ik heb nog een hoop te ontdekken.
0: Monique die zegt: mijn functietitel wordt directeur vrije tijd. Eindelijk een baan zonder vergaderingen.
1: Ja, en over functietitels gesproken, ook Vera heeft er eentje. Want jij bent al met pensioen, hè, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja, zeker. Ik ben al 8 jaar met pensioen.
1: Al 8 jaar. En wat ben je gaan doen met je leven na dat pensioen?
2: Nou, ik weet niet. Ik heb nooit geen tijd. Ik snap niet dat ik tijd heb gehad om te werken.
0: Je hebt geen tijd meer gehad om te werken. Wat zeg je, sorry?
2: Nee, je snapt niet dat je nog tijd hebt gehad om te werken. Oh, ik heb me gewoon druk met van alles.
1: Oh, wat heerlijk.
0: En wat dan? Wat houdt je bezig?
2: Niet mijn kleinkinderen meer, want die zijn volwassen. Wat? De jongste is 16. Maar ik zit op een koor en ik sport. Dat is ook heerlijk.
1: Zeker. Wat goed dat je dat nog doet trouwens.
0: Ja.
2: Ja, heerlijk. Je moet blijven bewegen, hè?
1: Ja.
2: En nu dat ik weer wandel ik en ik fiets.
0: Je wandelt en je fietst.
2: Ik sta niet om 6:00 op, hoor.
1: Nee, maar wij ook niet, hoor.
2: Verschrikkelijk.
1: Ja.
0: En nu heb je me net een beetje ingefluisterd. Ga ik je toch een beetje voor de bus gooien. Want je bent ook betrokken bij een koor, toch?
2: Oh, dat klinkt net als het ene van.
1: Ja, dat is niet.
0: Je bent betrokken bij een koor.
2: We doen thema's. Mm-hmm. En toevallig zit in het thema van nu powervrouwen. Oh. En wat denk je? Total Eclipse of the Heart gaan we ook zien.
1: Oh, dat snap ik wel. Ja, zeker. Natuurlijk na het overlijden.
2: Ja, precies.
1: Ja,
2: we moeten nu nog verder oefenen. We zijn net begonnen.
1: Ja. Hey, en over powervrouwen gesproken, want jij appt ons ook even over. Waar blijft een bepaalde vrouwelijke artiest? Ja, wie wil jij graag horen?
2: Nou, graag horen. Bonnie Sinclair, die is natuurlijk ook heel oud.
1: Ja.
2: En die zingt nog steeds.
1: Absoluut. Ja. Nou, moet ik hier heel eerlijk zeggen, ze staat niet in de lijst. Maar goed, wat we wel kunnen doen. Maar wat we wel kunnen doen, zullen we even. Want jij zit in een koor, Jeroen. Jelmer en ik kunnen ook hartstikke goed zingen. Dus zullen we even Bonnie, kom je buiten spelen zingen? Heel kort. 1, 2, 3. Bonnie, kom je buiten spelen.
2: Bonnie, kom je fantastisch.
1: Ja, toch? Nou, kijk eens aan, Vera.
0: Heb je er toch
1: nog je Bonnie gehad? Ja, en je bent gewoon een bofkont, toch?
2: Ja, zeker weten. Dat je gezond blijft is het allerbelangrijkste. Het is een enorme. Iedereen zegt dat als je maar gezond blijft, maar dat is waar.
1: Ja, precies, zo is het. Je bent een geluksvogel, daar draait het om. Vera, dankjewel.
2: En dank voor jullie leuke muziek.
0: Ach ja, heel graag gedaan. We doen iets liever.
1: Doeg!
2: Doeg.

0: Ja, ik zei het al een beetje. Wat een geluksvogel is die Vera met haar pensioen. Dit is A Get Lucky van Daft Punk en Pharrell Williams. Maar ook met Nile Rodgers. En daar gaat het om. Want hij is de aanleiding voor onze nummer 4. We hebben het natuurlijk vandaag over het nieuwe album van de Rolling Stones dat morgen uitkomt. En de mannen zijn al rond de 80, maar brengen nog steeds muziek uit en staan nog steeds op het podium. En dat doet Nile Rodgers ook. Nou wil het toeval, want hij is 73 jaar, dat hij vandaag in Nederland is. Oh. Sterker nog, over een kwartiertje is het zover. En dan gaat zijn concert beginnen op Paleis Soestdijk.
1: Wow, echt waar?
0: Ja.
1: Oh, wat leuk. Daar kunnen we hierna nog wel even naartoe.
0: Ja. Toch?
1: We hebben vandaag veel artiesten die niet van dat podium af te slaan zijn. Die zeggen, nou, ik wil gewoon blijven. Ik wil dit blijven doen tot mijn dood. Nou, iemand die wel aan stoppen denkt, is Henk Westbroek. In 2020 zei hij, ik kap ermee. Hij verkocht in Utrecht een heel vol concert en leek dus de microfoon aan de wilgen te hebben gehangen. Nou, die heeft hij er weer uitgeplukt. Hij is weer op tour en heeft het hartstikke druk. En we spraken hem laatst zelf over de plaat die hij schreef over zijn Julia.
2: Ik had er ooit beloofd in een vlag van volkomen dronkenschap dat als ik haar 35 jaar zou kennen, dat ik een liefdesliedje voor haar zou schrijven. En dat heb ik dus ook gedaan. Dat was zelfs je naam is mooi.

0: blijft toch gewoon een prachtig nummer.
1: Het is niet normaal. Dit is echt, echt niet normaal.
0: Ja, wat grappig is, want wij zijn niet per se de generatie die dit helemaal hebben meegekregen en zeggen van, oh, dit was Henk Westbroek, dit had ik een poster van op mijn kamer. Maar toch is het generatieslang een gewaardeerd nummer. En ja, daarom ook onze nummer 2.
1: Ik ben ermee opgegroeid, wel dankzij mijn ouders.
0: Ja.
1: En ik vind het dan, weet je, dat is wel grappig aan dit programma. Je spreekt dan artiesten, we hebben hem dus ook gesproken. Ja. En die heb je dan eigenlijk jarenlang door je muziekbox horen knallen, zeg maar. Mijn moeder die zei, of je naam is boy, weet je wel zo.
0: Ja,
1: en dan mooi. Opeens spreek je hem.
0: Ja, dat is toch leuk, hè?
1: Een beetje, ja, dissonant of zo. Ja,
0: en jij zei het al inderdaad, want wij spraken hem eerder. Op dat moment was hij op huwelijksreis in Parijs, omdat hij na 50 jaar relatie heeft besloten om te trouwen met zijn vrouw.
1: Ja, en toen vroegen we hoe was het? En toen zei hij, het is vooral heel warm. We gaan museum naar museum, omdat er dan nog wat airco's zijn en verder, ja.
0: Ja, maar hoe mooi is het dat dus zelfs na zijn pensioen hij ook dacht, weet je wat, ik ga gewoon lekker trouwen, waarom niet? En daarover gesproken, het is tijd voor onze nummer 1.
2: Oeh. Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
3: Misschien toch wel de doorbraak.
4: I wanna thank me for believing in me.
5: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
6: Ja, het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
7: I told you today, I'm still the greatest of all time.
8: Beste mensen, wat een avond.
9: Hele slapeloze dag, wacht. Het is gewoon een droom.
10: Ja, verdomme, dit is geweldig.
11: This moment is so much bigger than me.
1: Al meer dan 50 jaar is hij grootmeester in zijn vak. Wat begon als zingende kraammachinist uit Rotterdam, groeide uit tot een muzieklegende. Amerikaanse glamour in een Nederlands jasje. Nou, inmiddels is hij een respectievelijke 80 jaar oud, maar van stoppen, ho maar. Hij treedt nog regelmatig op en in november komt hij nog met een nieuw boek, Geloof in je dromen. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Lee Towers. Lee, goedenavond.
12: Hey, goedenavond mannen.
1: Hallo,
12: hey,
1: hallo.
0: Ja, en Jelme zei het natuurlijk al een beetje. Je begon als zingende kraammachinist in het radioprogramma Muziek Mozaïek van Willem Duis. Hoe is het ooit geweest om zo ontdekt te worden?
12: Uiteindelijk werd ik ontdekt in 1975 door Willem Duis.
1: Ja.
12: Omdat ik op een jazzalbum mee had gewerkt. En dat vond hij zo on-Nederlands, Amerikaans. Ja, en 2 weken later was ik bij hem in de studio. Nou ja, en toen ik het eenmaal op televisie geweest was, in die tijd keken er nog 7 miljoen mensen naar.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
12: Toen was ik op die ene avond was ik in Nederland wereldberoemd.
0: Ja, wauw.
1: Hoe was dat voor jou? Want je bent een beetje misschien een Amerikaan in een Hollands jasje. Je hebt toch te maken met iedereen hier in de Lage Landen. Hoe is het dan opeens om zo groot te worden na één zo'n avond eigenlijk?
12: Ja, de boel ontplofte gewoon.
0: Ja.
12: Je staat natuurlijk in één keer wap volop in de belangstelling.
1: Ja.
12: En de interviews die vlogen om je oren natuurlijk. En iedereen wilde je hebben, iedereen wilde je zien. En ik ging heel degelijk ging ik en voorzichtig, want ik had ook nog een gezin met 4 kinderen, ging ik te werk dat niet in één keer thuis rond geconfronteerd werd met een papa die er nooit meer was. Dus ik ben het heel voorzichtig, heb ik het opgebouwd op mijn manier.
0: Nou, en met succes. Daar zegt Joren net ook al een beetje, je hebt een beetje het Amerikaanse Las Vegas-achtige. Waarom vind je dat zo inspirerend en waarom dacht je van, ja, dat ga ik doen?
12: Ik was als tiener was ik al helemaal gek van Amerikaanse muziek. Ik had niks met Nederlandse muziek. Ik luisterde naar de Radio Luxemburg en dan hoorde ik die Amerikaanse popsterren. In die tijd Ricky Nelson en de Everly Brothers en Fats Domino en Pat Boone. Ja, dat was mijn muziek. En ik was 15, Maarten. Toen had ik ook al mijn eerste bandje.
0: Oh, wow.
12: Ik was zanger in mijn eerste bandje. Ik was de enige zanger destijds in een band die zonder lessenaar zijn muziek maakte.
0: Je deed gewoon uit het hoofd.
12: Ik studeerde alles uit mijn hoofd. En toen ik was een paar jaar op tournee geweest. Ik had concerten gedaan in de Doelen en in het Theater Carré in Amsterdam. Tournees door Nederland die nog nooit door iemand daarvoor waren gedaan. Ja, en toen ging ik op een gegeven moment, ja, ging ik toch stap, deed ik toch de stoute schoen aan. Dan ging ik in 84 ging ik naar Ahoy. Maar daarvoor ging ik eerst naar Las Vegas om te kijken hoe het daar ging.
0: Om inspiratie op te doen. Ja, ja.
12: En toen ik daar vandaan kwam, jongen, toen ontplofte ik van de adrenaline en van de ideeën.
0: Ja, mooi. Dat hebben we geweten toen, met je grote shows.
12: Jongen. Ja, ik introduceerde computergestuurd licht, de lasers.
0: Je kwam van een lift van beneden uit het podium, kwam je ook omhoog en zo. Dat soort dingen hadden we nog nooit gezien. Ja, fantastisch. Ja. Hey, nou hebben we vanavond staan allerlei artiesten in het zonnetje die nog lang niet aan stoppen denken. Dat geldt ook voor jou, toch?
12: Ja, kun je zeggen.
0: Ja, hè?
3: Hoe lang ga je nog door?
12: Alleen voor de welzijn, zolang als ik gezond mag blijven.
0: Goed zo.
3: Nou, we gaan en we blijven ontzettend van je genieten. Je hebt ook een Spaanse-Engelse versie van You Never Walk Alone.
12: Je bent nog niet van me af.
3: Gelukkig.
0: Gelukkig.
3: Je hebt ook een Spaanse-Engelse versie van You Never Walk Alone opgenomen.
12: Even iets aanvullen nog.
0: Ja.
12: In combinatie, die Spaanse-Engelse versie.
3: Ja.
12: Dat is precies 50 jaar geleden dit jaar dat mijn eerste versie uitkwam.
3: Oh. Ach, wauw. En waarom heb je dan nu in het Spaans opgenomen?
12: In een special opgenomen in het Feyenoordstadion.
3: Oh.
12: Dus het is we zijn nu 50 jaar verder, dus de cirkel is rond.
0: Ja, echt een jubileum.
12: Engels-Spaanstalige versie met William Jans.
3: Ja, en waarom eigenlijk? Nog even in het kort.
12: Nou ja, we hadden gehoopt dat Nederland het beter zou doen dan tot dusver.
0: Ah,
3: voor Oranje.
12: En er zijn natuurlijk in dat WK komen er natuurlijk nog heel veel Spaanstalige landen. Kwamen er nog voorbij.
3: Of Oranje de winst heeft of niet. Wij hebben in ieder geval de winst om even met je mogen te kletsen vanavond. En we gaan hem gewoon draaien. De Spaanse-Engelse versie van You Never Walk Alone. Oftewel, nu ga ik proberen goed te zeggen. Nunca Max Camarina Solo. Zal vast niet heel goed zijn.
12: Ik kan het niet uitspreken.
0: Jammer ook niet. Nee.
3: Je bent onze nummer 1, lieve Lee Towers. Dank je wel voor je tijd. En we hopen dat we nog lang van je kunnen genieten.
12: Fijne avond. Luister
3: Fijne avond.
12: Voor straks.
0: Ja,

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Morgen trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. Kom langs bij onze mobiele studio, ontmoet gezellige gasten, speel een potje pim-pam-pet met Tune Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot morgen op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, Tune Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
3: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
4: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
5: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
6: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 9 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek. De NH.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel
6: Het is 10:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: zaterdag.
1: Helemaal
2: en haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
5: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal in haar. Nick Velderman. Helemaal in haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
5: Helemaal in haar.
3: In haar.
5: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal in haar. Helemaal NH.
3: NH.
2: Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik kom uit Sint-Maarten.
1: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
2: Ik ben Nico uit Berkhout.
3: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
4: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
5: Ik ben Louise uit Purmerend.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig, maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: en uitleg.
1: Francofielen opgelet. Tekst en uitleg is komende zondag volledig gevuld met Franstalige muziek. A biento.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.

0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 12 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten en reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Morgen trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. Kom langs bij onze mobiele studio, ontmoet gezellige gasten, speel een potje pim-pam-pet met Tune Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot morgen op het strand van Castricum.

0: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
2: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Ik ben Reinoud uit Bussum.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joe Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag. Hey,
0: 1968.
2: 1989.
0: 1980.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag
2: met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Johnny, Bambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Wees, het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
3: Het is 2:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie